0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie 1 uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt, een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door? Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
2: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
1: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
3: You can hear it melting. And that's also very impressive to me because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
1: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam 11 kilometer langzaam rijden tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is een kwartier. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Don't go breaking my heart. In plaats van Elton John met Kiki D. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. En beginnen bij Wout. Wout Poels is een Nederlandse wielrenner. Is vandaag 39 jaar geworden. Anna Drijver is een Nederlandse actrice, model, schrijfster, maar ook zangeres. En Anna is vandaag 43 jaar geworden. Kim Lian van der Meij. Ja, Kim Lian vandaag jarig. Nederlandse zangeres, actrice, televisiepresentatrice, maar ook stemactrice en danseres staat erbij. Is vandaag 46 jaar geworden. En Marjolein Touw is een Nederlandse zangeres, danseres, actrice. En Marjolein is vandaag 64 jaar geworden. En André Rieu is vandaag jarig, Nederlandse violist en orkestleider. En André Rieu is vandaag alweer 77 jaar geworden.

Beautiful Rose, een plaat van de George Baker Selection. En daarvoor Chris de Burg met The Lady in Red. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Ja, wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur Broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de Muziekleus in de Middag met Albert Leusink. Van 4 tot 5 uur die Duitse hitmix met Paul Janssen. En van 5 tot 6 uur In de Country met Jan Theo van Hout. Van 6 tot 7 uur Levenslicht met Gerrit-Jan Veldhoen. En van 7 tot 8 uur Aan tafel met Nia van der Bos. En van 8 tot en met 9 uur Nog altijd wordt verteld. Jan Zegers is de presentator. En van 9 tot 10 uur Moment van Rust. Van 10 tot 11 uur Muzikale Ontmoeting met Bert Michelsen. En van 11 tot en met 12 uur Van Aards tot Eeuwigheid natuurlijk met meneer Aard Duist.

0: We gingen lekker terug in de tijd en wel naar het jaar 1971 met Rosetta. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend komen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien voor met kans op onweer. Elders is het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en ook zonnige perioden in de kustgebieden. En tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op een aangename 19 graden. En de zuidwestenwind is matig, meest matig van kracht. Nou, vanmiddag is het in het oosten nog kans op een regen of buien. Maar in de rest van het land is het droog. Het weerbeeld bestaat uit veel wolken. Maar vanuit het zuidwesten krijgt de zon ook langzamerhand meer ruimte om te schijnen. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden. En hiermee is het nog steeds zacht voor de tijd van het jaar. Het maximaal rond de 17 graden is namelijk gebruikelijk voor begin oktober. En verder waait er een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst, Patricia Pai, je bent niet dit.

Je bent niet hip in plaats van Patricia Pai. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Nog morgen zo'n lekkere nazomerdag. Ja, een zonnetje erbij. Het wordt maar liefst 20 graden met een windkracht 2 uit het zuidwesten. Dus een lekkere dag. Wel af en toe bewolking, maar er zal niet veel zijn. Nou, zaterdag hetzelfde weertype, ook 20 graden. Met een windkracht 2 en dan uit het west-zuidwesten. En zondag 19 graden, ook weer zo'n lekkere nazomerdag. Met de windkracht 2 uit het west-noordwesten. Nou, kijken we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 7, vrijdag een weercijfer 10, zaterdag een weercijfer 9 en zondag ook een weercijfer 9. Dus lekker in het weekend. Ja, de fiets pakken en erop uit. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst de Beach Boys.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, een kwartier vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaken, 11 kilometer file. 10 minuten extra op de A28, Zwolle richting Amersfoort, tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. 5 minuten op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Afrit Schaarsbergen. En 10 minuten dan weer op de A50 Arnhem richting Oss, tussen Knopend Valburg en Ravenstein, 9 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

De La Bilade des Gens de Rue, een plaat van Gerhard uit 1976. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? 1949, een koningin Juliana onthult een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de razzia van Putten. Nog een berichtje uit 2019 aan een boerenprotest die plaatsvinden, nemen duizenden boeren uit heel het land deel, die met hun tractoren onder andere naar Den Haag trekken, daar komen ze aan. En om te demonstreren tegen de mogelijke nieuwe stikstofmaatregelen. Om en het negatieve beeld dat er volgens hen over de boeren wordt verspreid. Op het Malieveld spreken een parlementariërs de boeren toe. Gebeurde in 2019 op deze datum. Het 2014 opening van de Markthal in Rotterdam. En 2010 in Nederland treedt het kraakverbod officieel in werking. Nog een paar mediaberichten. En wel een bericht uit, even kijken, 1964, geboortejaar van mij. Nederland 2 gaat als tweede officiële Nederlandse televisiezender van start. Ja, gebeurde in 1964 op deze datum. Nog een berichtje uit 1982. Sony presenteert de eerste cd-speler ter wereld. Ja, dat gebeurde in 1982 op deze datum. En dat waren volgens mij wel de berichten die ik gevonden heb. Ja, ik kan deze nog even erbij pakken, 1990. De start van de eerste Nederlandse soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja, gebeurde in 1990 op deze datum.

0: Goede tijden, slechte tijden. Ja, in 1990 op deze datum, dus op 1 oktober, begon deze soapserie dus. En hij loopt nog steeds mee, hè, volgens mij. Dus nog steeds op de tv. Dus het begon allemaal in 1990 op 1 oktober. We gaan eens kijken wat Willem van der Belt zowel in zijn programma heeft. Straks om 8 uur begint hij al met de ochtendmix en daarna met het mannetje van de radio. Nou, je hoort weer de mooiste zeezender hits uit de 60 en 70 jaren staat hier. En verder maak je weer kans op een mooie Local FM koffiemok. Nou, wie wil die niet hebben, hè? Zo'n lekkere mooie koffiemok. Die kun je dus winnen tijdens de vraag van de week. Nou, wat heeft hij zowel als schijven? Dus hij heeft diverse schijven van diverse radiostations die toen op de Noordzee lagen. Nou, we gaan even die schijven erbij pakken en beginnen met deze.
1: Look out! Doedelschijf!
2: Hoera! Ik ben
1: Doedelschijf!
0: Vandaag is het Wereldmuziekdag, dus vandaar de Doobie Brothers als toeterschijf. Listen to the music. En wat heeft hij nog meer? Deze heeft hij ook.
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.
2: You won't find another fool like me.
0: De nieuwe Seegers, de Veronica alarmschijf. Van een leuke schijf. En wat heeft hij nog meer? Hij heeft deze natuurlijk ook.

0: Annemarie David. De treinenschijf voor deze dag bij Willem. Bij het mannetje van de radio. En wat heeft hij nog meer? Heeft deze natuurlijk ook.
1: On your own and what you need. A little love and understanding.
0: A little love and understanding. En Gilbert Bacount.
1: A little warmth.
0: Dat is de lieveling, de Mia Mikkels lieveling voor deze dag. Dus dat haal onder andere bij Willem van der Belt straks te horen. Dus vanaf 8 uur begint hij al met, eerst met de ochtendmix en daarna met het mandje van de radio. Mis het niet.

I did what I did for Maria, een plaat van Tony Christie uit 1971. Lekker terug in de tijd hier bij Loco en Lou FM. Inmiddels alweer bijna 8 uur, alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Straks bij de Lou gaan we nog een uurtje verder. En bij de Loco gaat Willem van den Belt verder met de ochtendmix. We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Doen we dit keer met de Shadows, met Atlantis. MUZIEK

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt, een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
2: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
1: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet. De verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
3: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
1: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam 25 minuten vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaak en 13 kilometer file. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden 10 minuten vertraging 6 kilometer file. 20 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Knoopend Hoevelaken 15 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os een kwartier vertraging tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 kilometer. En 10 minuten op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampernoord en Knoopend Hattemerbroek 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Genesis van een lekker begin van het tweede gedeelte van de ochtendspits op Loe FM. Op de vroege, ja, donderdagmorgen alweer. Hè? Ja, alweer bijna weekend. Het is vandaag alweer de eerste van de oktobermaand. Ja, oktober alweer, hè? Zo snel gaat dat. Goedemorgen. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords. En qua muziek, nou, leuke plaat in de playlist volgens mij. En het laatste blokje gaan we lekker terug in de tijd. Met de Sucker Free, maar ook Lola. En Bouke komt voorbij en ook try-out. Dus we gaan genieten. En we gaan gewoon beginnen.

1, 2, 3. Ja, ze kunnen al tot 3 tellen. Gloria Estefan met de Miami Sound Machine. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. En vandaag staat er heel wat op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dingen staan erop. Ik kan tot 8 tellen. Ja. En we beginnen met de Europese dag van de stichtingen en donoren. Dat is vandaag dus. En vandaag ook de dag van de echoscopie. En de dag van de escape room. De escape room. En vandaag ook de internationale dag van de ouderen. En de internationale muziekdag. De wereldkoffiedag. Dus vandaag een extra bakje koffie. En de wereldvegetarisme dag. En ook de dag van de dorpsondersteuner. Dus vandaag heel wat te doen.

Non Non, een plaat van de Poppies uit 1972. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum. Natuurlijk met Bart van Dijk. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middag matinee. En dit keer met Gert-Jan. Met Gert-Jan Mulder. Dan even kijken. Muziek Carousel, de non-stop hits. Van 2 tot en met 4 uur. En dan van 4 tot 5 uur de nieuwe Nederlandstalige top 30. Al die mooie Nederlandstalige plaatjes weer op een rijtje gezet in de nieuwe Nederlandstalige top 30. Dan hashtag over dieren van 5 tot 6 uur. En een uurtje factuurtje van 6 tot 7 uur. Kerkenwerk vanaf 7 uur tot en met 9 uur. En de Glory of Gospel met Marco van Doren van 9 tot en met 11 uur.

0: Duizend Mal Toe, een plaat van Münchener Freiheit uit 1986. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend komen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien voor met kans op onweer. Elders is het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en ook een zonnige periode in het kustgebieden. En tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op een aangename 19 graden. En de zuidwestenwind is meest matig van kracht. Kijken we naar vanmiddag, is er in het oosten nog kans op een regen of bui. Maar in de rest van het land is het droog. En de weerbeeld bestaat uit veel wolken. Maar vanuit het zuidwesten krijgt de zon langzamerhand meer ruimte om te schijnen. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden. En hiermee is het nog steeds zacht voor de tijd van het jaar. Want de maxima rond de 17 graden is namelijk gebruikelijk voor begin oktober. En verder waait er een zwakke tot matige westelijke wind. We kijken naar vanavond. Klaart het vanuit het zuidwesten vaker op. En daalt de temperatuur naar 12 tot en met 14 graden later op de avond. En in het noordoosten komt eerst nog regen voor. Maar deze regen trekt geleidelijk naar Duitsland weg. We kijken meteen naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken een vrijdag, zaterdag en zondag erbij. En dan morgen, ja, een lekkere zonnige dag. Ook 20 graden, dus qua temperatuur ook lekker. En de windkracht 2 uit het zuidwesten, dus een heerlijke dag morgen. Zaterdag ook weer zo'n lekkere dag, 20 graden met een zonnetje erbij. En de windkracht 2 uit het west-zuidwesten. En zondag 19 graden, ook een zonnetje erbij. En met de windkracht 2 uit het west-noordwesten. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 7. Morgen een 10, ja Bart, een 10. En zaterdag een weercijfer 9 en zondag een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers, mooi weer. Lekker voor een wandeling of een fietstocht. Ja, heerlijk. Zo tegen het weekend en in het weekend natuurlijk, hè. Nou, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst Queen.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Het is een hele drukke ochtendspits door regen en door ongelukken. De files met meer dan 10 minuten vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en Muiden 11 kilometer file. Veel vertraging door een ongeluk, maar de weg is net weer vrij. De A1 Apeldoorn Amsterdam, 20 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Kwartier op de A12 Duitse grens Utrecht tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijsoord. Een kwartier op de A12 Arnhem-Utrecht door een ongeluk bij Maarsbergen. Daar is de weg ook weer vrij. En een kwartier op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Afrit Ermelo en Stand 0 de 4 kilometer file. A50 Os richting Arnhem ook tussen Knoopend Bankhoef en Renkum 12 kilometer. Op de A50 richting Os 12 kilometer tussen Valburg en Ravenstein. Kwartier vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek. En een kwartier op de N325 Duitse grens richting Welperbroek. 10 kilometer file tussen Lente en Westervoort. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Spendo Ballet. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimum temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste temperatuur is gemeten in 1988, was 1,2 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in 2011, was 26 graden. De langste neerslagduur was in 1997, was 7,9 uur. En de hoogste etmaalsom van de neerslag was in 1977, dus 20 jaar eerder. En dat was 21 mm. Tot zover de dagrecords. Nu het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje, ook wel het Hollandse kwartiertje. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, Try Out, ook Sugar Free komt voorbij, Lola en ook Bauke natuurlijk, hè? Ja, Gerrit Jan straks in de studio, dus Bauke moet ook voorbij komen. En we beginnen nu met Albie Kroeze. Hey Sientje.

kunnen we goed met een heel stel. Want Bihanna van de badsboeristen bruloft op de del. Ja, dan wil ik zien.

Volg je hart in plaats van Sugarfree. En daarvoor Lola met Het was lente in september. Ja, was gisteren zo, hè? Was het nog september? En het was echt lente in september. Vandaag 1 oktober en zo tegen het weekend. Dus morgen ook weer lekker weer. En dan wordt het lente in oktober. En Bouke kwam natuurlijk ook voorbij met Karin. Voor Gerrit-Jan Mulder. Ja, de favoriete plaat van Gerrit-Jan Mulder, hè? En ook Alwin Kroeze met Hey Sientje. Inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze donderdagmorgen. Morgen, vrijdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Straks Bart van Dijk in de studio met het Muziekmuseum. Nou, Bart heeft de boel alweer klaarstaan. De botterschijf staat alweer klaar. Hij heeft 2 keuzes, dus hij mag kiezen welke als hij wil hebben. En we gaan weer straks genieten van de stem van Bart van Dijk natuurlijk. En natuurlijk ook van de muziek van Bart van Dijk. En ook de laatste nieuwtjes en alles wat hij gevonden heeft om jou te vertellen dus op de radio. Dus we gaan ervan genieten. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middag matinee. En dit keer met Gerrit-Jan Mulder. En vanmiddag ook natuurlijk de nieuwe Nederlandstalige top 30. Dus het wordt weer genieten hier op de radio bij Lou FM. We kunnen nog 1 plaat draaien. Dan doen we dit keer met Try Out. Met Wachten op Jou. Heet dat morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wiel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
1: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
3: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
1: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. De loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, 20 minuten vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaken, 12 kilometer file. 20 minuten op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Afrit Soest en Blarikum. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Blarikum en Watergraafsmeer, 25 minuten vertraging, 18 kilometer file. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal, 3 kilometer file. En 20 minuten op de A28 nog steeds Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Knoopend Hoevelaken. Door een ongeluk op de A28 Amersfoort Utrecht bij Knoopend Rijnsweert 5 kilometer file. De weg is weer vrij. Bijna een half uur vertraging op de A50 Os Arnhem tussen Knoopend Bankhoef en Renkum 13 kilometer file. Een kwartier op de A325 Nijmegen Arnhem tussen Knoopend Ressen en het Gelderdoop. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nergens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: In de ether, op de kabel, DAB Plus en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

The Kings and the Well-Respected Man. En daarvoor de botterschijf voor deze week hier op LoFM Raccoon en dicht bij het vuur. Ja, collega Smit had het zojuist ook al over de botterschijf. Ik kon kiezen uit twee botterschijven. Nou, wat een luxe, Dries. Ja. Misschien kan ik wel kiezen uit drie, want hij stuurde mij zojuist ook nog wat. Ik zie even heel in de gauwigheid botterschijf staan, dus ik zal straks even precies lezen wat dat is. In ieder geval service van collega Smit. Als je nou bij jezelf denkt, hey, de ene botterschijf, nou ja, die andere is toch weer net wat mooier. Prima, nou, gewoon blijven luisteren. Hè? In ieder geval, we hebben zojuist

0: geluisterd, zoals ik net al vertelde, naar Raccoon en Dicht bij het Vuur. Ruim 13 na 9, goedemorgen. Heel hartelijk welkom bij dag nummer 3 van het Muziekmuseum. De donderdag aflevering van dit programma. En dat betekent muziek en informatie tussen nu en 12 uur. Ja, Dries was er ook weer vanochtend. We zijn weer helemaal op de hoogte. De gezellige ochtendspits muziek. Natuurlijk het Hollandse kwartiertje. Nou. Het wordt steeds uitgebreider. Tenminste, wat bedoel ik met uitgebreider? Nou ja, hij kan de 3, soms een stukje van de 4e draaien. Maar hij heeft er altijd nog, zoals vandaag, 5 in reserve. En ik denk dat hij dat een klein beetje voor mij doet. Voor het uurtje poldergoud. Dan heb ik alvast een begin. Nou, dat is inderdaad zo, Dries. Dus wat dat betreft ook bedankt voor de reserveplaten in het Hollandse kwartiertje. Ja, ik sprak zojuist nog even de penningmeester. Ik was al bij hem. In verband met de reiskosten van de afgelopen maandag. En ik zei, heeft Smit ook al zijn overurenbriefje ingeleverd? Nou, zeg Lammert, ik heb nog niks gezien. Moet je wel even gauw opschieten, Dries. Want het wordt vandaag of morgen overgemaakt. En anders moet je weer even een maandje wachten. Het heeft dus te maken met de overuren eerder van Dries. Het eerste uur wat hij 3 weken lang deed van het Muziekmuseum. Nou, in ieder geval Dries, bedankt voor de ochtendshow. En oh ja, wat betreft het weerrecord. Heeft het al een paar dagen over warmterecords. Nou, half uurtje geleden. Ik denk dat er misschien morgen wel een regenrecord wordt gemeld. Want wat ging het weer tekeer? Wat kwam het weer naar buiten? Of naar beneden? Ja, zo was het eigenlijk. In ieder geval morgen dus waarschijnlijk een regenrecord. Maar gewoon luisteren wat Ries te vertellen heeft over het weer. En wij hebben straks ook het uitgebreide weerbericht. Dus wat dat betreft voldoende aandacht voor het weer. Nou, zoals ik al zei, dank aan Dries. En hij is er weer morgen vroeg tussen 7 en 9. Zo dadelijk de voorkant van de Stentor. Het uitgebreide weerbericht, ik noemde het net al, komt ook weer langs. Natuurlijk tussen 10 en 11 een uurtje poldergoud. En dan tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. En niet alleen het laatste uur van vandaag, maar ook van deze week dan even een paar dagen geen Muziekmuseum. En dan volgende week dinsdag weer fris en fruitig. Tenminste, fris en fruitig tussen aanhalingstekens, hè. Nou, in ieder geval blijf luisteren naar tot 12 uur, jasje net, Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

The Moments and the Whatnuts. En een liedje over het mooiste wat de schepping heeft voortgebracht. Ja, ik kan me voorstellen dat mijn collega's van de zondaggroep daar niet allemaal mee eens zijn. Maar ja, het is ook een persoonlijke mening, hè. Moments and Whatnuts dus en Girls. Fijn dat je luistert naar LoFM en blijf luisteren tot 12 uur. Het Muziekmuseum. En hier zijn ze weer, de ABBA's.

0: Abba, Knowing Me is Knowing You. Brengt ons bij de voorkant van de krant. En wat zien we daar staan? Levensgevaarlijk met een heel groot vraagteken. Nou, het tegendeel is waar. Na het ongeval van afgelopen dinsdag op de N48, en dat is de weg tussen Balkbrug en Hogeveen, waarbij twee truckers om het leven kwamen, krijgt Rijkswaterstaat online veel kritiek op de recente aanpak van dat traject. Is dat terecht met een vraagteken? Nou, de redactie van De Stentor heeft het voorgelegd aan de wegbeheerder en aan een verkeersdeskundige. Het verhaal van beide partijen iets verderop in het regiogedeelte van De Stentor. Blijven nog even bij het verkeer, want plots is alles onzeker. De N35, de N36 en ook de Neder-Saxen-lijn. Alle plannen voor verbetering van wegen en spoor in Overijssel worden opnieuw beoordeeld door minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Half oktober volgt uitsluitsel over de bijdrage van het Rijk aan het verbeteren van de genoemde wegen en ook de aanleg van de Neder-Saxen-lijn. Ze zien de bui al hangen. Zal wel weinig tot geen geld richting Overijssel gaan. Onrust in Arnhem. Na een steekincident op meerdere plekken in die stad. Ja, steekpartij. Het hele verhaal heeft al uitgebreid in de krant gestaan. Jongelui die eigenlijk hier niet in Nederland mogen verblijven, die trekken door heel Nederland en overal een beetje onrust maken. Nou, er waren ook jongens bij die toch de gestoken personen wouden helpen. En er staat hier in de krant: jongens stelpen bloed met een t-shirt. Dan de gynaecoloog Judith Huinderen. Ze pleit al jaren voor meer aandacht voor de gezondheid van vrouwen. Want we hebben de kans om verzuim veel breder terug te dringen. Alleen dat gebeurt nog niet. Dan de vliegtuigkaping of de vermeende vliegtuigkaping. Nou, het was niet echt een kaping. De bedoeling was dat het vliegtuig van Dubai Airlines neer zou storten. Dat is niet gebeurd, want passagiers voorkomen dat de vlucht Fly Dubai naar Tel Aviv neerstort. Aan iedereen die mij hoort, we hebben hulp nodig, zei een van de passagiers. En een andere passagier meldde aan zijn moeder: we besturen momenteel een vliegtuig. Nou waren dat wel deskundigen, waren toevallig medewerkers, ook piloten die als passagier in dat vliegtuig zaten. Want ja, hoe werkt dat? Hoe moet je dat doen? Ja, welke knop moet je drukken of welke knop moet je niet drukken? Nou, er waren gelukkig dus deskundigen aanwezig in het vliegtuig, zodat het vliegtuig niet neerstortte, wat eigenlijk de bedoeling was van degene die met het mes stak. Dan het trieste verhaal van Paulien Cornelissen, schrijfster en cabaretière. Ze is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. In het verdere van de krant heel verhaal over Paulien Cornelissen. En dingetjes wat zij wel allemaal gezegd heeft en gedaan heeft, want ze was altijd bezig met taal, daar zal ik straks ook nog even op terugkomen. Ja, Paulien Cornelissen, ze werd maar 50. In tegenstelling tot een voormalig collega hier bij Lou Media, collega van ons, Ben Berndsen. Ja, die is op 92-jarige leeftijd overleden. En voor diegene die de kabelkrant al bekeken hebben, daar staat een in memoriam over Ben Berndsen. En de mensen die de kabelkrant nog niet bekeken hebben, ik zou zeggen, schakel even de kabelkrant van Lou Media in en daar dus het in memoriam van Ben Berndsen. Zo zie maar weer. Het gaat ook door en nogmaals, Paulien werd 50 en Ben is 92 geworden.
1: Muziek Museum.

0: Shaken Stevens en You Drive Me Crazy. Door de klok van 9:30. Tijd voor het uitgebreide weerbericht. Waar boven staat rustig en zacht najaarsweer. Deze donderdag begint in het noordoosten met stevige buien. Vanuit het westen wordt het zonniger en blijft het op de meeste plaatsen droog. Met 21 graden is het vandaag zeer zacht voor de start van oktober. Langs de westkust staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen, vrijdag, begint op veel plaatsen mistig, maar verloopt daarna vrij zonnig en droog met weinig wind. Het wordt morgen zo'n 20 graden, graadje minder dus dan vandaag. Het komend weekend brengt rustig en zacht najaarsweer met maxima van zo rond de 19 of 20 graden. Na de ochtendmist wordt het op zaterdag vrij zonnig. Zondag is er meer bewolking en kan plaatselijk een drup regen vallen. Hoe kunnen we dit samenvatten? Nou, zwaar bewolkt met wat lichte regen in Elburg vanochtend.
1: Gezellig staan het Veemuurmeer. 24 uur per dag. Radio met glimlach. FM. Jouw nummer 1.
2: Bart van Dijk.

Some Late and Goodbye to Jane. En daarvoor de Wolkers met de Dance of Love. 9:50. Je luistert naar LoFM en blijf luisteren. Hè? Ja, sneu verhaal uit Hattem. Want een 99-jarige vrouw is slachtoffer geworden van een wisseltruc met sieraden. Dat gebeurde net buiten het centrum van Hattem. De vrouw werd uit het niets omhelst door een haar onbekende dame. Bij die knuffel kreeg de vrouw een ketting omgehangen en toen de vrouw even later bekomen was van de schrik, kwam ze erachter dat haar gouden sieraden waren verdwenen. De politie onderzoekt de zaak. Dan nog voetbalnieuws uit Deventer. Want de gemeenteraad van Deventer is gisteravond akkoord gegaan met een lening van 8 miljoen aan de Go Ahead Eagles voor de verbouwing van het stadion. Daarmee heeft de club de financiering voor de verbouwing rond. De IJsseltribune en ook de B-site worden in de zomer van volgend jaar 2027 verbouwd, waarna het stadion 13.000 plekken telt. De club zelf legt 7 miljoen euro in en 5 miljoen komt via aandeelhouder de Vierhouten Groep.

Steely Dan en Do It Again. En daarvoor Coldplay met Fix You. Twee wat langere platen achter elkaar. En je mag best weten, we hebben de tijd hier in de studio eventjes nodig. En met we, dan bedoel ik, ja, ik noemde hem al eerder, onze penningmeester Lammert. Die is ook in de studio. En ja, we hebben even een bakje genomen, even wat dingen doorgenomen. En we werden eerder deze week erop attent gemaakt dat er wat lekkers in de koelkast stond. Dus ja, Tom Poeze. Van de VRMG, de Veluwe Randmeer Groep, een prijs gewonnen. En we hebben dat al eerder gemeld. En de directie van de VRMG die heeft wat lekkers bezorgd hier in de studio. Ik moest kijken in de koelkast en ik zeg Lammert, ik kreeg een tip. Moest kijken in de koelkast, nou zeg Lammert, dan doen we dat meteen. En we hebben een tompoes genomen, dus heerlijk. Vandaar even twee wat langere platen. Nog een bericht uit Apeldoorn, want een vrouw heeft daar heel veel rook in geademd. Wat deed ze? Had ze een vape? Nou nee. Er was brand in haar woning en ze is door een ambulance naar het ziekenhuis daar in Apeldoorn gebracht. De oorzaak van de brand was een vergeten pannetje op het vuur, zo meldt de veiligheidsregio. Ook een hond en twee katten zijn uit de woning gehaald. Of die ook te veel rook hebben ingeademd, zou zomaar kunnen. Want op dit moment is het niet helemaal duidelijk hoe de twee katten en de hond eraan toe zijn. Nou, dat waren wat berichtjes. Onder andere uit Hattem, Deventer en Apeldoorn. Ja, ik moet me eventjes goud van afmaken. Wat kortere berichtjes daartussendoor. Want ja, ik zei het al, we zitten met z'n tweetjes even gezellig te keuvelen. Dus vandaar.

Wannabe Starting Something brengt ons bijna bij het eind van het eerste uur van het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal van 10 uur. Daarna de bottenschijf voor vandaag. Raccoon en Dicht bij het vuur. En misschien ook nog wel een andere bottenschijf. Gewoon blijven luisteren. Zo dadelijk naar het uurtje Poldergoud. MUZIEK

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien, om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam nog 10 minuten vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaken. A6 Lelystad-Muiden. Een kwartier extra reistijd tussen Almere Stedenwijk en Muiderberg. 4 kilometer file door bergingswerkzaamheden. 10 minuten op de A12 Duitse grens richting Utrecht door een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Grijsoord. 10 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk. A50 Apeldoorn Arnhem door een kapotte vrachtwagen. File van 12 kilometer tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Valley en ik zal bij je blijven. Zo, ik ben weer op mijn plekje hoor. Ik was eventjes niet in de buurt. En ik had de boel nog niet klaarstaan. Vandaar dus dat er zo af en toe eventjes een paar witjes tussen de muziekjes en de aankondiging van het uurtje Poldergoud zat. Maar ik zal nu blijven zitten. Ik zei het al. Ik heb hier in de studio inmiddels gezelschap van onze penningmeester. Dat is Lammert. En ja, het is vandaag 1 oktober. Dus Lammert die zei net ook al. Het is de tijd van de onkostenbriefjes en dergelijke. Nou ja, ik kon hem nog gauw eventjes wat geven. En ja... Ik zeg, is de onkostenrekening van Dries Smit, de overuren, er ook al? Nee, zeg Lammert, ik heb nog niks. Dus ja, Dries, dan moet je weer een maandje wachten. Dus misschien kun je ze vandaag nog eventjes inleveren. Nou, in ieder geval mede namens Lammert, dus ook een goede morgen toegewenst. Ik vertelde net ook al, we hebben een tompoesje gegeten. Ja. Heerlijk was dat. En er zijn er nog een paar. Dus Gert-Jan Mulder, die straks tussen 12 en 2 hier achter de microfoon zit, heeft ook weer gelukt. Dus Gert-Jan, je hoeft geen brood mee te nemen. Er zijn tompoesjes. Dus en misschien mag je er wel 2 of misschien ook wel 3. Ja, we begonnen dus met Kay Valley. En Kay Valley, daar heb ik zelf ook bijzondere herinneringen aan. Waarom? Nou, Kay Valley hier in de buurt. Natuurlijk, de gebroeders Schootbrugge was dat volgens mij. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij heten ze Schootbrugge. Maar nogmaals, mocht zo zijn, maar een van de gebroeders was Egbert. En aan Egbert heb ik eigenlijk mijn platendraaiersbaantje te danken. Wat was namelijk het geval? Egbert, bijnaam Egbert Douwe, en dan heb ik het over 1973. Die had een disjockeybaan aangenomen bij de nieuw te openen disco in Nunspeet. Ome Daan, dat werd zoals heel veel van die horecagelegenheden in die tijd, werd een disco. Ja, er moest natuurlijk iemand zijn die de plaatjes draaide en die de aankondigingen deed en zo. Nou, en dat was Egbert. Ja. Egbert later dus van Kay Valley en

0: Nee. Egbert Douwe, zo werd hij genoemd. Alleen, wat was het geval? Hoe dichter die openingsavond in de buurt kwam, hoe meer moeite hij ermee kreeg. Hij kreeg steeds meer rode vlekken in de nek en het blanke zweet op het voorhoofd, terwijl hij nooit zweette. Dus, en hij zag het niet meer zitten. Nou ja, maar de opening moest natuurlijk wel doorgaan. En toen kreeg ik een belletje. Ho, ho, ho, kun jij dat doen? Nou ja, en dat ben ik een hele tijd blijven doen. Dus vandaar. Dus dat zijn eigenlijk mijn herinneringen aan K-Valley. Nou, leuk om ze af en toe nog eens te horen, K-Valley. En ik zal bij je blijven. Wat gaan we doen in dit uurtje poldergoud? Nou, natuurlijk gezellige Hollandse liedjes, verstaanbare klanken. En straks om ongeveer 22:30. Ja. Is me al een paar keer gevraagd. Kun je nog een keer een plaatje draaien voor Jan Junte en zijn vrouw Grietje? Nou, dat kan. Dus straks komt, laten we het maar zo zeggen, de lievelingsplaat van Jan en Grietje langs. De mensen iets meer de lievelingsplaat van Jan, maar ook van Grietje. Nou, en ik weet dat heel veel andere luisteraars dat ook op prijs stellen. Onder andere de tante van Ada en, prima. Gewoon, je hoort straks wel ongeveer 22:30 wat er langskomt. Genoeg gepraat voor dit moment. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Arne Jansen, ja ja, de man van de meisjes met de rode haren. Dit keer zong hij over Rosalinde. Dorpshuis Ons Huus van de buurtvereniging De Hoge Enk vierde de afgelopen zaterdag 26 september het 65-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum trakteerde de buurtvereniging de inwoners van De Hoge Enk en de leden die elders wonen op een uitgebreid en feestelijk burendagontbijt. Het jubileum kreeg dit jaar een extra bijzonder tintje, want precies 20 jaar geleden werd Ons Huus na een verbouwing en uitbreiding opnieuw geopend. Daarmee staat het dorpshuis al 65 jaar midden in de gemeenschap van De Hoge Enk. Voorzitter A. Deetman blikte tijdens zijn opening kort terug op de geschiedenis van de buurtvereniging en het dorpshuis. Daarbij haalde hij de woorden aan van dokter Bruins, huisarts in Doornspijk van 1935 tot 1973. En behalve dat hij huisarts was, was hij ook een enthousiaste betrokkenen bij zowel de buurtvereniging als het dorpshuis. En hij zei: willen is kunnen, aldus dokter Bruins. Die woorden lijken ook nog na 65 jaar altijd van toepassing. Ons huis vervult nog steeds een belangrijke functie binnen de gemeenschap. Zowel de buurtvereniging als het dorpshuis bieden inwoners een plek om elkaar te ontmoeten en dragen daarmee bij aan de onderlinge verbondenheid. Bijna 100 aanwezigen genoten afgelopen zaterdag van het royale ontbijt dat mede dankzij steun van het Oranje Fonds kon worden aangeboden. Na afloop bleven veel gasten nog geruime tijd gezellig napraten onder het genot van koffie, thee en jus d'orange. Met het 65-jarig jubileum liet Ons Huis opnieuw zien dat een dorpshuis meer is dan alleen een gebouw. Het is een ontmoetingsplek waar mensen samenkomen en waarbij de verbondenheid binnen de gemeenschap zichtbaar en ook voelbaar blijft.

0: Maria Goossen en Waar ben je? Ja, de bottenschijf deze week, oftewel de plaat die heel vaak langskomt hier bij LoFM, Raccoon en Dicht bij het Vuur. Nou, collega Smit die had het vanochtend ook al over de bottenschijf en hij zegt, oh Bart, je kunt kiezen. Je kunt kiezen welke bottenschijf je wilt hebben. Ja, nou weet ik het niet of dat de bedoeling is dat de programmamakers zelf te pas en te onpas een bottenschijf gaan draaien en zeggen, oh, dit is de bottenschijf voor deze week. Want ik zal de statuten er eens op nalezen. En Dries is natuurlijk de voorzitter van de Botterschijfcommissie. Die heeft heel veel inspraak en die kan heel veel technisch gezien ook regelen met de botterschijven. Nou, hij heeft mij ook een botterschijf gestuurd en ik ben heel benieuwd.
1: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Oh, Desiree, een beetje een alternatieve bottenschijf. Ja, tenminste, ja, alternatief. Nee, het is gewoon een hartstikke mooie plaat. Collega Smit die stuurde hem mij toe en nou ja, ik kon kiezen. Dus vandaag uit de botterschijven. Meestal is het maar één, maar deze week kunnen we kiezen. Dus nou, en ach, meestal wordt hij gedraaid. Raccoon, hè, dicht bij het vuur. Het loopt tegen 11:30 en dat betekent een beloofd liedje speciaal voor Jan, Junte en Grietje. Maar ook voor de tante van Ada en ach, vooruit ook de moeder van Egbert. En ook Jan Kruithof die eerder deze week hier in de studio was. En natuurlijk ook voor Dickie. Dus Jan en Dickie ook voor jullie en natuurlijk ook voor alle andere luisteraars. Niemand uitgezonderd. Dat zeiden we vroeger dan. Ja, het is de muziek die we normaal gesproken niet gewend zijn om te draaien hier in het uurtje Poldergoud. Maar zo af en toe dan maken we een uitzondering. Dus vandaar. Ik zou zeggen, luister naar de haven van

0: Rob de Nijs en alles wat ademt. En daarvoor dus die plaats, zoals ik net al zei, speciaal voor Jan Junte en Grietje, maar ook voor de tante van Ada, de moeder van Egbert, ook voor Jan en Dikkie. En natuurlijk ook, ja, ik weet nog vroeger een collega van ons, Ernst Havenkamp, die draaide altijd plaatjes voor alle zieken en bejaarden en niemand uitgezonderd. Dan sloeg hij ook niemand over, dus dat had Ernst wel goed in de gaten. Nou, voor de genoemde mensen en natuurlijk ook voor de andere luisteraars draaiden we de Haven van Rust. Het is inmiddels 9:50. Fijn dat je luistert naar Loe FM en blijf luisteren. Tot 12:00 dus nog het Muziekmuseum en straks van 12 tot 2 de middagmatinée. En die wordt vandaag aan elkaar gepraat door Gert-Jan Mulder. Gert-Jan die zal dan ongetwijfeld ook de lunch opdienen. En ja, ik zei het al eerder vanochtend. Gert-Jan, je hoeft geen brood mee te nemen, want er staan nog heerlijke tompoezen in de koelkast. Dus wat dat betreft, dan kun je daar ook te goed aan doen. Tenminste, ik ga er maar vanuit dat Gert-Jan dat ook wel lekker zal vinden. Ga nog even terug naar de opening van de nieuwe Dementheek. Want in de bibliotheek Elburg is een Dementheek geopend. Dat is een plek voor mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en ook anderen die meer willen weten over de ziekte. Bezoekers kunnen er terecht met vragen voor informatie, ondersteuning en ook een gesprek. De Dementheek. Wie heeft dat bedacht? Nou, dat is een initiatief van de Bibliotheek Noord-Veluwe, Icare, de Stichting Wiel en de gemeente Elburg. Naast boeken over dementie zijn er herinneringskoffers met herkenbare voorwerpen rond muziek, gereedschap en het Koninklijk Huis. De voorwerpen kunnen herinneringen oproepen en helpen om met elkaar in gesprek te gaan. Op vaste momenten zijn er in de Dementheek vrijwilligers aanwezig. En zij bieden een luisterend oor en kunnen meedenken over ondersteuning. De Dementheek die werd geopend door wethouder Patrick Gaynor. Volgens hem is het belangrijk dat mensen met dementie en hun naasten weten waar ze met vragen terecht kunnen. Nou, dat kan in de Dementheek en die is geopend op maandag 's avonds van 7:30 tot 8:00 en op woensdagmiddag van 3:00 tot 5:00. En die Dementheek, de nieuw geopende Dementheek, is dus gevestigd in de bibliotheek van Elburg.
1: Dit is Loe FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Loe FM.

Nou, we zitten wel bij de tranentrekkers. Dit waren de tranen in mijn hart van Dana Winner. En daarvoor hadden we het gevoel van samen zijn. En dat werd bezongen door Jannes. Ja, straks van 12 tot 2. Tussen de middag lunchprogramma, de middagmatinee met Gert-Jan Mulder. We hebben het al vaker verteld, Jeanette is vandaag verhinderd. En Gert-Jan, ja, dat is een countryman natuurlijk. En wat Gert-Jan betreft, ja, hij is ook fan van Johnny Cash. Denk ik tenminste. En ja, Gert-Jan, als je luistert, moet je het volgende berichtje eventjes nalezen. Want zanger en gitarist Joost Botman speelt op zaterdag 17 oktober de voorstelling The True Johnny Cash. Het gebeurt allemaal in Ermelo, in de theaterzaal van het Huis van Ermelo. En het Huis van Ermelo, dat is het gemeentehuis. Daar vertelt hij het levensverhaal van de Amerikaanse zanger Johnny Cash en speelt hij diens nummers. Gitarist Jos Kolenberg begeleidt hem. Centraal staat het leven van Cash, bijgenaamd The Man in Black. Hij groeide van katoenplukkers zoon uit tot wereldberoemde artiest met een eigen televisieshow. Nou, mensen die het allemaal eens van dichtbij mee willen maken. Ja, natuurlijk niet Johnny Cash, maar wel degene die zingt over Johnny Cash. En dat is de zanger en gitarist Joost Botman. Zaterdag 17 oktober dus in het Huis van Ermelo.

Dick van Altena en de arm op mijn schouder. Het is inmiddels 6:56. Wat zeg ik? Het is bijna 10:55. Met andere woorden, bijna tijd om afscheid te nemen van het uurtje Poldergoud. En ik kan me zo voorstellen dat tussen al die gevoelige liedjes die momenteel in het uurtje Poldergoud worden gedraaid, dat er nu iemand in Hulshorst bij zichzelf denkt, och. Dan kan die Henk Wijngaard met geloof, hoop en liefde ook wel draaien. En dan heb ik het over Gijsje Franken. Nou Gijsje, hij komt eraan. Hendrik Wijngaarden en geloof, hoop en liefde.

ja, Gijsje, geloof, hoop en liefde, Hendrik Wijngaarden. En dat was het. Het uurtje Poldergoud gaat er ook eventjes van tussen. Maar volgende week dinsdag tussen 10 en 11 weer een nieuw uur Poldergoud. Een nieuw uur verstaanbare liedjes. Zo dadelijk het journaal van 11 uur. Daarna de botterschijf. Ja, dit keer weer Raccoon Dries dicht bij het vuur. En dan het derde en laatste uur van vandaag en van deze week van het Muziekmuseum. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage VIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Service krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Fleetwood Mac en Go Your Own Way. En ach, vaak is dat ook wel het beste ook. Ja, zeg nou zelf. In ieder geval, ja, we hadden zojuist ook nog weer de bottenschijf voor deze week. Raccoon en Dicht bij het Vuur. Van harte welkom bij een uurtje muziekmuseum. Muziek, lekkere gouden oude muziek. Zo af en toe wat nieuwere platen er tussendoor. En ja, dat gaat zo maar door. Hier in de studio, ja, de boel die zit vast. Ik ben aan het klikken. Ja, nee, dat klopt. Het is helemaal goed. Want ik heb eerder vanochtend al verteld, ik heb gezelschap hier in de studio van Lammert, onze penningmeester. En altijd als Lammert in de studio is, dan wordt er een plaatje gedraaid voor vrouw Willy en ook voor zijn zwager Willem. En natuurlijk ook voor alle andere kennissen van Lammert. Nou, we moesten er even op wachten en op dit moment, ja, moeten we Lammert niet storen, want hij zit weer aan een tompoesje. Ja, ik heb er zelf ook een genomen hoor. Dus wat dat betreft niks mis mee. En voor diegene, de medewerkers van Lou Media, die denken, ja, ze zitten lekker te eten. Is er ook nog wat over voor ons als wij komen? Jazeker. In de koelkast staat een doos met tompoesjes. En dat heeft te maken met een prijs, een media award die de VRMG heeft uitgereikt. Of nee, die hebben ze niet uitgereikt. Die hebben die prijs gewonnen, de Veluwe Meer. De Veluwe Randmeergroep, die hebben dat gewonnen. Dus vandaar. Vandaar dat we iets lekkers bij de koffie hebben. Nou, als Lammert er is, dan hebben we ook altijd een plaat van The Cats. Speciaal voor zijn vrouw en ook voor zijn zwager. En hier zijn ze met Rock and Roll.

0: Neil Diamond en de Longfellow Serenade. En daarvoor de Cats, zoals ik net al vertelde, speciaal voor Lammert. En dan voor Willy en ook voor de zwager van Lammert. En dat is Willem. Rock and roll, I gave you the best years of my life. Ja, sorry, zo af en toe heb je dat. Het is gezellig hier in de studio. Betekent niet als ik hier alleen zit dat het dan niet gezellig is. Dan is het ook gezellig, alleen dan is het wel lekker rustig. Maar er is aanloop vanochtend ook Jan Junten, die was hier. Eventjes weer bijgepraat. Nou, Lammert die zat ook nog in de kantine. Kortom, we hebben ons weer te goed gedaan aan wat lekkernijen. Maar we gaan nu weer over tot de orde van de dag. Want Nederland wordt steeds ouder en nergens in het jaar merk je dat beter dan op 30 september. Gisteren dus. Op deze dag mogen meer dan 44.000 mensen, onder wie 81 inwoners van Elburg, cadeautjes uitpakken en kaarsjes uitblazen. Ondertussen neemt het aandeel 65-plussers in de gemeente al sinds 2015 onafgebroken toe. Met 81 feestvarkens is gisteren 30 september ook in Elburg een drukke verjaardag, maar niet de drukste van het jaar, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren naar buiten bracht. Op een doorsneedag verjaren in Elburg 63 mensen en op 30 september zijn dat er 29% meer. Maar er zijn nog andere data die we in de gaten moeten houden, want op 12 februari en op 29 oktober, de dagen van het jaar met de meeste jarigen, zijn hier in de gemeente Elburg telkens 84 mensen jarig.
1: Muziekmuseum, waar herinneringen klinken.

0: Muziek om een beetje bij in te dutten. De Walker Brothers waren dat en No Regrets. En daarvoor Belinda Kinnaar, If Tomorrow Never Comes. Door de klok van 11:30 betekent tijd voor het weerbericht. Deze donderdag is in het noordoosten met stevige buien begonnen en vanochtend ging het hier ook flink tekeer. Vanuit het westen wordt het zonniger en blijft het op de meeste plaatsen droog. Met 21 graden is het vandaag zeer zacht voor de start van oktober. Langs de westkust staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen vrijdag begint op veel plaatsen mistig, maar verloopt daarna vrij zonnig en droog met weinig wind. Het wordt zo'n 20 graden morgen. Het weekend brengt rustig en zacht najaarsweer met maxima van zo rond de 19 of 20 graden. Na de ochtendmist wordt het op zaterdag vrij zonnig. Zondag is er meer bewolking en kan plaatselijk een drup regen vallen.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Cool and the Gang en Get Down on It. En daarvoor The Village People met YMCA. DSV 61, en dan heb ik het over voetbal, heeft een nieuwe sponsor aan zich verbonden. VLU Kozijnen uit Nunspeet ondersteunt de voetbalvereniging DSV voortaan als sponsor. Het bedrijf richt zich op kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Daarbij staan onder meer maatwerk en isolatie centraal. De samenwerking is inmiddels zichtbaar langs het veld met een nieuw reclamebord. Het reclamebord werd namens de sponsorcommissie van DSV 61 in ontvangst genomen door Marco van der Hoek. Met de nieuwe sponsor breidt DSV 61 het netwerk van betrokken bedrijven rondom de vereniging verder uit. Ja, ik had het vanochtend al eerder over het overlijden van Paulien Cornelissen. Gisteren op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. En ja, Paulien die had wat met taal. En ik luisterde toevallig gisteren naar de radio. En daar werd dus ook teruggekeken op wat Paulien allemaal met taal deed. Of wat ze allemaal met taal gedaan heeft. En ze had een keer een lezing over een teek. Over teken gehouden. Die zwarte beestjes, weet je wel. Dus gewoon de teken. En toen zegt ze, ja, daar is ook een bijzonder liedje over gemaakt. En dat was Take On Me. Ja, ik moest ook even drie keer nadenken. Ik denk, hè, gaat dat over teken dan? Nee. Zij was dus, taalvirtuoos, om het zomaar eens te noemen. En vandaar dus dat Take On Me van AHA. En dat verbond zij dus aan haar lezing, die ging over teken. Nou, hier is dan het liedje, AHA, met Take On Me.

Slimy Fisher and Love Changes Everything. En daarvoor de Creedence Clearwater Revival met Long As I Can See The Light. Bijna het eind van deze donderdageditie van het Muziekmuseum. Het programma gaat er even van tussen, maar het is er weer volgende week dinsdag tussen 9 en 12. Wat betreft Lou FM, zo dadelijk de middagmatinee. Vandaag niet met Jeanette, maar met Gert-Jan Mulder. Hij is zich momenteel aan het voorbereiden. Hij is de lunch al aan het klaarmaken, om het zomers te noemen. Wordt brood gesmeerd, allemaal dat soort dingen. Zo dadelijk dus de middagmatinee met Gert-Jan Mulder. Hey, wat mij betreft, bedankt voor het luisteren naar 3 dagen lang Muziekmuseum. En we spreken elkaar weer volgende week dinsdag voor een nieuwe Muziekmuseum 3-daagse.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de 2 buurlanden. En Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM, Middagmatinee.
1: Ja, Middagmatinee. Vanmiddag niet met Jeanette Breuil. Die is hier eigenlijk normaal deze middag. Ik moet even beginnen. Ik moet een beetje een koude start, laat ik het zo zeggen, op deze 1 oktober. Eventjes over de klok van 12 uur. Ja, Middagmatinee. We begonnen eigenlijk met de bottenschijf voor vandaag. Dat was een nummer van Bluff, Dichtbij het vuur. Gekozen natuurlijk door de radiomakers hier bij Lou FM. Wat hebben we vandaag? Ja, ik denk dat Bart zo'n beetje ook... Alsnog Bart nog bedankt voor de afgelopen paar uur dat je hier zat. En die heeft natuurlijk al heel wat regionieuws voor een voetlicht gebracht bij de luisteraars. Dus ja, ik ga een beetje landelijk bekijken. En dan krijg ik eigenlijk het eerste berichtje binnen. We hebben het een aantal maanden geleden, of vorige maand al tijdens de Noordveluwe Sport, bekendheid aangegeven. Er kwamen behoorlijk veel reacties op. Dat is natuurlijk het volgende. Ja, alles gebeurt er op die voetbalvelden en er gebeurt er ook dingen die echt niet goed zijn. Als ik dan kijk naar amateurclub. GVVV krijgt geen straf voor de kaartslag die assistenttrainer John van Beukering vorige maand uitdeelde in de tweede divisie. Wedstrijd tegen IJsselmeervogels. Dat heeft de aanklager amateurvoetbal van de KNVB een woensdag besloten. Oudspits van Beukering gaf IJsselmeervogelspeler Cuarmo Dumay halverwege de wedstrijd een kaakslag tijdens het opstootje in de spelerstunnel. De verdediging brak daarbij 7 tanden. Er moesten 5 hechtingen worden geplaatst om de wonden te helen. En dan ben ik wel een beetje benieuwd waarom of daar geen straf uit voorkomt vanwege het incident dat plaatsvond bij een 0-2 voorsprong van GVVV.

nu bepalen of hij schuldig is en in welke straf hij daar moet krijgen. Dus die straf die volgt zeker nog Van Beukering, die als speler voor onder meer Feyenoord, Vitesse en NEC speelde, werd eerder voorlopig geschorst door de KNVB. Op de dag van het incident werd hij ontslagen door de GVVV. Net als zijn broer Dennis Van Beukering, die als hoofdtrainer bij de tweede divisieclub uit Veenendaal. De wedstrijd wordt op 13 oktober overigens uitgespeeld. Ja, dat is het eerste nieuws dat we hebben in deze 2 uur durende uitzending van Middag Martinez. Zoals ik al zei, normaal dan zit je net hier. Had andere verplichtingen, dus ze belde, wil je het van mij overnemen deze 2 uur? En dat doe ik natuurlijk graag. Klein stukje muziek. Tears Around Rings, Mark Almond.

natuurlijk nog een gesprek hebben met Cilia Visch uit Doornspijk. Ja, wij volgen haar natuurlijk voor die BMX-wedstrijden die ze heeft. Ze heeft natuurlijk op haar eigen circuit daar in Kampen ook al prestaties geleverd. En ook afgelopen zaterdag en zondag was het weer raak voor Cilia Visch. Want ze heeft afgelopen weekend uitstekend gepresteerd tijdens de Europese ronden 11 en 12 in het Belgische Zoldert. Tegen een sterk internationaal deelnemersveld bereikte zij op beide wedstrijden de finale. Op zaterdag bekroonde ze haar sterke optreden zelfs met een fantastische overwinning. Terwijl ze op zondag al vierde over de finish kwam. Daarmee kan de Doornspijker terugkijken op een bijzonder succesvol Europees weekend. Ja, dat lees ik nou zo eventjes voor dat wat in de krant staat. Maar ja, aanstaande zaterdag hoop ik natuurlijk Cilia zelf aan de telefoon te krijgen met ons programma Noord-Veluwe Sport in het laatste uur. En dat zij daar zelf iets meer over gaat vertellen. Ja, wat hebben we nog meer van nieuws? Nou, ik had nog toevallig wat nieuws uit Almelo, een berichtje wat ik las. Ja, u kent het natuurlijk allemaal, de sketch van Herman Vinkes. In Almelo is altijd wat te doen. Staat het stoplicht niet op rood, dan staat hij wel op groen. Ja, zelf ben ik een beetje bekend in Almelo, omdat ik daar familie heb wonen. Ja, het is een beetje een saaie stad. Maar het is wel een beetje veranderd, geloof ik. Want afgelopen weekend was er echt wat te zien in Almelo. Want in het centrum van Almelo liep een aan drugs gerelateerde persoon naakt door de binnenstad van Almelo. De politie heeft hem opgepakt. Ja, dan vraag ik mij af hoe dat gaat, want zo'n politie pakt natuurlijk zo'n man op. En dan het eerste wat ze vragen is zijn identiteitspapieren. Maar ja, waar laat je die zo gauw als je naakt door de stad loopt? Dus afgelopen weekend een naakte man in het centrum van Almelo. Nou ja, dan is er in ieder geval in Almelo toch nog wat te doen.

ja, was echt een hele grote hit in 1978. Mr. Blue Sky van ELO, oftewel Electric Light Orchestra. Ja, ik had het net met Bart over. Ik zeg, Bart, ja, je hebt natuurlijk waarschijnlijk het regionieuws wel een beetje doorgespit. Nee, zei hij, zoveel niet, want ik had een gast vanmorgen, dus zoveel heb ik niet doorgespit. Wat mij vanmorgen wel opviel, tenminste toen ik de krant opendeed, of gisteren eerlijk gezegd al, zag ik hier bij Huis en Huis zag ik een stukje staan over die gemeente Oldebroek, die op maandag 5 oktober een inloopavond over de herinrichting van de Zuiderzeestraatweg in Hattemerbroek gaat spreken. Het begint om 6:30 en gaat door tot ongeveer tot 8 uur duren. De plaatsverhandeling is de bouwakker en dan gaat het eigenlijk over de herinrichting van de Zuiderzeestraatweg in Hattemerbroek. Er is eigenlijk helemaal niets mis mee. Maar wat gaat er gebeuren met die Zuiderzeestraatweg in Oldebroek? Wel, als er ergens het gevaarlijk is, dan is het wel de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek. Er is al zo vaak over gesproken. Er zijn al zo vaak plannen voor gemaakt. Want extra zebrapaden, 30 kilometer zone en niets helpt. Want heel veel vrachtverkeer komt daarover. En ik vind het persoonlijk een stukje Oldebroek daar, Zuiderzeestraatweg, dus door de kern van Oldebroek, levensgevaarlijk. Kom ik even terug naar die herinrichting van die gemeente aan de Zuiderzeestraatweg in Hattemerbroek. De gemeente werkt aan plannen om de Zuiderzeestraatweg in te richten als een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 30 kilometer. Ja, daar hebben ze hoog over gehad in Oldebroek, maar het komt er maar niet van. Tijdens deze inloopavond kan een ieder een schetsontwerp bekijken. Bij het maken ervan is ook gekeken naar de ideeën en aandachtspunten uit de omgeving en van actiecomité Zuiderzeestraatweg. Nou ja, medewerkers van de gemeente en ontwerpbureau Bureau Stedenbouw zijn aanwezig om het onderwerp toe te lichten. Aanmelden is voor die avond niet nodig. Nou ja, laten we dan gelijk die De Zuiderzeestraatweg in Oldebroek ook even meepikken. Beter bluff.

We Were Young and In Love, de internationals en dat allemaal uit 1977. Ja, vanavond voetbalt het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Griekenland. En bondscoach Xavi Hernandez vertelt de speler van Oranje vanavond pas, zo'n anderhalf uur voor de aftrap tegen Griekenland, dat of ze ook in de basis staan. Waarom doet deze Spaanse... Het is een Spaanse psychologische trucje met Oranje spelers. Ik let er minder op als ik niet speelde. Ja, daar zit natuurlijk wat in. Zijn club Valencia speelde in 2010 tegen Manchester United in de Champions League. Toen was Herwilis Maduro niet zo scherp als normaal. In de dagen daarvoor had hij immers al begrepen dat hij niet zou spelen. Dus ja, tijdens de voorbereiding van zo'n wedstrijd, dan zijn ze waarschijnlijk niet helemaal up-to-date. Als ze voor de tijd al weten dat ze er niet in staan. Maduro was dan ook verbaasd toen hij trainer Unai Emery anderhalf uur voor de wedstrijd bij de bekendmaking van de opstelling toch zijn naam hoorde noemen. Stond ik toch in de basis, zegt Maduro lachend. Shit, dacht ik. Ik had de focus niet echt minder wedstrijdspanning, omdat ik al wist dat ik niet zou starten. Daarom wil Xavi voorkomen met zijn aanpak om pas vlak voor de wedstrijd de opstelling bekend te maken. Het is een trendbreuk bij Oranje. Voorganger Ronald Koeman gaf zijn spelers vaak al heel vroeg duidelijkheid. En Louis van Gaal deed als bondscoach hetzelfde. Zodat spelers konden imagineren ofwel de wedstrijd al in hun hoofd afspelen. Xavi doet het anders ingegeven vanuit zijn tijd als speler. Als ik als speler op maandag de opstelling al wist, voelde ik me minder toegewijd aan het team op de training, zei de voormalige middenvelder van FC Barcelona. Dus anderhalf uur voor de wedstrijd krijgen de spelers te horen of ze in de basis staan, ja of nee. Goed, kijken we even naar de programmering van Lou FM. Ja, we hebben tot 2 uur middag matinee. Dan hebben we een poosje non-stop en herhalingsprogramma. Maar om 5 uur zijn we natuurlijk weer live in de lucht. En hashtag over dieren van Ellen Pitlow. Ja, eigenlijk een leuk programma om altijd naar te luisteren. Dat ook een dier af en toe zijn stem krijgt. En dat is ook bij een lokale omroep is dat heel erg belangrijk. Dieren kunnen niet praten, maar hebben wel gevoelens. En daar wordt vaak met een gast bij Ellen wat daarover gesproken. En ik wil Ellen straks, bel ik Ellen even en kijken wat we vanavond in petto hebben bij het programma hashtag over dieren. MUZIEK

0: Dat is alweer jaren geleden dat ik deze voormalige drummer van Genesis, en later ging hij op solo tour en maakte hij fantastische hits, dat ik hem mocht zien in Utrecht. Maar dat is alweer heel wat jaren geleden. Goed, we gaan even kijken naar de programmering van Lou FM. En dat doen we ook voor vanmiddag, want tussen 5 en 6 is het programma Hashtag over dieren. Als ik tijd heb, mag ik graag even luisteren. Ook dieren krijgen daar een stem, aangezien ik nogal een dierenliefhebber ben. En dat er een programma is bij Lou FM dat vaak dan over dieren gaat, ben ik eigenlijk wel een beetje enthousiast over. En wie kan dat beter doen als Ellen Pitlow? Goedemiddag, Ellen.
1: Hoi, Gertje.
0: Je had vanmiddag weer een programma, natuurlijk. Live.
1: Ja, jij bent gek op honden, hè? Maar het zijn deze keer alpaca's.
0: Ja.
1: Of alpaca's.
0: Ja, nou, vertel.
1: Ja. Nou ja, die had ik nog niet gehad. Daar was ik al heel lang mee bezig.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb Mara Homes Vlaanderen gevonden. Zij is eigenaar van de Alpaca Rescue.

0: Rescue. En dat heet Alpaca Rescue Centrum in Nederland. Zij zit in Zeeland.
1: Mm-hmm.
0: En zij vangen mishandelde en verwaarloosde alpaca's op. Het grappige is, het was helemaal niet de bedoeling. Want zij hadden zelf 3 van die dieren en ze kregen er een stel aangeboden. En ze hadden zoiets van, dat gaan we niet doen. Maar je kent het, hè? Als je zegt, ik doe dat niet, dan gebeurt het meestal wel.
1: Ja.
0: Dus uiteindelijk zijn zij op dit moment het centrum. En omdat ik steeds meer alpaca's zie, ook in Nederland, overal in weidjes, dacht ik, behalve dat je natuurlijk moet zien te voorkomen dat ze mishandeld en verwaarloosd worden, maar ook eens wat meer omhoog halen van zo'n dier. Wat eten ze? Wat hebben ze nodig? Kunnen ze alleen leven? Waar komen ze eigenlijk? Ze tegen de regen? Nou, roep het allemaal maar. Dus daar gaan we het ook over hebben.
1: Zijn het echt van die knuffeldieren, Ellen?
0: Ja, het schijnt van wel. Je kunt in Zeeland heel veel met ze doen. Ze schijnen grappig te zijn. En je kunt ermee wandelen. Het is daar overigens niet de bedoeling dat je steeds eraan gaat zitten. Want ja, die dieren die moeten natuurlijk ook een beetje recoveren. Dus dat werkt dan niet zo. Maar ze zijn heel gezellig.
1: Ja, ja, niets tegen alpaca's. Het zijn hartstikke lieve dieren. Dat zal het ook zo zijn. Maar ik weet dat mijn nichtje, die had er 3, geloof ik.
0: Ja, dat moet ook. 3. Dat is goed dat je dat even zegt.
1: Ja.
0: 3 is minimum. En geen gemix. Geen mannetjes, vrouwtjes, hengsten door elkaar. Vrouwtjes of ruinen of hengsten.
1: Ja, die had ze dus wel. Er zat er 1 hengst bij. Dat noemen ze een hengst bij een alpaca, hè?
0: Mm-hmm.
1: Maar in ieder geval, mijn nichtje die durft het land niet meer in om ze te gaan voeren. Die hengst die was zo verschrikkelijk agressief. Of het was om die beide vrouwtjes te beschermen, dat denk ik.
0: Ja, ik denk dat het daar misgaat. Want dat heb ik ook gevonden, hoe je ze moet houden. Het leek me ook handig om daar wat over te zeggen. Wist jij trouwens, hè? Want alpaca's lijken heel veel op lama's.
1: Ja.
0: En toen dacht ik van, dat ga ik ook even uitzoeken. Het zijn kameelachtigen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is ook wel weer grappig.
1: Geen familie van de lama dus.
0: Jawel, ook familie van de lama. Maar het zei, van origine zijn het kameelachtige. Ze komen uit Zuid-Amerika. En
1: ja.
0: Dan denkt iedereen, oh, dat zijn prima lastdieren. Dat zijn ze dus ook niet. Ze worden gehouden voor de wol.
1: Oh ja, en in Nederland ook nog voor de wol, of niet? Meer.
0: Ja, ook voor de wol. In de jaren 90 zijn ze naar Nederland gekomen. Nou ja, goed, de rest ook niet uit te leggen. Hoeveel van die dieren zijn er wel niet?
1: Ja.
0: Ik zie steeds meer... Steeds minder koeien en steeds meer alpaca's.
1: Oh, dan zal dat ook wel een beetje een winstgevend iets zijn als je dus van die alpaca's houdt.
0: Ja, ik weet het niet, want als jij er 3 hebt, ik weet niet
1: hoeveel je daarvan kan breien.
0: En je kan ze maar 1 keer per jaar scheren. Dus ik denk zo winstgevend is dat
1: ook niet. Nee, zal er ook zeker niet zijn.
0: Nee.
1: Nou ja, maar daar gaat het vanavond over.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou ja, ik wens ik jou een heel fijn programma. En dan zijn we toch wel iets wijzer geworden over die alpaca's. We hebben het vaak over honden gehad en over paarden. Jouw liefhebberij natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar nu is een keer een ander dier aan de... Nou, zoals ik al zei, je ziet ze hier in de weilanden. Ze moeten wel heel goed een beschutte plaats hebben. Hè? Het is niet zoals een pony.
0: Ze kunnen niet tegen de regen. Ze worden dan dus door en door nat.
1: Mm-hmm.
0: Ik verklap nu alweer van alles. Maar goed, dat is iedereen vast om 5 uur alweer vergeten. Maar ze kunnen niet goed tegen de regen. Dus ze worden dan echt door en door nat. Dus ze hebben wel een stalletje nodig.
1: Ja.
0: En ik neem aan dat als jij kiest voor een alpaca, ze zijn ook trouwens nog helemaal niet zo heel erg goedkoop, nou, dat je daarover nadenkt. En ja, het is even wat jij zei, hè, van we hebben regelmatig iets over paarden, honden. Dat zijn natuurlijk ook de meest voorkomende dieren. Maar ik probeer wel altijd even wat verder te kijken. Ik kan natuurlijk niet alleen iedereen direct overhalen om ook een uur met mij te praten.
1: Nee.
0: Maar goed, binnenkort hebben we ook fretten. Nou, dat vind ik ook heel grappig, denk ik. Wist ik ook helemaal niks van.
1: Ja, fretten die ken ik. Die ken ik eigenlijk heel goed. Werden veel gejaagd op konijnen, hè?
0: Ja, absoluut. En dat schijnen een soort houdinietje zijn. Hoe je ze ook houdt, ze weten altijd te ontsnappen. Vond ik ook wel grappig.
1: Klopt,
0: Dus ja, weet je, ik ben daar continu mee bezig om te kijken van... Kunnen we wat dieper op ingaan, bepaalde onderwerpen of ja, dieren die nog helemaal niet aan bod zijn geweest?
1: Nee, nee.
0: Nou, die alpaca's, ik denk dat ik ze al 3 jaar op de korrel heb. En nou ja, goed, nu is het eindelijk gelukt en dat is met de fretten eigenlijk hetzelfde verhaal.
1: Ja, ja. Nou ja, in ieder geval succes vanavond met je programma. En,
0: dankjewel.
1: Ik zit in ieder geval aan de radio.
0: Hartstikke leuk.
1: Oké.
0: Jij succes met de uitzending.
1: Oké, dank je. Hoi hoi.
0: Hoi.
2: Niemand van ons altijd na. De hele dag muziek en informatie. Vanuit het hart van Elburg. Lou FM.

Zandvoort. Na de hele dag muziek en informatie. Vanuit het hart van Elburg. Lokaal, informatief en muzikaal. Dit is Lou FM.

Ja, 2 minuutjes voor de klok van 1 uur alweer. Ja, ik zit er van 12 tussen 12 en 1. Ja, ik doe het niet elke week, dus het is voor mij eigenlijk een beetje nieuw. Jeanette ziet hier normaal. En op de maandag zit hier natuurlijk Egbert Bos. Net hadden we even een gesprekje met Ellen Pidlo. Dat vanavond tussen het programma tussen 5 en 6 hashtag over dieren. En daar is ze natuurlijk elke week heeft ze daar een gast in. Deze keer, zoals zij al zei, gaat het over alpaca's. Ja, ik ken ze omdat mijn nichtje die had er een paar. Goed, 1 minuutje voor de klok van 1 uur. We gaan een stukje muziek draaien en straks zijn we terug voor het tweede uur van het middagmatinee.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM, Middagmatinee.
1: 10 minuutjes over de klok van 1 uur. Dat betekent het tweede en laatste uur van het programma Middagmatinee. Maar ja, blijf natuurlijk luisteren naar Lou FM. Want de programmering voor deze dag is nog lang niet afgelopen. Wat hebben we nog voor nieuws in dit tweede uur? Nou, dit nieuws viel mij een beetje op. Dat is het nieuws van gisteren. Een cameraploeg van Po-nieuws is woensdag overdag aangevallen tijdens het draaien van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De aanvaller zou een mes hebben getrokken. Later op de dag is een 41-jarige man aangehouden. Po-nieuws maakte in het park een item naar aanleiding van het besluit van de gemeente Amsterdam om slapen in de open lucht sinds vorig jaar niet langer te verbieden en mensen daarvoor niet meer te beboeten. Sindsdien ervaren omwonenden en bezoekers in parken

normaal is geworden. Burgemeester Femke Halsema spreekt via haar woordvoerder haar afschuw uit over het incident. Afschuwelijk wat een cameraploeg van Pownet vandaag is overkomen in het Oosterpark. Ik wens ze veel sterkte toe. In onderstaande video, daar kun je in ieder geval zien, kun je zien dat die aanval heeft plaatsgevonden gisteren overdag in het Oosterpark in Amsterdam. Ja, Femke Halsema zegt wel eens vaker wat. Die spreekt wel eens vaker afschuw uit, maar er wordt eigenlijk maar weinig aan gedaan. Als ik dan kijk naar de burgemeester Oude Taleb, wat zich in Arnhem heeft afgespeeld, die zegt gewoon keihard, mensen die eruit geprobeerd, nu was dit geen asielzoeker, laat ik dit vooropstellen, maar hij zegt wel voor degenen die hier niet thuis horen en die rellen willen plegen in de binnenstad, wat in Arnhem ook is gebeurd, daar is eigenlijk maar één plek voor en is terugsturen naar land van herkomst, indien mogelijk. Prins, when doves cry.

1978 schrijven wij Darling van Frankie Miller. Ik wist er eigenlijk helemaal niet, maar 11 oktober is de coming out day, zoals ze dat dan noemen. En dat heeft veel te maken met de LHBTQ-wers in onze gemeente, maar ook in Nederland. Maar geen regenboogvlag meer bij het gemeentehuis op coming day, op 11 oktober dus. En geen apart gemeentelijk beleid meer voor de LHBTQ'ers. De gemeenteraad van Oldebroek beslist donderdagavond of het LHBTQ-beleid uit 2021 wordt ingetrokken. Ook afspraken om bijvoorbeeld scholen en sportverenigingen actief bij het onderwerp te betreffen, staan op het punt te verdwijnen. Het voorstel aan de raad bestaat uit twee punten. Het plan van aanpak, intrekken en stoppen met het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day. Degene die het persoonlijk wil doen, ja, die doet het maar niet op overheidsgebouwen dus. Als de raad instemt, stopt de gemeente ook met de activiteiten uit het plan. Die waren bedoeld om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTQ'ers te verbeteren. De verandering komt voort uit het bestuursakkoord van de CVO, SGP en ABO. De drie partijen vormen sinds juli de coalitie in Oldebroek. Ze willen volgens het akkoord aandacht hebben voor alle inwoners, maar vinden apart LHBTQ's beleid niet nodig. Volgens de coalitie zijn inwoners verenigd onder de vlaggen van Oldebroek en Nederland. Daarom wil het college de regenboogvlag niet meer apart hijsen. Volgens het college past dit bij een aanpak waarbij geen uitzonderlijk beleid voor de LHBTQ'ers wordt gevoerd. De gemeenteraad stelt het huidige beleid in september 2021 vast. Daarin stonden verschillende acties. Zo zou de gemeente scholen vragen aandacht te besteden aan LHBTQ'ers en bespreken welke ondersteuning zij nodig hebben. Daarbij komen bijvoorbeeld het COC en ervaringsdeskundigen helpen om sport- en muziekverenigingen konden worden benaderd. Daarna was er ruimte voor het klankbordgroep. Met onder andere weer die LHBTQ'ers en verenigingen ervaringsdeskundigen konden ondersteuning bieden aan bewoners, scholen, kerken en verenigingen. Ook wilde de gemeente informatie beschikbaar houden en kennis delen met andere gemeenten op de Veluwe. Dat betekent niet dat scholen en verenigingen na instemming van het voorstel geen aandacht meer mogen besteden aan die LHBTQ'ers. Ze blijven daarin hun eigen keuze maken. Wel stopt de gemeente met de uitvoering van het aparte beleidsplan. Het college schrijft dat na een besluit geen invoering meer wordt gegeven aan activiteiten die het plan voortvloeien. Ook het besluit over de regenboogvlag wordt teruggedraaid. In 2021 besloot de raad een vlag ieder jaar op coming out te hijsen. De LHBTQ'ers die voor het toenmalige beleidsplan waren gesproken, zeiden dat zij de vlag onder meer zagen als een teken dat de gemeente hen ziet. Ook hen ziet, ondergesproken predikanten, liep de gemeeniging uiteen van positief tot zeer afwijzend. Ook het huidige college erkent dat het verdwijnen van het beleid en de vlag kan worden gezien als de verandering in een zichtbare steun aan LHBTQ'ers. Nou ja, in ieder geval, er staat nog veel meer in over dat te lezen. Over die regenboogvlag, die dus niet meer gehesen wordt op Coming Out Day. Dat is op 11 oktober. Dan heb ik het volgende nog. Oh ja, die was tenminste voor mij niet zo belangrijk. Wel voor mijn vrouw, maar mijn vrouw die moet nog wel even vermeld worden. Want op zaterdagavond is er natuurlijk weer, zoals elke maand, een bingo bij ons huis aan de Oude Harderwijkerweg 61 in Doornspijk. Hoge Ink, zinnige gezellige avond met mooie prijzen. Buurtvereniging Hoge Ink organiseert zaterdag 3 oktober een bingoavond. De bingo begint om 19:30. Er zijn mooie prijzen te winnen en deelnemers maken ook kans op de jackpot. Neem je buren, vrienden of familie mee en geniet samen van een avond vol spanning en gezelligheid. Misschien
ga je wel met een mooie prijs naar huis. Dat allemaal een zaterdag bingo op de Hoge Enk in Doornspijk.

ja, die kwam weer in 1967, Love and Spoonful. Ik kan me nog die band nog zo goed herinneren, drie man sterk. En ze kwamen, ik geloof ik, uit San Francisco, maar ik weet het niet helemaal zeker in ieder geval. Dat was de Darling Be Home Soon. Juist, Soon. Zo was de titel van dat nummer uit 1967. Nemen wij nog heel eventjes mee de programmering voor vandaag. Want straks na het programma middagmatinee, dan krijgen we muziekscarousel, die duurt tot 4 uur. Daarna krijgen we een uurtje lang Nederlandse top 30. En dan beginnen we weer met live programmering. En dat allemaal het programma Het Zeggen Over Dieren. Ik had in het eerste uur al een gesprek met Ellen Pitlow. En dat gaat vanavond over paka's. Tenminste, zo heeft zij mij verteld. Luister, want het is echt een heel mooi programma. En dat programma is van 5 tot 6. Daarna krijgen we uurtje, factuurtje met Rob Takonis. Kerkenwerk. Ja, er is een wisselende presentatie. Dat is een heel team die daaraan werkt. En dat is van, even kijken hoor, van 7 tot 9. Daarna om 9 uur van 9 tot 10 Glory of Gospel. En dat is overigens van 9 tot 11. En daarna om 11 uur beginnen we weer met die muziekcarousel tot morgen vroeg. Ik denk dat ik zo'n beetje de nieuws een beetje doorgenomen heb. We hebben nog een half uurtje te gaan en we gaan nog een stukje muziek draaien. En dan pakken we elk een klein stukje muziek wat niet dagelijks bij uw eigen Lou of Loco te horen is. En dat doe ik wel vaker. Eerst even nog de Bee Gees, Staying Alive.

Ja, deze Neertje 183 is onlangs overleden. Dan heb ik het over Dolly Parton. 13 jaar later ging ze op tournee in Zuid-Afrika, Dolly Parton. Dat was in 1996. Daar ontmoette ze de Black Ladysmith Black Mombosa. En daar ging ze mee, met die groep mensen ging ze de studio in. En ging ze een nummer vertolken van Cat Stevens. Peace Train, een bekend nummer van Cat Stevens uit de jaren 60, als ik me niet vergis. En die vertolkte ze samen met Ladysmith Black Mombosa. Persoonlijk vind ik het een van de mooiste nummers van Dolly Parton. Heel weinig gehoord op de radio, maar hij mag er echt zijn. Een heel mooi nummer.

is en hij blijft natuurlijk mijn favoriete zanger. Dan heb ik het natuurlijk wel over de countrymuziek. Alan Jackson, geboren in Newton in 1900. Even kijken hoor, 58 was het geloof ik. Ja hoor, hij is 67 jaar. Goed, hij kwam eigenlijk in Europa kwam hij een beetje op de markt. Toen hij het album Who I Am uitbracht, kwam uit 1994 met het overbekende Living on Love. Later kwamen er nog heel wat cd's, onder andere 2003 kwam het album Remember When uit. Ik geloof dat hij zo'n beetje 18 albums, dat ik weet in ieder geval. En ik heb er geloof ik een stuk of 12 van. The Older I Get, deze kwam maar weer van een later album van Alan Jackson. Ja, Alan Jackson, hij is ziek. Hij heeft namelijk even kijken hoor, dat is een beetje een moeilijke naam. Hij heeft de genaamde ziekte van Charcot-Marie-Tooth. Dat is een zenuwaandoening. Hij heeft er ook heel veel moeite mee om het podium nog op te gaan. Hij doet nog wel optredens, maar vaak hele kort optredens. Alan Jackson, ja, ik heb hem al jaren gevolgd en ik volg hem nog steeds. Goed, we gaan kijken naar een nummertje van The Outsiders uit 1966. Ik heb ze al eens ooit live gezien in de Koningskelder in Harderwijk. In Harderwijk traden toen in die tijd, in die eind jaren 60, begin jaren 70, traden daar heel veel bekende Nederlandse bands op. Waaronder Brainbox en The Outsiders en The Shoes hebben daar ook opgetreden, heb ik ook gezien. Maar deze band zag ik ook uit Amsterdam, The Outsiders, Lying All The Time.

onder leiding van Wally Tax, de Outsiders Amsterdam in 1966 en You Been Lying All The Time. Nemen we nog even de programmering door voor vandaag. Straks gaan we beginnen met de muziekcarousel en die duurt 2 uur en dan krijgen we de Nederlandse top 30. Dat is ook het opname, ik me niet vergis. En dan krijgen we de live programmering met Ellen Pitlow met het programma Hashtag Over Dieren. Daarna uurtje factuurtje met Rob Takonis. Dan Kerkenwerk, dat is een wisselende presentatie. Dat verandert elke week weer. Gospel of Glory of, Glory of Gospel met Marco van Doorn. 2 uur lang tot de klok van 11 uur. En dan start weer de muziek. Carousel, goed. Ik ben er aanstaande zaterdag weer. Te beluisteren natuurlijk op Loco en op Lou FM. Ik zit een zaterdag in de studio van Loco. Ik heb ook gasten. Willem van der Belt komt aanschuiven samen met zijn kleindochter Sterre. En die gaat me ook versterken bij Noord-Veluwe Sport. En daar is zaterdag meer over. Wat hebben we van wedstrijden? WAC tegen NEO. Die begint om 2:30. Arnold Verriesen doet daar verslag van. OVIAS, SEA, Jan van der Bos doet daar verslag over. Heer de DSV. Geert Hartold is aanwezig in Heer de Hattelwijn. En SV het Harde. John Reuring houdt er allemaal bij via de app. Dan hebben we nog WZC Wapenveld. VSCO Bert Schippen doet daar verslag van. Dan hebben we nog 2 wedstrijden waar geen verslag van is. Dat is Deventer SP tegen ESC en Noord-Veluwe Boys tegen Wulsen. Mijn naam is Gertje Mulder. Ik deed het hier met plezier 2 uur lang. Middag matinee. Luister nog heel fijn door. In ieder geval bij Lou FM. Ik wens je nog een hele fijne dag. En geniet vanavond met voetbal. Sarah, Starship, laatste nummer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen, om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file door een ongeluk van Utrecht naar Arnhem op de A12 tussen knooppunt Maanderbroek en de afrit Oosterbeek 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Omrijden kan via Barneveld en Apeldoorn over de A30, A1 en de A50. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen knooppunt Grijshoord en de afrit Wageningen 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Vanwege datzelfde ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Bij Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Deze week presenteren we de aflevering van week 39 2026 met deze week de volgende statistieken. De Oranje Top 30 telt deze week 9 stijgers, daar staan 13 dalers tegenover. 2 noteringen zijn blijven staan en we hebben deze week 6 nieuwe binnenkomers en de hoogste vinden we straks op nummer 20. Maar nu eerst, overzicht nummer 1, dit zijn ze, de nummers 30 tot met 21. Met Monique Smit op nummer 30. Ze gaat 11 plaatsen onderuit in week 10 met Niet naar huis. Chance van Henk Dissel komt nieuw binnen op nummer 29. En dat geldt ook voor Monique Smit en Kido van der Graaf met Beter af alleen. Zij komen nieuw binnen op nummer 28. Nieuw op nummer 27 Douwe Bob en Note to Self. Stem in je hart van Amar doet 12 weken mee en gaat 11 plaatsen onderuit van nummer 15 naar nummer 26. Loco van Jeffrey Hazen moet ook inleveren in week 13. Hij gaat 9 treetjes naar beneden van 16 naar 25. Nieuw op nummer 24, Jeroen van Zelst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Ik hoor je stem nog van Mariska Hulshoff komt nieuw binnen op nummer 23. En Erik van Hoof stijgt 3 plaatsen in week 2. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 25, pakt 3 plaatsen winst en staat op 22 met volle gas. En als laatste in overzicht nummer 1, nummer 21. Komende van 12 in de vierde week, Vincent en dat ben jij.
1: De Oranje Top 30.
2: Dit is de Oranje Kroon van deze week. Hoogste nieuwe binnenkomer.

aanbeland bij overzicht nummer 2. Dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met op nummer 20 de zesde en hoogste nieuwe binnenkomer. Damien van Os en Hard to Get. De Titanic van Helemaal Hollands gaat in de negende week 8 plaatsen naar beneden. Ze gaan van nummer 11 naar nummer 19. Hart en Tien en Viltje doet alweer 5 weken mee in de Oranje Top 30 en ze leveren ook 5 plaatsen in. Ze gaan deze week van nummer 13 naar nummer 18. 1 plaats hoger op nummer 17 vinden we de nummer 20 van vorige week. In week 15 pakt hij weer 3 plaatsen winst. Ferry de Lits en Baco in Monaco. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace, Dans voor mij, doet 3 weken mee. En ze gaan 2 plaatsen naar boven, van 18 naar 16. Dat geldt helaas niet voor Wesley Bronkhorst, want Tutti Colori moet in de 7e week 1 bescheiden plaatsje inleveren. Hij gaat van nummer 14 naar nummer 15. Vorige week kwam Raymond Hermans nieuw binnen op nummer 28 met Ons pakken ze niet. Deze week pakt hij 14 plaatsen winst en staat hij op nummer 14. Thomas Berg moet 5 plaatsen inleveren in week 7 met Als je de keuze had. Hij gaat van nummer 8 naar nummer 13. 1 plaats hoger op nummer 12 vinden we de nummer 10 van vorige week. Hij levert 2 plaatsen in week 4. Mart Hoogkamer en Kroegen in de hemel. En als laatste in overzicht nummer 2, nummer 11. Vorige week kwam hij nieuw binnen op nummer 24 en pakt dus 13 plaatsen winst. Erik van Klinken en Door het oog van de naald. De

We zijn bijna aanbeland bij de nummer 1. Eerst nog even de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10, de nummer 9 van vorige week. Ze leveren 1 plaats in week 3. Numidia en John West met Habibi. Je zit in mijn hoofd, doet 5 weken mee. Het is de nieuwe single van de 3J's. Ze leveren 6 plaatsen in. Ze gaan van nummer 3 naar nummer 9. Vorige week op 5, deze week op 8. 3 plaatsen verlies in week 4 voor Tino Martin en Billy Dans met Ik hoor niks geks. Loesu van Marco Schuitmaker gaat in de 8e week 1 plaats naar beneden van nummer 6 naar nummer 7. Winst daarentegen voor Samuel Welte en Russo met Boom. Ze kwamen vorige week nieuw binnen op nummer 17, pakken 11 plaatsen winst en staan op nummer 6. Nummer 5 is gereserveerd voor Django Wagner met Bachata Bailando. Hij doet 6 weken mee en gaat 2 plaatsen naar boven. Nummer 4 is de nummer 21 van vorige week. Toen kwam ze nieuw binnen en deze week pakt ze 17 plaatsen winst. Samantha Steenwijk en 1 blik is genoeg. En dan het erepodium van deze week. Met ooit brons, deze week voor Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Hij stond vorige week op nummer 4 en pakt alweer 1 plaatsje winst en doet ondertussen 17 weken mee. Wekenlang stond hij op nummer 1 en hij is de langst genoteerde in de oranje top 30 van deze week. 29 weken doet hij mee. Justin de Wild, Cheerio. En de oranje top 30 is voorzien van dezelfde nummer 1 als vorige week. Tinto de Verano van Joey Nicolai. Hij doet 8 weken mee. En dat was hij, de oranje top 30 van week 39 2026. Samengesteld door Perfect & More, uitgegevers van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering kun je terugkijken op onze site oranjetop30.nl. Voor vandaag, bedankt voor het kijken en tot volgende week.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je nu bijna een half uur vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Stroe. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal West en Oosterbeek ben je een half uur extra kwijt. Dat komt door een ongeluk. Verkeer kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dan op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. Door het ongeluk op de A12 loopt het ook vast op de N224 van Veenendaal naar Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 heb je 20 minuten vertraging. En op de N225 Rhenen richting Oosterbeek tussen Wageningen en de A50 is het oponthoud 20 minuten. Dan de N310 Elburg richting Arnhem tussen de Harskamp en Otterlo een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlo.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlo en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag gaat het over alpaca's. Ik praat hierover met Mara Houmes Vlaander. Zij is eigenaar van Alpaca Rescue Centrum Nederland. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Taconis. En ik zal het Rescue Centrum even inleiden. In het Alpaca Rescue Centrum Nederland worden verwaarloosde, zieke en mishandelde alpaca's uit heel Nederland opgevangen. Ze krijgen hier de rust, de sociale verzorging en de deskundige medische begeleiding die ze nodig hebben. Nou, we gaan een vol uur in gesprek met Mara. Zij is de bezielende kracht achter deze stichting. De muziek, dat was wel grappig. We hebben eigenlijk allebei gekozen voor de Beach Boys Good Vibrations. Daar gaan we mee starten. En in de tussentijd gaan we haar bellen. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ga praten met Mara Houmes-Vlaner van de Alpaca Rescue. Nou, Alpaca Rescue Center, Centrum Nederland. Ik krijg net een heleboel prachtige foto's van haar doorgestuurd. Ik wou even beginnen met het noemen van de website. AlpacaCentrumNederland.nl. Daar kun je prachtige foto's vinden van de dieren op het strand. En alles wat maar van toepassing is. Mara, heb ik jou aan de telefoon?
1: Ja, zeker. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, welkom.
1: Dankjewel.
0: Nou, ik dacht, en dat is natuurlijk niet helemaal eerbiedig, we zetten toch Good Vibrations even naar beneden. Ik heb even heel serieus gekeken naar alles wat ik je wil vragen. En volgens mij zijn we dan over 2 uur nog bezig. Maar goed, we gaan proberen het zo goed mogelijk te vertellen wat je doet. Waar jouw man de aanstichter van is, komen we zo ook even op. En ja. Ik denk dat het ook leuk is om toch ook even wat algemene dingen te vertellen over alpaca's. Want ja, je ziet ze steeds meer in Nederland. En ik ben een dierenmens. Ik heb ze niet. Ik heb wel paarden. Maar er zijn heel veel dingen dat ik denk, god, dat wist ik niet. En misschien zijn er veel meer mensen die het overwegen en denken van, oké, is toch goed dat ik dat weet. Want dan hebben zij een goed leven.
1: Ja, dat is prima.
0: Nou, laten we eens beginnen met hoe het allemaal begonnen is. Want het is de schuld van jouw man, hè?
1: Ja, dat klopt. Jacob, mijn man, wilde graag alpaca's. En dat zei hij al jaren. Maar hij vaart ook. Dus het halve jaar werkt hij op zee. Het anderhalve jaar is hij ongeveer thuis.
0: Ja.
1: Dus de afspraak was geen dieren zolang hij nog op zee zat. Maar ja, hij wilde zo graag. Dus uiteindelijk heb ik toch ja gezegd. Ja. En zijn we in 2018 met 3 alpaca's begonnen. Arenda, Ada en Aafje.
0: Ja.
1: En de afspraak dat het bij 3 zou blijven. En dat is niet gelukt.
0: Nee, dat is helemaal niet gelukt. Oké. Vertel, want het is begonnen met een vraag uit België. Hè, om een aantal alpaca's op te vangen die dat nodig hadden.
1: Ja, uiteindelijk hadden we op een gegeven moment 6 eigen alpaca's. En toen vroeg de Belgische politie of wij 4 verwaarloosde en mishandelde dieren konden opnemen. En zo is eigenlijk dat balletje gaan rollen. En op het moment dat we op 25 rescue alpaca's zaten, dan zijn we echt wel elkaar in de ogen gekeken. Gaan we hiermee door?
0: Mm-hmm.
1: Want natuurlijk de verzorging en alles wat erbij komt kijken bij dieren die verwaarloosd zijn of mishandeld of getraumatiseerd. Ja, dat is toch echt wel heel anders dan sociale, gezonde dieren die van een goede fokker komen.
0: Ja, en als je dan ook nog niet zo heel veel weet, want even terug nog naar jou, hè? Want jij bent met hem meegevaren, zullen we dan maar zeggen, om een beetje in de sfeer te blijven. Had jij enig gevoel daarbij? Of zeg je van, nou, ik had liever een paard of een hond gehad? Of weet ik veel wat?
1: Nou, we zijn bij een fokker geweest om kennis te maken met de dieren en over te leren voordat we de eerste 3 aanschaften.
0: Ja.
1: Daarvoor had ik nog nooit een alpaca in het echt gezien.
0: Nee.
1: En ja, dat waren hele grappige, koddige dieren. En ik denk wat iedereen heeft, is het een beetje het

0: voordat we even met jou verder gaan. Ik kan me herinneren, vroeger zag je nooit een alpaca. Naar mijn idee zie je er nu heel erg veel.
1: Ja, dat
0: ze
1: klopt.
0: Ze komen van origine uit Zuid-Amerika, hè? Peru, Chili, Bolivia.
1: Ja. Ja, origineel gefokt door de Inca-Indianen. En echt ook als doel de wolproductie. De Inca-Indianen aten ze ook, maar die gebruikten natuurlijk eigenlijk alles van dieren waar ze iets mee deden.
0: Ja.
1: En ze werden ook wel beschouwd als dieren van de goden. Dus het zijn toch ook wat bijzondere dieren.
0: Oké, en wie heeft bedacht om ze naar Nederland te halen? Of in elk geval naar Europa?
1: Uiteindelijk zijn er naar Zwitserland geëxporteerd. En toen was het echt nog een luxegoed, heel erg duur. Je zag ze nergens. Vanuit daar zijn ze verder Europa ingegaan. En langzaam maar zeker werden er steeds meer gefokt. En eigenlijk vanaf de blauwtongcrisis een paar jaar geleden zijn de grenzen dicht. Dus is er geen export meer vanuit Nederland of nog maar heel weinig. En nu zie je de aantallen echt exploderen.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Ik zie dat overal. Ik zat even te denken, hè. De wolf, is dat een probleem met alpaca's?
1: Als je in het wolvengebied zit, is dat echt wel iets om serieuze rekening mee te houden. Ja, absoluut.
0: Oké, dus ook de mensen met een alpaca, is het toch wel verstandig om een wolvenraster neer te zetten?
1: Ja, absoluut, absoluut. Of te zorgen dat je dus een stal hebt waar je ze vanaf schemer tot schemer goed in kan opsluiten. Of een hond die de kudde beschermt. Maar ze zijn ook voor de wolf een favoriete snack.
0: Ja, gadver. Oké, nou is het wel zo. We gaan gewoon even lekker van de hak op de tak. Wat ik begrepen heb, is dat zij ontzettend goed tegen kou kunnen. Maar niet tegen nattigheid. En
1: Klopt. Wat
0: ik, dan is dat een voordeel eventueel om ze ook 's nachts op stal te zetten. Want als het de hele tijd doorregent, dan is dat vervelend. Wat ik wel zag, is dat de wol heel erg waterbestendig is. Als je daar een trui van gaat breien.
1: Ja, dat klopt. Het is waterbestendig, maar niet waterdicht. En bijvoorbeeld het grote verschil met schapenwol. De schapen maken een soort vet aan wat de wol extra waterafstotend maakt.
0: Ja.
1: En de alpaca doet dat niet. Dus de wol blijft heel mooi fluffy.
0: Ja.
1: Niet zo viezig als het bij schapen soms kan worden. Maar daarmee dus ook minder waterafstotend dan een schapenvacht.
0: Oké, kan ik het een beetje vergelijken met mohair? Dat had je vroeger, wat heel populair was om een trui van te hebben, kan ik me herinneren.
1: Ja, een beetje wel. Ja, de structuur is anders, maar het gevoel lijkt erop, ja.
0: Oké. Hoeveel alpaca's zijn er bij jullie momenteel?
1: 51 rescue alpaca's.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: En dat is buiten die van jullie zijn of is het nu één club geworden?
1: Daarbuiten hebben we nog 14 eigen alpaca's en 19 eigen lama's. En 1 lama in opvang op dit moment.
0: Jeetje. Lama's en alpaca's, kan je dat een beetje vergelijken? Of zijn dat totaal... Het zijn allemaal kameelachtige, heb ik begrepen.
1: Het zijn allemaal kameelachtige, maar zowel qua uiterlijk als qua gedrag zijn het totaal verschillende dieren.
0: Oké.
1: Okay. De alpaca is echt de guitige, snelle, echt wel het kudde broertje van de lama.
0: Ja.
1: Alpaca's die grazen vaak ook op een clubje. Die zoeken elkaar heel snel op als er onraad is of als ze onzeker zijn. En lama's zijn van origine gekweekt als lastdier. Dus echt om last te dragen door de Andes. Zijn veel groter, veel steviger. Hebben andere rugbespiering en zijn eigenlijk veel zelfbewuster.
0: Ja, want een alpaca is niet het idee, hè, dat je daar een rugzakje op bindt en die sjouwt die dan voor je mee. Dat kunnen ze helemaal niet, hè? Ook geen kinderen dragen, heb ik begrepen.
1: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Oké. Even over, want ik wou het een beetje in stukken delen, over de rescue. Jullie krijgen binnen verwaarloosde dieren, waarschijnlijk ook dieren waar mensen niet meer voor kunnen zorgen, maar ook mishandelde dieren.
1: Ja.
0: Hoe pakken jullie dat aan? Op het moment dat je een dier of een aantal dieren binnenkrijgt, hoe krijg je ze tot rust?
1: Dat is echt, eigenlijk net als met elke diersoort, je moet het op individuele basis bekijken, want een dier wat bijvoorbeeld mishandeld is geweest door pubers die het leuk vinden.

0: om er vuurwerk in te steken, reageert op heel andere dingen heftig dan een dier wat zijn hele leven alleen heeft gestaan en op die manier dus gedragsproblematiek heeft ontwikkeld. Dus je moet echt op elk individu kijken, wat hebben ze meegemaakt? Wat zijn de triggers?
1: Mm-hmm.
0: Waar hebben ze behoefte aan? En hoe kunnen we ze het beste helpen? En we maken ook echt gebruik van de dieren die al een tijdje bij ons zijn en de kuddes die bij ons zijn. Want hoe sneller een nieuw dier kan integreren in een stabiele kudde, hoe beter ze tot rust kunnen komen, hoe beter ze gaan reageren op de oefeningen die ik met ze doe, en hoe sneller ze openstaan voor nieuwe dingen.
1: Dat is eigenlijk net zoals met paarden, hè? De helende kracht van de kudde.
0: Ja, absoluut. En dat is ook echt iets voor iedereen die aan alpaca's wil beginnen. Het zijn echt kuddedieren die een kudde nodig hebben. Dus het alleen houden of per twee, dat wordt eigenlijk overal heel erg afgeraden.
1: Nou, we zullen zo meteen even een stukje gaan vertellen over de leefomstandigheden, hoe je het moet doen en wat je vooral niet moet doen en wat ze eten en wat ze nodig hebben. Ik stel voor dat we even wat muziek draaien. Ja, ik zit nu naar jouw website te kijken, dus ik ben er helemaal niet in. Oh ja, ik had zelf ook een liedje bedacht. Daarna komt er weer wat van jou, want je had er drie. We gaan proberen de vier te draaien. We zijn zo terug. We draaien even wat muziek en dan gaan we eens even kijken naar wat er nodig is om een alpaca gelukkig te maken. Als je hem thuis zou willen hebben. En is niet goed, want het moeten er altijd drie zijn, heb ik begrepen. Ben zo bij je terug.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Mara Houmes Vlaander. Zij is van de Alpaca Rescue Nederland. Mara?
1: Ja?
0: Ik zie er ineens Zeelandia bij staan. Waar komt dat vandaan?
1: Waar we eigenlijk mee zijn begonnen voordat we echt de rescue opstarten, was met onze dieren uitstapjes doen.
0: Ja?
1: En mensen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met de alpaca's en eigenlijk onze kennis overbrengen op onze bezoekers.
0: Ja?
1: En dat is dus Alpaca Zeelandia. Dat doen we ook nog steeds. En Alpaca Zeelandia is inmiddels de ondersteuner van de rescue.
0: Oh,
1: en iedereen die dus ons bezoekt en deelneemt aan een activiteit is ook proactief onderdeel aan het resocialiseren van rescue-alpaca's.
0: Oh, wat prachtig. Dus eigenlijk alle bezoekers helpen een klein beetje mee.
1: Ja, dat klopt.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Nou, we gaan zo meteen ook vertellen wat je allemaal kan doen, want dat is nogal wat. Ik wou eerst eventjes naar even van de opvang naar herplaatsing. Ik heb begrepen dat als er een dier bij jullie binnenkomt, we hebben het net al even over de kracht van de kudde gehad die helend werkt, maar jullie observeren en zorgen waar nodig is.
1: Ja.
0: En dan komt er een stukje resocialisatie, daar ben ik ook wel even benieuwd naar, en dan volgt er een match. Als je nou begint bij die observatie en zorg, moet ik dan denken aan dat je erachter komt wat het trauma is en dat je het dier lichamelijk checkt wat het nodig heeft?
1: Ja, er is natuurlijk op het moment dat een dier binnenkomt, maken we sowieso, zoals we dat noemen, een nulmeting. Dus dan bekijken we het dier echt van top tot teen. Hoe is het? Hoe zit het letterlijk en figuurlijk in zijn vel?
0: Mm-hmm.
1: Dan zien we dus verwondingen, schurftplekken bijvoorbeeld. Daaraan kunnen we al een beetje afleiden wat is er gaande. Organen beluisteren, mestonderzoek op de uitwerpselen.
0: Mm-hmm.
1: Allemaal dat soort dingen, bloedonderzoek. Zodat we het dier eigenlijk goed medisch kunnen doorlichten van wat kan er eventueel mis zijn. En daarnaast spendeer ik veel tijd aan echt het observeren van het dier. Dus waar reageert het op? Hoe reageert het ergens op? Dus uitzoeken wat zijn eventuele triggers. Maar ook wat zoekt het dier op? Dus wat zoekt het op in de kudde? En daar zoveel mogelijk dan op inspelen. Wat heeft een dier nodig? En hoe kunnen we daar met voeding, met medicatie, met de juiste kudde, met positieve aandacht en positieve ervaringen steeds beter aan bijdragen.
0: Dit heb jij volgens mij allemaal gedurende de periode dat jullie ze hebben geleerd, of niet? Want er is geen alpaca-school, toch?
1: Nee, die is er helaas niet. Dat had het misschien wel allemaal wat makkelijker gemaakt.
0: Yeah.
1: Maar het is inderdaad heel veel uitzoeken, stukjes informatie overal vandaan halen, eindeloos de dieren observeren. En ik denk dat zij mij net zoveel leren als dat ik hen leer.
0: Ja, er is één dier die heeft jou iets bijzonders geleerd. Daar gaan we het aan het eind even over hebben, samen met de verrassingsbaby. maar ik was nog even benieuwd, want je vertelt dat er zoveel alpaca's bij jullie zijn. En het idee is, denk ik, dat als het dier in orde is, er klaar voor is, dat jullie op zoek kunnen naar een nieuw thuis. Dat zal ook een van de oproepen zijn op het moment, of niet? Want op een gegeven moment, Zeeland is natuurlijk ruim, maar er zijn grenzen in hoeveel dieren je goed kan helpen en begeleiden, denk ik.
1: Ja, klopt. En dat die ruimte zit hem niet per se in de fysieke ruimte, als wel in mijn mentaal-emotionele ruimte.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Ik heb wel gemerkt, 90 is voor mij echt de max.
0: Ja, nou, dat vind ik al wonderbaarlijk. Ik heb 2 paarden, dat vind ik al een hele klus. Jee.
1: Maar het is ook, ze zeggen altijd, liefde kan je delen en liefde wordt groter.
0: Ja.
1: En dat is ook echt zo. In het begin dacht ik ook, ja, de eerste 3, dat is het. En daar past er echt niet nog 1 bij. Maar nummer 4 paste ook. En nummer 5 ook. En nummer 20 en nummer 60. Maar wat er wel bij komt kijken is, ik kijk natuurlijk niet alleen naar een dier en denk, hé, dat is een mooie alpaca met een leuke witte kuif. Maar ik zie een soort bodyscan. Hoe beweegt het dier? Hoe kijkt hij? Hoe staan de ogen? Hoe is de vacht? Hoe lopen ze? zit er ergens een plekje? En om op zo'n manier, zo gedetailleerd, elke dag, elk moment naar elk dier te kijken, dan is 90 de max.
0: Ja, ik vind het überhaupt dat je het getal 90 noemt al heel bijzonder. Ik vind dat echt heel erg knap wat je doet. Onvoorstelbaar. Maar goed, kijk, als we natuurlijk iets de wereld in gooien, dan weten mensen ook dat jullie er zijn. En wie weet, hè, zorgt dat weer voor een aantal fantastische plekken voor alpaca's. Maar daar wilde ik wel iets over zeggen. Want er zijn heel veel mensen die die vinden ook dat een paard alleen kan lopen. En dat ze, ik weet niet wat, kunnen eten. Ik denk dat het goed is om even een klein reisje te maken door wat ze echt nodig hebben. En wat de basis is om deze dieren te houden. En daar eindigde ik het vorige blok eigenlijk mee. Altijd 3 heb ik begrepen. En ook geen gedonder wat je met paarden wel kan. 2 merries en een ruin. Volgens mij adviseren jullie 3 van hetzelfde.
1: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk een beetje binnen de Nederlandse alpaca-wereld en daarbuiten ook steeds meer toch een beetje de strekking van het advies. Mm-hmm. Altijd minimaal 3 bij elkaar. En dan kies je inderdaad voor 3 merries, 3 ruinen en liever niet 3 hengsten.
0: Oké. Okay.
1: Als je niet wil fokken, dan castreer je de dieren.
0: Ja.
1: Lang niet elk dier is fokwaardig. Want fokken betekent dat je een ras verbetert. Hetzij de wolkwaliteit of het karakter of de bouw. Dat soort dingen. Heel erg veel dieren die wij zien zijn gewoon niet fokwaardig.
0: Nee,
1: dat precies. Zijn fantastische hobbydieren, maar daar wil je niet mee fokken. Dus wij zeggen ook altijd het liefst zoveel mogelijk hengsten castreren.
0: Ja.
1: Dan heb je dus automatisch, je hebt of 3 ruinen of 3 merries. Meer is beter.
0: Oké, dus 3 is het minimum.
1: Ja.
0: En meer is beter.
1: Ja.
0: Oké, dan hebben ze natuurlijk, ze eten gras en ze eten hooi volgens mij.
1: Ja, en speciaal alpaca voer. Dus eigenlijk vergelijkbaar met biks voor paarden, maar dan specifiek voor alpaca's.
0: Okay.
1: Met vitamine, mineralen en een klein beetje zout erin.
0: Oké.
1: Hooi van goede kwaliteit. Je kan niet zomaar elk hooi voeren, want de spijsvertering van de alpaca is eigenlijk vergelijkbaar met paarden toch soms wat gevoelig.
0: Mm-hmm.
1: Dus je wil het liefst eiwitarm en suikerarm hooi.
0: Ja, herkenbaar.
1: En veel alpaca's zijn fijnproevers.
0: Oké.
1: Okay. Dus ze willen niet het meest stokkige hooi. Vaak wat fijner, wat groener, beetje blaadjes en kruiden erdoor doet het vaak goed. En er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, want we hebben er ook 1 en die doet niks anders dan overal de stokken uiteten.
0: Oké, okay, en nou nog eens wat. Ik zag op het filmpje dat jij kerstbomen inzamelt, want daar wou ik eigenlijk mee beginnen. Behalve kerstbomen, wat eten ze nog meer? En dan denk ik over stokkig en naalderig gesproken. Dat vind ik niet heel zacht hooi, maar dat vinden ze heerlijk, hè?
1: Ja, want als je groene kerstboomnaalden voelt, die zijn niet zo hard.
0: Okay.
1: Die kunnen ze goed naar binnen werken en eten. Moet je natuurlijk wel altijd opletten dat er niet nog engelenhaar of kerstballen aanhangen. Want
0: nee.
1: Dat is natuurlijk absoluut niet goed.
0: Nee, dat is ook niet handig.
1: En ze zijn ook dol op rozenstruiken, rozenbottels, duindoorn, dat soort planten. En origineel in Peru is de vegetatie natuurlijk heel anders dan dat die bij ons is. Dus ze kunnen echt wel stokkig, hard, stekelig spul eten.
0: Ja.
1: Maar als ze de keuze hebben, dan doen ze toch het fijnste van het fijnste.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is wel even belangrijk om rekening mee te houden. Ik zat even te denken aan de dierenartsen. Zijn er voldoende dierenartsen die goed weten hoe een alpaca in elkaar steekt?
1: Er zijn gelukkig in het land steeds meer dierenartsen die iets van alpaca's weten. Specialisten zijn er veel te weinig.
0: Dat is eigenlijk ook gek, hè?
1: Nou, op zich niet. Want het is natuurlijk wat jij zei. Een dier wat je nou pak een beetje 15 jaar geleden bijna niet zag.
0: Mm-hmm.
1: En de veeartsenopleidingen lopen natuurlijk altijd iets achter de ontwikkelingen aan. Dus als er een nieuw diersoort in opkomst is, de dierenartsen die de opleiding hebben afgerond, hebben dat dier sowieso niet behandeld in de opleiding. En het duurt even voor zo'n dier doorcijpelt in de opleiding en dat er echt geleerd wordt, wat maakt dit dier nou anders?
0: Oké. Nou, er zijn er toch, als ik het goed heb, maar dat is ook even een schatting, iets van 20.000 in Nederland of zijn het er nog meer?
1: Ik denk dat het er meer zijn, want lang niet alle dieren zijn geregistreerd of worden geteld. Dus ik denk dat het er meer zijn.
0: Oké. Nou, hebben we dan een klein beetje verteld, ja, die schuilstal is heel belangrijk. En grasland, hè? Ze vinden het lekker om gras te eten.
1: Ja, en alpaca's zijn intelligente dieren. Ja. Die houden ook best wel van een beetje afwisseling in de weide. Dus een bergje zand of een heuvel, een vijvertje, iets waar ze achterom kunnen lopen, dat soort dingen. Een schuilstal of een stal, heel belangrijk. En altijd toegang tot schoon, zoet drinkwater.
0: Ja, dat is inderdaad. Maar dat is eigenlijk voor alle dieren buiten ontzettend belangrijk. Hoe is het met de felle zon? Want zij zijn gewend om, nou ja, van origine in die bergen te zitten. Daar kan het heel warm zijn en super koud.
1: Ja.
0: Wij komen hier natuurlijk in steeds heftigere zomers. En ik weet niet wanneer ze geschoren worden. Maar dan kan het nogal warm worden, denk ik dan zo.
1: Ja, in principe zijn hoge temperaturen niet iets waar ze last van hebben. Waar ze wel last van hebben is de hoge luchtvochtigheid. Want in de Andes, als ze op 3.000 tot 4.000 meter hoogte wonen, is de lucht natuurlijk een stuk ijler en lang niet zo vochtig als bij ons. Mm-hmm. En dat in combinatie met warme temperaturen zie je dat ze toch vaak de schaduw opzoeken en wat slomer zijn. En daar kan ik ze geen ongelijk in geven, want ik denk dat we dat allemaal een beetje hebben in die hete zomers. En als ze op tijd geschoren worden, dus echt een beetje in het voorjaar voordat de temperaturen boven de 20 graden gaan komen, dan kunnen ze best veel handelen.
0: Oké, maar het is natuurlijk toch wel belangrijk dat ze in dat weiland ook een schuildingetje hebben. Ja, ik zie heel veel paarden in de brandende zon en koeien en weet ik het allemaal. Maar dat lijkt me dan voor alpaca's ook niet echt een groot feest.
1: Nee, ik denk dat dat, ongeacht welke diersoort het is, een dier wil altijd kunnen afkoelen als het merkt dat zijn lichaam te warm wordt.
0: Ja, maar ik dacht, noem het gewoon nog even. Toch?
1: Het is altijd lastig, want je hebt met lokale verordeningen van doen. Dus je mag niet altijd overal bomen planten, terwijl dat de meest makkelijke oplossing zou zijn. Ja. Je mag niet overal een schuilstal zetten. Dus dat is ook echt wel iets waar als mensen aan dieren beginnen, hè, welk dier het ook is, een geit of een koe of een paard of een alpaca, ja, je moet de voorwaarden goed kunnen scheppen voor de dieren. En als dat niet kan, beter niet aan beginnen.
0: Nee, heel goed. We gaan het zo hebben over wat mensen allemaal met de alpaca's kunnen doen bij jullie. Maar ook jullie bezoeken gehandicapten en ouderen met de dieren. Dus dat is denk ik ook even bijzonder om wat over te vertellen. En voordat we dat gaan doen, heb ik nog twee vragen. Want jullie hadden een surprise baby. Dat is Fiona. Ja. Ja. En ik weet dat er één alpaca is, ja, waar je mag natuurlijk nooit zeggen, hè, van al die 90. Ik vind er één toch wel heel bijzonder. Maar goed, zo werkt het niet altijd. En dat raakte mij dat jij ergens vertelde, schreef of weet ik veel wat, dat je heel veel van dat dier geleerd hebt. En dan ben ik zo benieuwd, wie is dat en wat heb je dan van hem volgens mij geleerd?
1: Ja. En wil je dat nu direct weten?
0: Ja,
1: of na
0: dat
1: de break?
0: Wil ik. Nee, we gaan dat wil ik nog even weten. En dan gaan we een liedje draaien.
1: Nou, dat is Zaid. Zaid is de eerste die officieel in opvang kwam. En Zaid was vreselijk gestrest. Die kon echt niet ontspannen. Die durfde niet te slapen. Had hele grote uitpuilende ogen. En hij heeft mij echt wel, nou, bijna tot wanhoop gedreven. Omdat hij niet ontspande en door de stress ook agressief was naar andere dieren en soms ook naar mensen. En hij heeft mij ontzettend uitgedaagd om me te verdiepen in hoe kan je dus een getraumatiseerd dier leren ontspannen.
0: Ja.
1: Maar dat vergt ook veel van jezelf, want om een ander te laten ontspannen moet je zelf ook heel rustig worden en je gedachten uitzetten.
0: Ja.
1: En er is niets zo moeilijk als heel gefocust met één ding bezig zijn.
0: Ja, wij zijn dat kwijt, hè? Ik denk dat ik niks raars zeg als ik tegen jou zeg de polyvagaaltheorie.
1: Ja.
0: Want daar gaat het over, hè?
1: Ja.
0: Dan zal de luisteraar wel denken, waar gaat dit nu
1: weer over? Inderdaad, focussen op één ding, alle andere dingen loslaten. En hoe stiller je zelf wordt, hoe stiller het dier ook wordt.
0: Ja.
1: En als het stressniveau van het dier langzaam naar beneden gaat, kunnen ze vanaf een bepaald niveau nieuwe dingen leren.
0: Ja.
1: Maar je moet ze wel eerst op dat ontspanningsniveau zien te krijgen. En echt werkelijk waar, de eerste keer dat die 10 seconden lag, nou, ik heb een rondedansje gedaan.
0: Ja, dat snap ik. Want dat liggen, dat is natuurlijk nog een stapje verder. Ja, want als een dier daadwerkelijk door de knieën moet en gaan liggen, dan is je natuurlijk ontzettend kwetsbaar. Dus daar heb je echt iets bereikt.
1: Ja. En dat ze het vrijwillig doen, zonder dwang, puur op de ontspanning die je ze biedt. Dat is zo ontzettend bijzonder om dat mee te maken.
0: Okay.
1: En om dat dan vervolgens uit te bouwen. En echt voor iedereen die nu Zahid ontmoet, die ziet zo'n relaxte, zelfverzekerde. Hij zit lekker in de wol. Hij is speels. Hij is onderzoekend. Duidelijk naar zijn medekudde genoten. Hij is echt een beetje de alfa van zijn kudde. En hij geeft aan nieuwe dieren nu het voorbeeld. Dus op een gegeven moment laat hij nieuwe dieren zien van, hé, nu gaan we ontspannen. En dan ploft hij gewoon neer.
0: Ja, mooi is dat, hè? Ze zeggen
1: dat is zo fantastisch.
0: Paarden zijn spiegel van de ziel, maar alpaca's bij deze dus ook.
1: Ja, absoluut.
0: Fantastisch. Dan nog heel even de surprise baby. Want ja, ik kan me ook zo voorstellen, als je een rescue hebt, dat je absoluut niet zit te wachten om allerlei dieren te fokken. Maar goed, dit was een foutje, hè? Er was er eentje ontsnapt, toch?
1: Klopt. We doen inderdaad heel bewust niet fokken, omdat we vaak ook niet weten wat de achtergrond is van de dieren. Van onze eigen alpaca's weten we dat wel. En we hebben op een gegeven moment een hengst aangeschaft die ons kan laten zien of een nieuwe merrie die nieuw in de opvang komt, of die drachtig is of niet. En dat werkt allemaal prachtig, zolang de hengst netjes met zijn eigen kudde achter het gesloten hek blijft. Maar dan moet wel iedereen het hek goed dicht doen.
0: Ja. Ja.
1: En dat was dus inderdaad een keer niet helemaal goed dicht. Hij zag aan de andere kant een van onze eigen dames, sexy Amber. Die tilde de staart op en daar werd hij helemaal hitsig van. Hij duwde het hek open. Ik denk dat ze een soort hemelse 20 minuten beleefd hebben. En 11,5 maand later hadden we baby Fiona.
0: Ja, die moest er dan toch blijkbaar zijn. Hoe dan ook.
1: Ja, en die blijft ook bij ons totdat ze later groot en oud en overlijdt.
0: Nou, heerlijk. We gaan hierna even praten over wat er allemaal te beleven is bij jullie. Dus voor iedereen die een bezoek zou willen brengen aan Zeeland. Dat kan, er is van alles te doen. En we gaan het ook even hebben over de ouderen en de gehandicapten. Want dat is toch wel heel bijzonder. Ik heb een liedje, Echo Beach. En dat ging over de beach, want jullie gaan met de dieren naar het strand. Dus dat leek me wel passen. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Mara Houwes Vlaander. Wij praten over de alpaca's. Zij is de bezielende kracht achter de alpaca rescue in Nederland. En nou, we gaan eens even kijken wat daar allemaal te beleven is. Dat is nogal wat. Behalve dat je als bezoekers van alles kunt boeken met de dieren. Gaat Mara ook op bezoek bij hospices, dementerende en gehandicapte instellingen. Daar zullen we het zo even over hebben. Mara, wat kun je allemaal doen bij jullie? Van het belevingspad tot een high tea, een rescue tour. Je kan naar het strand met lama's en met alpaca's. Je roept het, de sky is the limit.
1: Ja, we hebben inderdaad voor heel veel mensen die geïnteresseerd zijn in de alpaca's passende activiteiten. En de activiteiten zijn eigenlijk in verschillende niveaus ingedeeld. Wat betekent dat rescue dieren die bij ons binnenkomen op een gegeven moment mee gaan draaien in activiteiten. En dat begint dus heel vrijblijvend met ze staan in de wei en we hebben daar een informatief pad tussendoor lopen wat mensen kunnen bezoeken. Mm-hmm. En dan raken de dieren gewend aan mensen in de buurt. Mm-hmm. Ze kunnen dan er dichter naartoe of niet, net wat ze willen. Het volgende niveau is dat ze mensen onder onze begeleiding tegen gaan komen in hun weide. En de weide is natuurlijk de veilige plek voor de dieren. Ja. En wij begeleiden de mensen in de wei om het contact met de dieren die dat willen aan te gaan. En dan zie je dat dus dieren die heel angstig binnenkomen, op een gegeven moment heel voorzichtig hun kuddegenoten observeren en het gedrag een beetje kopiëren en dus een keertje snuffelen aan iemand. Of er een keertje bij komen staan of heel voorzichtig een keer een snoepje ergens aanpakken. En zo leren ze dus positieve ontmoetingen met mensen. Ja. En dat bouwen we op met de rescue tour, waarbij mensen onder onze begeleiding langer in de weide verblijven. De wandeling, waarbij een alpaca dus een vreemd persoon aan de andere kant van zijn lijn heeft. Of de high tea, waarbij ze in een kleinere ruimte met voor hun onbekende mensen en altijd een van ons tijd spenderen.
0: Even over die high tea. Je gaat daar gezellig een high tea wegwerken. En lopen de alpaca's dan gewoon gezellig om je heen? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nou is het zo dat bij alle activiteiten die wij doen, er staan de dieren centraal. Ja. En wat de dieren beleven, dat staat op één. Want als de dieren plezier hebben, hebben de mensen het vaak ook. Andersom, lang niet altijd. Dus als mensen bij ons aan een high tea deelnemen, dan leren ze eerst kort buiten de dieren kennen. Die nemen ze mee naar de vaste high tea ruimte. Daar gaan we dieper in op welke dieren zijn er aanwezig. Wat is hun achtergrond? Hoe hebben ze zich ontwikkeld? Wat zijn tijdens de high tea aandachtspunten? Wat zijn momenten waar mensen met ons heel erg trots kunnen zijn op de dieren? En daarnaast is er inderdaad nog lekkers en koffie en thee voor de mensen.
0: Oké, dus ik begon verkeerd om.
1: Ja.
0: En dat in een dierenprogramma, dat kan natuurlijk helemaal niet. Nou hebben jullie ook nog een paar, ik ga heel eventjes naar het belevingspad, van de high tea naar het belevingspad. Ik kwam daar tegen het Anatomisch Micromuseum. Daar kan je dan blijkbaar even iets doen. Het poeplab en de woltrailer.
1: Ja.
0: Kun je daar nog wat, want dat zijn de hoogtepunten.
1: Naast de dieren in de wei is denk ik wel het bijzondere. We hebben ons eerste lama-veulen, wat helaas ook niet zo lang geleefd heeft, hebben we laten opzetten.
0: Oké.
1: We hebben een van de rescue-alpaca's, die is overleden, hebben we laten skeletteren. Dus daar kan je heel mooi echt het skelet van een alpaca zien. Maar je ziet dus aan de ene kant het skelet en aan de andere kant lees en hoor je zijn verhaal.
0: Oké.
1: Dus dat is, het is mooi studiemateriaal, maar het komt ook binnen omdat je dus eigenlijk de persoon achter het skelet ook leert kennen.
0: Oké. Dus dat gaat eigenlijk best wel heel ver.
1: Ja, we zijn van alleen maar leuk alpaca's zachtjes aan toch echt steeds meer naar echt educatief centrum aan het veranderen.
0: Jeetje, want zo hebben jullie ook. Ja, ik vlieg er maar even doorheen. We gaan straks nog even de website noemen. Ja, want zou je het leuk vinden om naar Zeeland te gaan en daar iets te gaan doen? Dan kom je op de website en dan via plan je bezoek kun je alles vinden wat te doen. We moeten nu toch een beetje zo erdoorheen. Maar er is ook een rescue tour. En dat vind ik ook wel bijzonder. Het gaat over verhalen achter de opvang en het herstel. Kun je daar nog heel kort iets even over vertellen?
1: Ja, bij de rescue tour staan eigenlijk elke keer een paar andere alpaca's centraal. Dus we laten mensen kort zien van zo komen dieren bij ons binnen. Dit is een beetje de globale stappen die elk dier doorloopt. Ja. En dan gaan we dus de weide in en er komen altijd verschillende dieren naar ons toe waarvan we dus het verhaal uitlichten. En mensen meenemen in de reis die het dier heeft gemaakt vanaf het moment dat het bij ons binnenkwam tot op dat moment.
0: Ja.
1: En dat geeft dus echt een kijkje achter de schermen van wat komt er allemaal bij kijken om een alpaca die eigenlijk heel lang te weinig eten heeft gehad en op sterven na dood is daardoor weer op gewicht te krijgen.
0: Ja, dat is dat als je een dier eenmaal te dik hebt, is het heel lastig om hem af te laten vallen. Maar een te mager dier, tenminste dat is mijn ervaring, dat valt ook niet mee om die weer op gewicht te krijgen.
1: Nee, en dan is de spijsvertering van een alpaca ook nog bijzonder.
0: Ja.
1: Dus ze mogen nooit te veel in één keer aankomen, want dat kan het maagse en darmstelsel niet volgen. Dus we moeten dan constant monitoren wat is de opname van voeding, wat doet dat met het gewicht en kan het dus vermeerderd worden of nog niet.
0: Nou, prachtig. Nog even, jij gaat ook met ze op stap en dat is iets wat je ziet met honden. Hè? Mensen met honden die naar dementerende gaan. Ik zie altijd een paard op internet voorbij komen. Die gaat door het ziekenhuis voor stervende mensen. Maar jij hebt op een of andere manier bedacht dat je met je alpaca's naar ouderen, gehandicapten en hospices gaat. Heb je dat zelf bedacht of is dat ontstaan?
1: Ja, dat is ook een beetje in coronatijd ontstaan, omdat de ouderen toen zo opgesloten zaten en eigenlijk de gehandicapten ook. En toen zei iemand niet van, kan je niet eens een keer langs het raam voorbij lopen, want dat brengt zoveel vreugde voor de mensen. Dus in coronatijd hebben we bij ons in de buurt heel veel verzorgingshuizen en instellingen gewoon bezocht door rondjes buiten door de tuin te lopen.
0: Ja, geweldig.
1: En eigenlijk zijn we daar na coronatijd mee doorgegaan dat we dan op de binnenplaats komen in de tuin en dat mensen dan dus de dieren ontmoeten. En goed, in een hospice hebben ze iemand ontmoet en die wilde graag nog naar de dierentuin, maar dat ging niet meer. En die was zo dankbaar, want nu kwam de dierentuin bij haar.
0: Ja.
1: En het maakte niet uit dat het dan alleen maar alpaca's zijn. En die zijn natuurlijk niet zo bijzonder als een giraf of een neushoorn. Maar gewoon het feit van het is toch een niet helemaal dagelijks dier in een helemaal niet dagelijkse setting.
0: Ja.
1: Ja, dat soort ontmoetingen, dat is ontzettend mooi.
0: Ja, prachtig. Fantastisch. We hebben denk ik geen tijd meer voor nog een liedje, Rob. Hè? Nee, ik had nog zo graag Nana Mouskouri voor je willen draaien. Maar ik denk dat het nu ook even heel belangrijk is dat we wat gaan roepen. Want jij doet dit. Nou, ik ga het nog even zeggen. De max zit op 90 alpaca's. Hè, voor de gemiddelde Nederlander die één hond heeft. Nou, ga maar even rekenen hoeveel meer je dan doet de hele dag. Er is natuurlijk een beetje hulp nodig om dit te kunnen doen. Ten eerste, de dieren hebben natuurlijk eten nodig. Maar goed, er is natuurlijk veel meer. Wat zijn de zaken waarmee de luisteraar jullie kan helpen? Kan je ook een dier adopteren trouwens?
1: Ja, zeker. Mensen kunnen dieren adopteren. Mensen kunnen financieel ondersteunen.
0: Ja.
1: Financiële ondersteuning kan van een heel klein bedrag tot grote bedragen. En echt elke euro maakt verschil. We worden niet ondersteund door de overheid. Dus het komt echt allemaal uit eigen inspanningen. Wat ons waanzinnig veel helpt, is als mensen ons bezoeken. Maar dan niet voor de perfecte Instagram-foto, maar echt om dat stukje kennismaking met de dieren het delen van positieve ervaringen met de dieren. Want daar zijn ze het meest bij geholpen. Vrijwilligers die kunnen helpen aanpakken. En dat kan op een bepaald project zijn wat er af en toe is. Of 12 keer per jaar met mestonderzoek. Mensen die in de buurt wonen, soms wat frequenter. Gewoon met weiden schoonmaken, stallen uitmesten, dat soort dingen.
0: Je mag achter de kassa zitten, heb ik begrepen. Daar zoeken jullie ook nog een vrijwilliger voor.
1: Ja.
0: En wat tegenwoordig natuurlijk ook kan, is dat je het via de notaris kan nalaten. En dat kan bij jullie ook.
1: Klopt, dat kan ook.
0: Maar wil jij nog één keer de website noemen?
1: alpacarescuenederland.nl.
0: Nou, ik wil jou danken. Ik wil nog wel een uur met je doorpraten, maar ik denk dat we het hierbij moeten laten. De klok die tikt. En ik denk en hoop dat we het goed neer hebben kunnen zetten. Ben je er nog?
1: Zeker, hartstikke leuk. Goed.
0: Graag gedaan. Ik wens je een hele fijne avond en heel veel succes met alles wat je doet.
1: Dankjewel. En als het de podcast is, stuur je dan de links door. Dan kunnen we het met iedereen delen.
0: Jazeker, dat komt helemaal goed.
1: Super, dankjewel.
0: Oké, fijne avond.
1: Fijne avond.
0: Dag. Dank voor het luisteren. Rob, dankjewel voor de techniek. En volgende week zijn we er weer. Fijne avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amsterdam-Noord en Voorthuizen doe je er een kwartier langer over. Dan de A6 Lelystad-Emmeloord. Daar staat het zo goed als stil tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug over 10 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en heb je meer dan een uur vertraging. Verkeer richting het noorden van het land kan het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1 en de A28. Dan op de A50 van Arnhem naar Os. Eerst tussen Grijshoort en Heteren 10 minuten vertraging. En verderop tussen Knoopend Valburg en Ravenstein een kwartier extra reistijd. De N225 vanuit Renen naar Oosterbeek tussen Wageningen en de A50. 4 kilometer en is de vertraging een dikke 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Ja, we hebben een uurtje verdiend. Oh, sorry. Ik moet nog even wachten.
1: Goedenavond. Dit is Lou FM. Met nu, Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
2: Ja, luisteraars. Veel te snel.
0: Ja, inderdaad. Uurtje Factuurtje. Maar dan moet je wel ondernemers hebben die ook graag in onze uitzending willen komen. Op dit moment is het een beetje een kommer en kwel tijd op de een of andere manier.
2: Nou, ik heb genoeg te vertellen. Ik heb een boek geschreven weer. Dus als je wat te vragen hebt, dan kom maar op.
0: Mag duidelijk. Ellen is een week op vakantie geweest en een week ziek geweest. En die heeft een heleboel te melden. Dus we gaan gewoon met z'n tweeën gaan we gezellig praten. Gaan we eerst maar eens even praten over Paulien Cornelissen, denk ik. Hè?
2: Ja, wat erg. Weet je dat ik me rot schrok?
0: Nou,
2: ik zit een beetje dat na te kijken. De slimste mens. Ik vind dat gewoon een leuk programma. En er komt een beeld gisteren voorbij op Facebook. En toen dacht ik nog een zwart-wit foto. Hoe dan? En dan de datum dat ze geboren is en de datum van gisteren. Toen dacht ik, wat is dit? En toen dacht ik, nou, dat kan niet dat ze is overleden. Want ze zit in die serie er nog gewoon hartstikke goed bij.
0: Dat idee had ik ook. Ik heb dinsdag nog gekeken. En ik dacht dat het live was allemaal. Maar dat blijkt al in mei, juni opgenomen te zijn. Maar
2: goed,
0: dan zie je de volgende dag zie je inderdaad de overlijdensbericht. Ik denk, goh, gisteren zat ze toch hartstikke goed erbij. Het zat goed erbij. Had ze ook het een en ander behoofd en alles. Maar goed, dat ging er goed. Maar ja, dat bleek al een paar maanden geleden geweest te zijn.
2: Ja. Ik had wel begrepen dat ze er theatertour had afgezegd.
0: Ja.
2: Dus ik vond het echt een shock, want ik vind haar ontzettend leuk mens.
0: Ja, klopt.
2: Zij is net zo. Ik ben ook altijd van de woorden en dingen en zij weet daar heel veel van. En ik 50, ja, sorry hoor.
0: Ja, het verhaal is, het gaat gewoon door. Hè. Vanavond gaan ze inderdaad toch weer met haar uitzenden.
2: Ik vind het ook een eerbetoon aan haar.
0: Ja.
2: De familie vindt het goed, hè?
0: In de familie, als in overlevende familie gaan, dat begrijp ik allemaal wel. Maar goed, ik vind het toch heftig in het hele gebeuren. Maar goed, je zal 50 jaar wezen.
2: Ja, 50. Weet je, dan was ik al een poosje er niet meer geweest.
0: Ja, en als je dan te horen krijgt van iemand is ernstig ziek, et cetera, et cetera. Maar dit is eigenlijk, ja, we wisten allemaal dat ze een kanker had. Maar ja, dat is dan van het een op het andere moment toch even gewoon verdwijnt.
2: Ja.
0: Dat is heel triest. Hey, ik was afgelopen maandag was ik heel erg enthousiast. Want toen zat er een van mijn, ik noem maar pupillen, maar een van mijn dames zat er in de uitzending. Jet van der Steen. Heb je die nog gezien maandag?
2: In de uitzending Jet van der Steen?
0: Van de beste man, beste mens.
2: Nee,
0: heb je die niet gezien?
2: Nou, ik zit maar gewoon een beetje heen en weer te scrollen.
0: Oké, nou goed. Jet heeft maar één aflevering meegemaakt. Toen was ze eruit. Maar goed, gaan we toch even beginnen met haar.

0: dat jij Jet van de Steningen, maar wel leuk liedjes dat wat er heeft. Maar die was inderdaad afgelopen maandag was ze kandidaat bij het programma.
1: Oh, nou weet ik het al. Toen was ik hartstikke ziek, joh.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat kon ik allemaal niet hebben.
0: Dus even kijken. Jij bent 2 weken weg geweest. Nee, 1 week vakantie.
1: 10 dagen. Ik was tien dagen weg in Engeland. Toen ik vertrok was ik eigenlijk nog ziek van de vorige ronde.
0: Volgens mij zat je niet in Engeland, zat je in Wales.
1: Nee, ik zat in Engeland. In de Lake District.
0: Wales is dat.
1: Nou, niet helemaal.
0: Ja, klein, groot gedeelte.
1: Wales zit daar in de buurt, maar...
0: Winnemerum.
1: Ik zat in de Lake District.
0: Ja, was leuk?
1: Ja, fantastisch. God, wat is daar mooi.
0: Ja,
1: fantastisch. En leuke mensen, lieve mensen. Nou, een beetje in de pub hangen. Je kent het wel, hè?
0: Ja, daar heb ik geen ervaring mee.
1: Nee, dat doe jij nooit. Ik wel. Ja, dus het was fantastisch. Maar goed, wij gingen die boot op terug. En ik heb...
0: Jullie hebben hulp gevaren, denk ik. Hè?
1: Ja. Ooit met het bedrijf waar ik voor werkte, zijn we met het hele personeel naar York geweest. Ja. Dus dan vaar je

0: top op de zee, hoor.
1: Dat valt wel mee.
0: Zal ik eens een collega bellen die dat heeft meegemaakt? Want toevallig hebben we het er nog over gehad.
1: Hoe lang het geleden is dan?
0: Ja, hoe lang het geleden is?
1: Jij praat over 30 jaar geleden. Waren heel andere boten die nu varen.
0: Ja, maar ik weet zeker als het windkracht 12 is, vaar je of niet uit... Of je hebt toch ook wel een bumpy ride. Dat is wat het is.
1: Dat is een ander verhaal. Maar goed, het hoort. Je weet, als je een boot op krijgt, dan krijg je dat... hou je rekening mee te maken eigenlijk.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Maar goed, het was... jij hebt Engeland helemaal verkend.
0: Nee. Alleen de Lake District.
1: Nou ja, goed. Dat is een mooi stukje van Engeland.
0: Ja, dat is wel echt een heel mooi stuk. De natuur is fantastisch. Eigenlijk... Elke bult die je opgaat en je rijdt dan weer een hoekje om, dan denk je wat is dit weer?
1: Ja,
0: het is echt waanzinnig mooi.
1: Geweldig.
0: Ja, veel gelopen. Heerlijk.
1: De honden had je niet mee of wel mee?
0: Nee. Volgens mij, ik weet niet hoe dat werkt, maar ze hoeven niet in quarantaine geloof ik.
1: Tegenwoordig niet meer, ze kunnen gewoon mee. Ja,
0: maar
1: op de boot moeten ze wel inhokken en al zijn dingen meer, maar goed, ze kunnen gewoon mee.
0: Ik weet dat van een vriendin en haar hond werd echt knetter toen die dat hok in moest. Ja, ik denk dat Noah dat ook niet leuk vindt. Dus wij hadden oppas thuis.
1: Nu zie je die boot. Zie je inderdaad. Moet je ze wel in het hok zetten. Je mag ook tijdens de reis mag je er ook naartoe. En camera's en anders staan erop. Dus in televisie. Als je in je cabine zit en je zet dat ding aan op televisie. Dan kan je eigen hondje zien.
0: Ja. Nou ja, weet je, voor mij hoeft het dat niet.
1: Dat sneuvel je
0: beest. Frankrijk doen we dat soms wel hoor, maar dan gaan ze gewoon mee. En dan vind ik dat toch een ander verhaal dan in Engeland. Overigens is Engeland het meest hondvriendelijke land ever, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Overal zijn winkels. En dat heb je natuurlijk hier ook. Dan kan je tuigjes kopen, maar daar hebben ze hondenijsjes en weet ik het. Overal. Ook heel grappig trouwens. We waren op een gegeven moment in een pub. En overal staan dan dat honden welkom zijn.
1: Mm-hmm.
0: Wij zaten op een gegeven moment ergens. Ik denk dat er wel 7 honden binnen waren. Niemand die daar moeilijk over doet. Echt geweldig. En het is natuurlijk 1 modderbak daar. En daar zitten dan borden op die pubs ook. Dat je ten eerste met je hond welkom bent. En ten tweede ook met je modderige schoenen.
1: Ja.
0: Geweldig toch?
1: Ja.
0: Kunnen wij wat van leren?
1: Dus je hebt je Engels een beetje bijgehaald?
0: Ja. Nou ja, ik heb best lang Engels gehad vroeger. Ja. En dan ben je het een beetje kwijt. Maar ja, weet je, op de HAVO was het verplicht. Daar heb ik een paar jaar langer over gedaan. Dus ik heb heel lang Engels gehad. En in mijn vervolgopleiding ook nog een paar jaar Engels. Dus die basis zit er wel in.
1: Ja, leuk, leuk.
0: Die kan je wel redden.
1: Ik zie dat jij 1 van mijn vriendinnen hebt staan. 2 van mijn vriendinnen zeggen.
0: Dit had ik voor uurtje factuurtje gedaan. Ik zal het nooit weer doen. Maar ik dacht, nou weet je, ik vind dat zo lullig als ik dan mijn muziek opzet in jouw programma.
1: Mooi heb ik live zien zingen, maar we hebben het even over.
0: Nou ja, ik vind het allemaal goed. Maar dit is het liedje wat ik, dat kunnen ze wel eens, dat kan ik wel hachelen, heet
1: het middelen.
0: Het hachelen.
1: Het midden.
0: Het midden hachelen. Nou, dat.
2: Ik zit

0: Het is een heldendaad dat ik dit liedje heb uitgezocht.
1: Dit is een geweldig liedje wat dat betreft. Heel knap voor jou eigenlijk. Eventjes, want we zitten hier natuurlijk toch lekker bij elkaar even te praten. Wat vind je van Christa Pike?
0: Oh, is dat die vrouw die nu dood ging?
1: Die vrouw die er twee keer hebben ze dood proberen te spuiten en het niet gelukt.
0: Ja, ik vind het, twee keer?
1: Ja, het twee keer hebben ze de injecties gegeven. De eerste injectie zei ze helemaal van, goh, ik heb een arm. En ik, zover als ik allemaal het heb kunnen lezen. De eerste even beginnen. Christa Pike, wie is dat? Het is een jaartje of 30, 35 geleden heeft ze een jongen vermoord. Samen met een vriend en alles. Ja, goed. En uiteindelijk heeft ze de doodstraf voor gekregen. Nou, dat is in Amerika is dat lang doen. Je kunt allerlei toestanden creëren zodat voordat die doodstraf uitgeoefend gevoerd wordt, dan ben je 30, 35 jaar verder. In dit geval is het ook zo. En nu is inderdaad gisteravond heeft ze de doodstraf gekregen. Goedgekeurd, et cetera, door de rechtbank is over teruggedaan. En uiteindelijk op het laatste nippertje voor 12 is dan toch een of andere hogere rechtbank heeft gezegd van, ja, ze mag de doodstraf hebben. Dus met injecties.
0: En, ja, ik heb dat eerste wel eens op tv gezien. Ja. Dat is best heftig, want je wordt gewoon vastgebonden. En je krijgt
1: een injectie.
0: Tegen je wil die prik in de ring. Wat wel interessant is, als je het nou even hebt over interessant, is dat je nu wel kan navragen, wat voel je dan precies? Hoeveel stress heb je? Doet het pijn? Ja, nou ja, weet je dan.
1: Ze is half dood uit het ziekenhuis gegaan. Hè? Dus de eerste injectie die ze had, toen had ze dood moeten gaan. En toen zei ze, voor, ik heb pijn in mijn arm. Nou, toen hebben ze nog een injectie overheen gespoten. En toen ging ze wel weg, maar toen lag ze te snurken. Nou, toen zijn ze ermee gestopt.
0: Volgens mij is het niet de bedoeling dat zij dood gaat.
1: Het is echt... Het is zot
0: maar nu
1: eigenlijk.
0: Nou, is ze dood veroordeeld en dan gaan ze er in het ziekenhuis weer oplappen.
1: Dan wordt hij in het ziekenhuis, heb ze inderdaad weer... is weer opgelapt. En in Amerika is het zo van, nou oké, straks weer beter is. Dan houdt ze die doodstraf. Dan kunnen ze weer allerlei procedures. Het is die mevrouw die zal waarschijnlijk geen doodstraf meer te krijgen. Maar ze zal te komen overlijden in de gevangenis vanwege oudheid, want ze kunnen weer 20, 30 jaar vooruit schuiven. En denk van, ja, dit is eigenlijk een soort van woorden.
0: Het is een beetje eigenlijk het systeem met die wolf, hè? Dat je dan een vergunning krijgt om een wolf af te schieten.
1: Ja.
0: Die vergunning duurt, verzin het, hè, 2 maanden. Dat is niet dat precies dat is, maar er is wel een limiet aan. En dan is het niet gelukt om die wolf te schieten in die 2 maanden. En dan vervalt het verhaal en dan kunnen we overnieuw beginnen. Daar lijkt dit wel een beetje
1: alleen,
0: op.
1: Ja, alleen ik zou zeggen van, en daar is nu een of andere rechtenorganisatie, VN Mensenrechtenchef roept de VS en om Pike niet meer te executeren. En haar vrij te laten. Ik zou inderdaad zeggen van, ja, goh, je hebt nu 2 keer de kans gehad om mij dood te maken. Nou, laat me nu maar los.
0: Ze kunnen het niet daar.
1: Nee.
0: Dat is ook wat. Ja, dat ze het niet kunnen.
1: Ik heb gisteren vandaag een stukje gelezen. Iets van 22 van dit soort situaties de laatste jaren geweest.
0: Sorry hoor, maar mag ik nou even een hele domme opmerking maken? Ik heb 3 paarden in moeten laten slapen het afgelopen jaar.
1: Ja.
0: Dat is nog wel wat anders. Een van mijn paarden woog 750 kilo.
1: Ja.
0: Ik weet niet hoe zwaar zij was, maar hoe heet het? Ja, ik weet het niet hoor. Zo'n dierarts komt met zo'n enorme flacon. Ja. En als het niet werkt, krijg je er nog 2 overheen.
1: Ja, nou, de tweede hebben ze geprobeerd, maar dat is toen niet gelukt. Toen is ze gaan snurken. Het is eigenlijk heel triest. Maar wat ik eigenlijk wil aanhalen. Als je de doodstraf in Amerika krijgt. Dan kan je mee eens of mee niet wezen. Maar de kaart in jaartjes is in 1996. Is ze veroordeeld tot de doodstraf. 96.
0: Dat is ook een marteling.
1: Uiteindelijk is ze dan zover dat ze krijgt de doodstraf. Ze is te denken, je leg je erbij neer. En lig je op de bed. En dan gebeurt het niet.
0: Googemaal gehad.
1: Ja, nou ja, goed. Ik weet al niet hoe het in elkaar zit. Maar ik vind het eigenlijk heel triest. Maar goed, in Amerika is wel heel veel dingen, rare dingen.
0: Ik zou wel eens willen weten ook hoe je voelt. Als je weet, als je gaat sterven, dan gebeurt dat ook omdat het feestje over is. Hierin is iemand natuurlijk gewoon fit. Geven ze je eerst iets om rustiger te worden? Ben je in paniek? Doet het pijn? Dat wil je toch allemaal weten?
1: Ja, uiteraard. Nou, mijn arm deed pijn. De eerste keer, ze ging niet zo... Ja goed, je lacht er eigenlijk om, het is eigenlijk heel triest.
0: Nee, ik lach helemaal niet.
1: Nee, ik
0: lach
1: wel
0: serieus.
1: Schieten. Hey, maar goed, een heel ander verhaal is, weet je hoe oud je kan worden?
0: Hoe oud ik kan worden?
1: Nou, in totaal
0: jij weet hoe oud jij kan worden.
1: Ja, nee, ik ga me bijstellen.
0: Oh, jij wordt 110.
1: Nee, je kan 100. Iemand die nooit ziek is, nou, daar ben ik wel geweest, dat is niet zo. Maar die kan, volgens de wetenschappers, kunnen ze 150 worden.
0: Oké, okay, mag ik daar wat over zeggen?
1: Ja.
0: Niet dat ik overal wat op heb te zeggen,
1: nou,
0: maar daar
1: dat scheelt
0: heb ik toch
1: niet veel
0: wat...
1: hoor. Nee.
0: Nou, luister. Mijn opa was 95. En die is heel lang zelfstandig geweest, maar uiteindelijk ging het gewoon niet echt meer. En dat meestal, ja, gaat het ook mis als je partner wegvalt. Want dan ben je mekaars armen en benen kwijt. Nou goed, uiteindelijk is hij naar een sortiment van verzorgingshuis gegaan. Dat had je in die tijd nog. En uiteindelijk, ik weet nog dat mijn moeder altijd tegen hem zei van... joh, weet je, eet dan niet op je kamer. Ga dan met die andere mensen eten en doe dan dit of bel die dan eens. Maar iedereen van jouw leeftijd ongeveer is dood. En ja, wat hij zei, dat is me heel erg bijgebleven. Hij zei, ik zit in het bejaardentehuis met de kinderen van mijn vrienden.
1: Ja.
0: Dus wil jij 150 worden, dan zit je met je kleinkinderen in het bejaardenhuis.
1: Klopt,
0: ik weet niet of die ook 50 worden.
1: Ik word rond de 5, dus wat dat betreft...
0: Heb jij geen last van?
1: Nee, dat heb ik afgesproken.
0: Maar goed, daar heb ik wel met al die kleinkinderen in
1: huis.
0: Ik heb
1: het wel eens over in kennis. Iedereen zegt 105. En zie ik al mijn vrienden en kennis. Ja, zeg, realiseer wel dat jullie allemaal overleven.
0: Nou ja, je
1: en
0: moet
1: is
0: wel.
1: En er is helemaal niet meer over.
0: Nee, dan moet je bij de radio blijven zitten. Dan krijg je weer jonge aanwas.
1: Ja, meneer, hoe heet het?
0: Moet wel een beetje je best doen, hè, met die knoppen. Anders word je weggestuurd.
1: Oké, nou goed. Maar goed, ik ga geen 150 worden. Maar de wetenschappers zeggen inderdaad dat de oudste mens is Jeanette Calmet geweest. Die is 122 geworden.
0: Dus 150 hebben we nog nooit waargemaakt.
1: Nee, maar goed, het is een kwestie van nooit muziek worden. En dat is toestanden. Je hebt long fighty. Er zijn ook allerlei middeltjes die je kan gebruiken en al dat soort dingen meer. Dus, maar goed, dat doe ik niet. Maar ik, 105 vind ik ook wel iets hoor. Dan ken ik niemand meer. Dan heb ik iedereen. Nou, ik ken iedereen wel, maar al mijn vrienden en kennissen zijn gewoon weg.
0: Nou ja, jij hebt kinderen en daar komt nog wat na. Bij mij komt er helemaal niks. Dat is toch ook een hoop.
1: Ja, maar jij hebt paarden.
0: Nou, denk je dat die nog leven? Ik heb het net niet verteld, maar de gemiddelde alpaca wordt tussen de 15 en de 20 jaar.
1: Dat is heel eind, ja.
0: En een paard wordt, nou ja, zullen we eerlijk zeggen, tussen de 20 en 25, dan ben je heel knap bezig.
1: Ja.
0: Dus dat ga ik niet redden. Vee is al bijna 10.
1: Goed, we gaan muziek luisteren. Hoe kan je me zien? Die ken je nog wel.

0: Sorry.
1: Is dat zo? Ja, inderdaad. Die vliegt door de lucht heen, hè?
0: Ja, Bente, die zie ik voorbij komen bij Vodafone.
1: Ja, met de...
0: En over de lucht gesproken.
1: Ja.
0: Heb je gisteren dat avontuur gezien van vliegtuig uit Dubai naar Tel Aviv? Ja, trouwens, correct, ik zou überhaupt niet naar Tel Aviv gaan vliegen.
1: Dat is een ander verhaal, hè?
0: Maar dat is een ander ding. Ja, wat vind je ervan?
1: Nou ja, het enige wat ik kan doen, want uiteindelijk is die, je kan je afvragen of ook piloten niet goed gescreend moeten worden. Maar goed, dat is helemaal zo. Het zat toch een van die piloten die niet goed gescreend was. Dat sowieso.
0: Nou, we hebben toen toch ook eens zo'n piloot gehad die dat vliegtuig tegen een berg aan heeft gejaagd.
1: Klopt, ja. Ja, klopt. Nou, die was levensmoe.
0: Ja, dat vind ik dan ook, weet je, dan denk ik als jij levensmoe bent, vlieg van een berg af, doe dat in je huppie, laat de rest even lekker
1: klopt,
0: staan.
1: Ja, maar, die was,
0: maar de bedoeling van dit toestel was ook dat het tegen de vlakte ging, hè?
1: Ja, klopt, ja. De massa was, die piloot die neergestoken was, die kon nog de beveiliging van het deurtje openmaken, want anders zou die binnengekomen.
0: Nee.
1: Dat schijnt zo gigantisch afgesloten zijn die deur naar de cockpit. Dat kom je niet van
0: komt door dat incident.
1: Ja, goed. Maar goed, dus uiteindelijk wist nu die piloot die dan half doodgestoken was, wist toch die vergrendeling los te maken. En toen konden ze naar binnen toe.
0: Ja, en dus weer een heldendaad van die passagiers, hè?
1: Nou, ik denk eerder uiteraard, maar ik denk eerder van die piloot.
0: Ja, ja, dat ook. Maar goed, ze hebben uiteindelijk die vent overmeesterd. En wat ook dan altijd wel weer grappig is, soms denk je altijd van nou, het personeel mag gratis vliegen. En gelukkig zaten de twee piloten aan boord. Die hebben de kreng weer naar de grond gekregen.
1: Ja,
0: anders loopt het toch even anders
1: die
0: af.
1: Die ging 5-4 kilometer naar beneden, toch?
0: Ja, keihard. Ziet
1: keer,
0: voor je? Dat is mijn grote angst. Ik zou gelijk nooit meer gaan vliegen. Ik heb een paar beelden gezien.
1: Ja, maar dat kan met die boot die uit Engeland naar Hoek van Holland gevaren. Dat kan ook zelden gebeuren.
0: Dat zei jij net, dat niet meer gebeurt.
1: Nee,
0: weet je nog hoe slecht de boten 30 jaar
1: voor.
0: Geleden
1: ja,
0: waren?
1: Ja, inderdaad. Ik ben er niet
0: en
1: bang voor.
0: En nu zijn ze fantastisch.
1: Nee, ik zeg niet slecht,
0: meer.
1: Maar ze hebben veel andere stabilisatoren en zo. Het is veel, ze hebben er echt op ingespeeld helemaal.
0: Dat denk jij, ja. Nou ja, windkracht 12. In principe mag je volgens mij dan niet uitvliegen.
1: Heb je gehaald. We hebben wel eens windkracht 12 in Nederland gehad.
0: Het was echt waar.
1: Oké, we hebben toch gevaren.
0: Wij zijn achteraf de laatste boot geweest die gingen.
1: Dat kan, ja.
0: En dat was eigenlijk gewoon niet verantwoord. En het was ook niet verantwoord.
1: Nou, je bent toch aangekomen.
0: Ik heb die nacht gesprekken gevoerd, dat wil jij niet weten. Huilende collega's die hun kinderen nooit meer zouden zien. En ik heb beloofd dat allemaal goed kwam. En dat is ook goed gekomen, maar het was niet fijn.
1: Maar goed, zo even terugkomende vliegtuig, dat is ik denk dat je echt, dat vergeet je nooit meer.
0: Nee, het is gewoon verschrikkelijk. Verschrikkelijk. En je zit natuurlijk als ratten in de val in zo'n ding. En ja, weet je, dan donder je naar beneden. En dan weet je ook ineens van dit is gewoon serieuze hap. Want
1: die denkt gewoon dat het gebeurd is met je.
0: Ja, dat is het ook. Ik heb trouwens stukjes gezien van die piloot. Maar die was toegetakeld, die man.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Heeft hij het overleefd trouwens?
1: Ja, hij ligt in het ziekenhuis. Hij is stabiel.
0: Oh, daar ben ik heel blij
1: dus
0: om.
1: Dat wordt een hoe noemen we dat? Een held. Dat kan haast niet anders.
0: Moet je nagaan. Wij zitten hier nou bij de radio. Dat de een de ander gaat doodsteken met een mes.
1: Dat vind ik de moeite niet hoor.
0: Oh, nou ja. Ik zou het niet verzinnen. Hè? Dus,
1: nee, daarom. Maar goed, het is gewoon een voorbedachte raden geweest natuurlijk. Maar ja, dat zeg ik. Hoe gaat het? Want dat is de volgende vraag. Hoe worden de piloten gescreend? Ik ken ook verhalen in waar piloten dronken achter het stuur zitten. En al zo'n dingen.
0: Daar is trouwens best een goede film over, hè? Ken je die nog? Dat is met Denzel Washington. Die al coke snuivend en weet ik het allemaal. Jij kijkt niet naar films. Nee, dat is een hele goede film. En uiteindelijk stort dat ding ook half neer. En hij redt eigenlijk alle passagiers. Mm-hmm. Maar hij draait wel de bak in.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. En weet je, als je het dan hebt. Die Netanyahu vindt hier natuurlijk van alles van dat vliegtuig. En dan denk ik, ja.
1: Dat is die meneer die in Israël bezig is.
0: Ja, dat ik denk van ga jij daar nog wat van zeggen? Dat vind ik ook best wel
1: bijzonder. Ik heb er vorige keer niks van kunnen zeggen. Maar ik vind eigenlijk de in Nederland zijn er eigenlijk stappen gemaakt. Ik weet niet of je dat meegemaakt hebt. Om alle producten die in de illegale vestigingen van Israël in Israël staan. Om die niet meer in te voeren in Nederland. Nou prima, dat is een goede goede zaken. Er staat ook de regering achter. En wat doet die idioot van die theater? Die stuurt gewoon een aantal Nederlanders gewoon weg. Uit de Gaza en alles. Ja, die mogen niet meer Nederland in. Dus ja, die man die moet... Ja goed, laten we hopen dat als Trump weg is, dan valt hij ook wel weg.
0: Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar er is een film uitgekomen van de week. Mm-hmm. En die film die gaat dus over hoe het daar gaat in dat Gaza. En er zijn een 24-tal militairen die... Die vertellen dus wat ze doen. Het is eigenlijk een soort videogame.
1: Ja, en diegene die film gemaakt hebt, die een dame en een jongen en een meisje.
0: Ja, die zijn ook vogelvrij.
1: Die zijn ook voor Israël. Dus willen ze het paspoort afpakken en al zo'n dingen meer. Denk van
0: ja, maar toch. Ik vind het dus waanzinnig goed dat ze dat gedaan hebben. Ik vond het heel eng. Ja. Het idee hè, dat je daar gewoon zo'n flatgebouw zit af te speuren en dingen afluistert en dan even kijkt van. Oké, ze zijn thuis met z'n allen. Waf, de boel klopt. Daar.
1: Nou, ik heb het film niet gezien nog, maar goed. Ik heb er wel hoop over gehoord.
0: Ja. Nou, dan ga ik een liedje draaien.
1: Jij mag een lekker gezellig liedje draaien.
0: Lijkt me goed. Beetje Orinoco flow.

0: Nou, geweldig.
1: Dat is eigenlijk voor die mevrouw, hè? Sail away, maar ze zilt niet away.
0: Zoiets, ja. Ik had het al verleden week verteld toen jij er niet was, maar ik ben anderhalf week geleden streamers geweest in Ziggo Dome. 17.000 man.
1: Jonge.
0: Het was geweldig. Het was echt heel heel. Ik had het via de staatsloterij gekregen trouwens. Met 6 of 7 kaarten hadden we in totaal.
1: Gewoon een prijsje kaarten. Gewonnen.
0: Ja, prijs. Ja, ja.
1: Hoe doe jij dat?
0: Ja, gewoon een loterij meedoen.
1: Ik win alleen maar stukken badzeep.
0: Nee, dat is de bingo loterij. Of zo,
1: de loterij.
0: Nee, dit was de postcode loterij. Ik heb totaal 6 kaarten hadden we. Dus ik ben met een paar kinderen van me en familie, althans goede vriendin met ons meegaan. Ik moet zeggen, ik was nog nooit in de Ziggo Dome geweest, maar het was
1: dat is wel een dingetje,
0: happening. Ja,
1: ja, ja, ja, ja.
0: En dan was dit allemaal Nederlandstalig, Guus Meeuwis, Frank Lammers, maar er zaten ook bijvoorbeeld Roxy Dekker en Emmy Heesers in. En als dat gaat zingen, en die hal die gaat ook zingen, die 17.000 man, nou dat is echt...
1: Ja, het is waanzinnig. Ik vind het ook. Ik heb daar de eerste finale van de Tribute Battle of the Bands gezien. En ja, geweldig. Ja. Ik zit liever in theater, moet ik heel eerlijk zeggen. Okay. Omdat dat gewoon wat knusser is. Maar ja, weet je, daar staat de hele boel gewoon op de kop.
0: Ja, klopt.
1: Dat is gewoon geweldig.
0: Midden sta je allemaal. Dus ik had een zitplaats en zijkant.
1: Ja, dat is wel beter. Want de hele avond staan is ook niet te doen. Nee, dat is leuk als je 16 bent.
0: Ja, klopt. Ja. Maar goed, dus het was de moeite waard. Het is alweer van de 5 die in 2027 gaan, zijn er alweer 3 voor uitverkocht. Dus als je nog een kaartje wil hebben, even naar de streamers gaan.
1: Maar wie zijn dan... De streamers zijn een heleboel artiesten. Dus.
0: Dat is een situatie. Tijdens de corona mocht niemand optreden.
1: Oh, we hadden het net ook wel over corona met die... Alpaca's, oké.
0: Ja, en toen mocht niemand optreden. En toen hebben een aantal, dat was degene die ermee begonnen, was Guus Meeuwis, Frank Lammers en Acta de Munnik. En die hebben toen gegeven ogenblik met een aantal andere Nederlandse artiesten. Ze hebben in de kreeg gestaan, zonder klant. Hebben ze gestreamd allemaal. En dat is uitgesproken.
1: Oh, vandaar dat het de streamers heet.
0: Ja, het is niet 15 jaar. Dat is nu nu elk jaar. En ja, het loopt volledig uit de klauw. Want ja, nu waren de 6 uitzendingen waren volledig uitverkocht. Nu zijn er nog van de 3 van de 5 volgend jaar uitverkocht. Dan gaat het gewoon achter elkaar door.
1: Gaaf. Vind dus dat leuk. Is leuk. Ja, weet je, en vooral als je begint met niks. Ja, en dat klopt. Het uiteindelijk dan toch zo uitloopt.
0: Ja, zeker.
1: Gaaf.
0: Dus dat was heel de moeite waard. Waar hebben we het nog meer over? Jij had net nog even over ik zing.
1: Nou ja, ik beroep steeds dat ik niet zo heel veel heb met de beste zangers dit seizoen.
0: Nee.
1: Kan ik gewoon niet helpen. Maar, niet om Clouseau hoor, maar ik ontdekte dat liedje Ik Zing. Ja. En dat is van Zoe. En dat wist ik helemaal niet. En volgens mij werd dat ook gespeeld op een huwelijk waar ik een paar weken geleden was in Maastricht. Ja. En toen vroeg ik aan iedereen van wie is dat liedje? Niemand wist het. Zelfs de doorgewortelde muziekspecialisten wisten het niet. En ineens dacht ik, dat is dat liedje. Nou ja, ik had bedacht van, we gaan even dus een stukje draaien van Clouseau. Of we draaien eerst een stukje van Zoe. Ik weet dat in een van de beste zangers een poos geleden, dat daar door Jacqueline Govaert dat ook is gezongen. We kunnen er niet 3 door elkaar. We hebben geen 3 mengpanelen hier. Maar ik denk dat het wel even leuk is om dat te laten horen. Want uiteindelijk is dat originele nummer van Zoe volgens mij samen met Snelle.
0: Ja, klopt.
1: Is gewoon prachtig. Ja. Dus misschien moet ik beginnen. Dan wordt het alleen maar leuker.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat is wel gezellig. Maar ik vind, dit brengen ze wel goed. En dan word ik weer een beetje blij van de beste zangers. Nou, let op.

0: Nou, ik moet zeggen, dit is beter te horen dan wat Clouseau doet.
1: Ja, maar Clouseau is ook leuk. Ik voel me net een beetje Leo Blokhuis.
0: Is dat zo?
1: Ja, ik vind dat altijd geweldig wat hij doet, weet je. Dan komt er een liedje en dan roepen mensen daar wat over. En dan zegt hij, ach nee jongen, dat komt uit het jaar nul. En dan zal ik je het origineel even laten horen. Dat is toch zalig?
0: Oké, nou, dat hebben wij nu gedaan. Maar dit liedje komt niet het jaar nul. Want Zoe die is nog niet zo. Zoe is 21 of 22.
1: Nee, dat klopt. Alleen wat nog wel grappig is. Hoe heet het? Jacqueline Govaert zong het 2 jaar geleden bij De Beste Zangers. Want dat heb ik ook gevonden.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Dus nou maar ja, goed. Het is dus al wel een iets ouder liedje.
0: Ja, dat is ongetwijfeld. Hey, het is Bijltjesdag, hè, in Oldenbroek gemeentehuis.
1: Bijltjesdag.
0: Ja, of gemeenteraad gaat vandaag beslissen, vanavond beslissen of zij het beleid LHBTQ plus beleid uit 2021 gaat wegtrekken, weg gaat halen. En dat is niet meer, want er is een hele discussie gehad over de regenboogvlag en alle soort dingen meer die niet meer uitge. En ze wil het eigenlijk terugtrekken. En dat komt door het nieuwe beleid van de nieuwe gemeenteraad. Dat is die meneer ook die met piefpaf in Rusland, of wat is dat weer?
1: Oh, die met die geweren daar op de foto stond. Ja, dat ben ik ook niet vergeten.
0: Ja, goed. Hij mag geen lintjes meer uitgeven.
1: Nee?
0: Nee. Dat ging toch een beetje te ver allemaal.
1: Oké.
0: Maar goed, wat was eigenlijk het verhaal? Er is in 2021 een beleid gemaakt van de gemeenteraad in, oude gemeenteraad in Oldenbroek. En die waren bedoeld om de veiligheid en weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTQ+ zoals te verbeteren. En de wereld is nu terugtrekken allemaal.
1: Ja.
0: Het zal allemaal wel op zich te zoeken, het allemaal maar uit. Maar ik vind het toch eigenlijk wel sneu. Ik ga in ieder geval, ik heb besloten. Ik heb trouwens een paar vlaggen gekocht. En ik heb besloten, in oktober ergens hebben we een LHBTQ plus dag. En dan ga ik de regenvlag uithangen. Nee, de regenvlag, de regenboogvlag uithangen.
1: Dat ga jij doen. Hoeveel heb je er besteld?
0: Eentje, hele groot.
1: Dus kan je er 2 bestellen? Als hij gejat wordt, dan heb je er gelijk een nieuwe.
0: Nee, mijn hond let op. Okay. Dus dat gaat niet gebeuren.
1: Oké.
0: Wat heb jij nog?
1: Nou, ik zat even te kijken. Donald Trump vindt ook wat van dat vliegtuig.
0: Ja.
1: Heet die man Bibi, zijn voornaam? Netanyahu, Bibi?
0: Ja, klopt, Bibi, ja.
1: Dat is toch een meisjesnaam?
0: Nou ja, misschien dat hij wel een meisje is.
1: Huh? Nou ja,
0: natuurlijk nooit.
1: Nou, Trump vindt er ook wat van. Dat zag ik hier even voorbij komen. Ik wil denk helemaal niet weten wat hij ervan vindt. Het zal. De executie komt weer voorbij. Rusland bombardeert wat in de rondte.
0: Bolios.
1: Ja, Bolios, dat zie ik hier
0: gezien?
1: Ook.
0: De Europese Commissie heeft uiteindelijk grove stappen gemaakt richting Sierra Leone. Ze houden een subsidie van 18 miljoen in. En ze vinden dat Bolios uitgeleverd moet worden. Nou is dat die 18 miljoen, dat wordt ingehouden. Betekent niet dat ze kwijt zijn. Dan kan het termijn later dan weer uitbetaald worden. Als die Bolios er maar is.
1: Ja, ik vind het wel mooi hoor. Ik zit steeds even te kijken. Hè? We hadden natuurlijk die serie waarin Frank Lammers Ferry Bouwman speelt.
0: Ja.
1: Ik heb elke keer, zou dat dan op die Bolle Jos gebaseerd zijn? Of stikt het daarvan die mensen die dat doen?
0: Ja, goed,
1: die pillendraaiers.
0: Daar kan je alles doen volgens mij. En dat spul wordt gemaakt ook daar, hè, volgens mij. Dus dat betreft is dat ja.
1: Nee, maar dat gebeurt toch allemaal in Limburg?
0: Wat?
1: Nou,
0: Bolle Jos gebeurt niet. Limburg. Bolle Jos zit in Sierra Leone.
1: Nee.
0: Sierra Leone.
1: Maar onze grote vriend, hoe heet het? Ferry Lammers, Bouwman zat wel in het zuiden van het land.
0: Nou, volgens mij zat hij in Noord-Brabant.
1: Oh, Noord-Brabant. Nou ja, dat vindt allemaal het zuiden.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Maar dat is wel gebaseerd op een waar verhaal, hè?
0: Oh, dat zal ongetwijfeld, ja. Was het nou een leuke serie trouwens?
1: Ja, dat was een geweldige serie, inderdaad. Het is jammer dat ze geen vervolg maken.
0: En hij deed het ook heel leuk, vond ik.
1: Ik vond hem een geweldige
0: bouwman.
1: Hij is
0: echt,
1: hij is klaar nu toch bij de Jumbo, dus dan kan hij dat wel even doen,
0: je
1: toch?
0: Je gelooft, dat zou kunnen, ja.
1: Kan er wel even door.
0: Dus even kijken, we hebben nog 7 minuutjes. Wat heb jij nog Ja, toch, ik heb nog even 1 mening
1: niks
0: voor jou.
1: Ja,
0: wel, ik heb nog wel even kijken, waar is het hier? Nee, inmiddels alweer weg, verdikken me. Nee, die heb ik al weggeklikt.
1: Ik weet het niet meer.
0: Nou goed, ja inderdaad, Anouk die heeft toch wat commentaar en gunt Marco Borsato een tweede kans. Nu vrijgesproken met ontucht en bla bla bla, maar ze vindt het toch wel wat hebben. Wel een probleem als ouder, toch een beetje een probleem als Marco Borsato. Zou die auto gaan zingen?
1: Ik weet het niet. Of ik weet gewoon niet of hij wel iets of niet iets gedaan heeft. Geen idee. Trouwens, hoe is het met Peter Gillis? Kunnen we dat niet even
0: Peter
1: laten vertellen?
0: Peter Gillis, die is zijn...
1: Er is vandaag een hoger beroep gedoe.
0: 28 miljoen hebben ze ervoor geboden voor al zijn...
1: Zij zijn dus... Want dat is het dus blijkbaar niet waard. En hij is onmiddellijk in hoger beroep gegaan. En binnen 24 uur zou die uitspraak zijn. En hij had op een of andere manier er een goed gevoel bij. Anders kunnen ze hem per keer in de post naar de bak sturen, of niet?
0: Ja, nou, wat mij betreft, ik gun het hem niet. Maar wat mij betreft mag je niet gaan. Want voor mij heeft iedereen bezodemieters wat dat betreft. Ik vond het programma een dom programma. Maar het is heerlijk om domme tv te kijken. Maar
1: ja, vind ik ook.
0: Degene draait er een jaartje 5 volgens mij uit Nederland. De gele moet gewoon stoppen. Dat is, maar ja, dat vind ik ook met die Agurkenkoning.
1: Dat vind ik wel een mooie vent.
0: Ja,
1: die,
0: maar het is hetzelfde verhaal allemaal. Dat is ook al 5 jaar of zo. En daar val ik van binnen.
1: Ja, dat is misschien het voordeel. Ik heb nooit naar die Augurkenkoning gekeken.
0: Nou ja, oké, dan is het een ander verhaal.
1: En hoe heet het? Ik raak er nu een beetje in. Iedereen die daar werkt een beetje zuur ruiken? Ik vind augurken zijn zuur.
0: Is dat zo?
1: Het is een zuur.
0: Het zijn zure mensen. Ze zijn best hele leuke mensen
1: die
0: allemaal.
1: Oos, dat is een mooie vent.
0: Oos, ja, inderdaad.
1: Die vind ik lachen.
0: Ik kan dat verhaal wat jij net toen kan ik niet vinden. Maar goed, maakt niet zoveel uit.
1: Er is zo'n 2 uur geleden is er 27,3 miljoen geboden. Maar er zijn geen kopers. En Peter Gillis, dat was het. Gaat met gestrekt been in hoger beroep om vakantieparken te redden. Dus ik was even benieuwd. Ik neem aan dat ze dat allemaal niet 's avonds doen. Hoe het nu is.
0: Nou, ik heb er van de week een stukje over gelezen. Hij is gefinancierd door iemand. Waardoor hij die parken kon opzetten en alles soort dingen meer. En dat kan hij nu niet terugbetalen. En nu is die 3 parken, het zijn gesloten parken trouwens, die gesloten zijn, die staan in de verkoop in een veiling. En nu heeft hij inderdaad degene die hem gefinancierd heeft, die heeft geboden op die parken. En hij zegt van ja, die man die inderdaad heel veel geld van mij te goed heeft, die probeert die parken heel goedkoop te krijgen.
1: Ja, want die parken staan al 3 jaar natuurlijk leeg. Ja. En het onderhoud is dan niet gepleegd. Dus er is een hoop gedonder. En als je dat dan goed af moet leveren en het is ineens de helft waard, dan schiet je natuurlijk voor geen meter op.
0: Ja, klopt.
1: Kijk, ik weet het ook niet hoe het allemaal zit, maar hij zit ineens wel heel erg. Hè? Het ene moment heeft hij een kasteel wat hij aan het bouwen is. We lijken wel zo'n roddel.
0: Heerlijk is dat, hè?
1: Stel van, heerlijk daar heb je toch dat, een speciaal programma over. Die de hele dag zitten te roddelen over van alles en nog wat.
0: Dat doen wij toch ook?
1: Nee, maar goed, uiteindelijk is het ook best wel natuurlijk triest. Maar ik weet niet in hoeverre hij echt... alleen, ja, hij zal wel op de koffie komen. Hij zit nu iedereen te commanderen van zet eens een kopje koffie en schiet eens op. En straks moet hij de koffie zetten.
0: Ja, ik kan het nooit echt goed inschatten in dat hele verhaal. Zo iemand wat hij op zijn kerfstok heeft. Maar goed, dat hij problemen heeft met de Belastingdienst, dat kan ik me wel voorstellen allemaal. Dus dat in zijn schuldeisers.
1: Het is niet handig,
0: dat
1: hè? Zei,
0: ja, ik weet het niet. Eens even kijken. Wij gaan naar Rodeby.
1: Nee, want we gaan eruit met Axel F.
0: Oh, dat is niet. Onze. Gaan we lekker uit met Rodeby.
1: Nee, dit is onze standaard tune. En zo zal het gebeuren.
0: Ik vind het geen lekkere tune.
1: Ja, wel, jij had eerst James Last. Dat vond je ook allemaal niks.
0: Dat was ook hopeloos. Jij moest een keertje modern. Dan gaan we samen wel eens even om de tafel zitten. Welke tune we gaan hebben.
1: Maar
0: een
1: het moet wel
0: tune.
1: Iets zijn zonder al gezing. Hè? Dus daar gaat
0: Waarom?
1: Het om. Een tune waarmee je eruit gaat. En dan moet je misschien anders even
0: ja,
1: met
0: moet
1: je collega
0: je, dat
1: Ben.
0: Nee, daar heb ik niks mee te maken.
1: Tuurlijk wel. Want ik bedoel, aan het eind, dan ga je er toch doorheen praten.
0: We gaan buiten de studio gaan er eens een keer over praten. Om een andere tune te nemen. Zullen we dat doen?
1: Als jij het nou gewoon uitzoekt, dan...
0: Goed zo.
1: Hoe heet het...
0: Ik
1: komt
0: zeg,
1: het wel goed.
0: Het is een heel prettige avond. Ik zie er achter ons allerlei mensen van de kerk rondlopen. Dus we gaan kerkenwerken. Live kerkenwerken gebeuren als krijgen. Dus dat is zeker ook mooi. En wij zijn er volgende week.
1: Ik hoop dinsdag
0: weer, hè? Ja, dan kon je met proesten er binnen toe. Luisteraars, heel prettige avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
2: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
1: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist, koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, goedenavond. De jingle, die zei het al, dit is Kerkenwerk. Vanavond verzorgd door de gemeente, of de hervormde gemeente Wijk Oost, moet ik zeggen.
1: Ja, en wij zijn Jan Stronkhorst en ondergetekende Han van der Pol. Goedenavond.
0: Goedenavond. Erik-Jan Land doet de techniek vanavond.
1: Als vanouds, maar we hebben wel een kleine wijziging in ons programma opgenomen. Want helaas is er geen kinderprogramma. Dus mochten er kinderen klaarzitten voor het kinderprogramma, helaas, we slaan het een keertje over.
0: We hebben nog wel een kinderliedje.
1: Een kinderliedje, ja, dat is als verrassing zometeen.
0: Ja, maar dus om het thema in te leiden. Jannie Klein is in de studio. Welkom, Jannie.
2: Dankjewel.
0: En zullen we maar gewoon met het liedje beginnen? Dan,
1: nou, we gaan nog wel even vertellen wat we verder doen. Ons programma duurt tot 9 uur. En na 8 uur is Teun Breen de gast. En Teun Breen hoort bij de commissie die onder de toren gasten ontvangt. Toeristen. En ze hebben ook allerlei activiteiten in de toren georganiseerd. En daar komt Teun over vertellen. Ah. Teun is een fantastische verteller. Hij is leraar geweest, dus blijft u luisteren. Maar tot 8 uur hebben we dus wat nieuwtjes uit de gemeente. Ja. Je zei het al, Jannie Klein die is hier. Maar ook Ellie de Wit zal komen. En die is van de beroepingscommissie. Dus blijft u luisteren. Veel mooie muziek en veel informatie.
0: Nou, laten we dan beginnen met Ellie en Rickert. Ik was hongerig.

0: Ja, Jenny, dit liedje was door jou uitgekozen als intro op ja, wat jij nu ons gaat vertellen. Han, jij hebt volgens mij de eerste vraag klaar.
1: Ja, want we vroegen Jannie, je zit bij de zendingscommissie, van Jannie, kun je wat vertellen? En hij zegt, ik heb echt een heel mooi verhaal, maar dat gaat over de vluchteling, de vreemdeling waar Ellie en Rick het over zongen. Jij komt vertellen over een avond volgende week in de Ichterskerk.
2: Klopt. Deze avond is ontstaan als initiatief van een aantal mensen uit het Diaconaal Platform Elburg.
1: En dat betekent?
2: Dat er is een platform van verschillende diaconieën van alle verschillende kerken in Elburg. Gemeente Elburg. Dus dat gaat verder dan de plaats Elburg.
1: Haarlem, Doornspijk.
2: Ja. En mensen wilden een tegengeluid laten horen. Zij hebben een brief geschreven naar de gemeenteraad.
1: Een tegengeluid voor het harde vreemdelingen, vluchtelingen gevoel wat mensen hebben.
2: Ja, om te laten horen dat er meer is dan alleen maar protest.
1: Ja, ja. Want jullie hebben ervaring om nog maar even die kortsluiting te maken met, of die sluiting te maken met het AZC in Walibi. Ja. Daar hebben jullie aandacht aan, daar hebben jullie hulp aangeboden.
2: Ja, vanuit die diaconale werkgroep is samen met de diaconale werkgroep Dronten een kerngroep ontstaan die activiteiten op de noodopvang Walibi organiseerde. Daar ben ik zelf bij betrokken, ook geweest als taalcoach en ook in organisatorische dingen. En de leer is, als je in contact komt met mensen, het verhaal hoort van de vreemdeling, dan ga je anders kijken en dan ga je anders luisteren. En dan blijven er natuurlijk veel vragen en is niet alles opgelost, maar je blik en je gedachten worden anders.
1: Ja, en dat is dus eigenlijk waar die avond over gaat, om je blik en je gedachten aan te passen aan de realiteit van die mensen en de situatie van die mensen waar ze in zitten.
2: Nou ja, dat is wat we willen. Kom luisteren naar de verhalen van mensen. Er zullen een aantal statushouders spreken zijn. En er zijn ook een aantal mensen die vorig jaar in de noodopvang van Walibi waren, waar we nog steeds contact mee hebben. En die komen ook hun verhaal doen. En ook het verhaal juist van wat het betekent voor deze mensen als anderen naar ze omzien.
1: Ja.
2: En

0: taalles doen, een stuk muziek horen. Dat is zo belangrijk. We hebben vorig jaar ook gehoord van mensen die bijvoorbeeld, we rijden ook mensen naar kerkdiensten, die naar een zangdienst in Biddinghuizen waren, rond kerst. En de mevrouw vertelt, dit heeft mij zoveel hoop gegeven, dat ik in die dienst kon zijn en dat mensen mij daar brachten. Ik was depressief en nu zie ik weer hoop. Ja, en dat is ontroerend. En dat is wat je wil.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen, jullie organiseren zo'n avond, maar die heeft natuurlijk ook een doel dat je wat tot stand brengt, dat er wat in beweging komt, denk ik.
0: Ja, we willen vooral de meningsvorming in beweging brengen.
1: Oh, dat vooral.
0: Ja. Dat je niet alleen maar luistert naar wat er in jouw algoritme steeds tot je komt.
1: Ja, het zijn inbrekers en verkrachters en noem het allemaal maar op. Alle negatieve geluiden bij elkaar.
0: Wij willen juist een positief tegengeluid laten horen.
1: Ja.
2: En dan vanuit de kerk, hè? Want anders klinkt het zoals een soort politieke avond, hè? Maar volgens mij is het wel vanuit het een andere hoek.
0: Ja, maar er zijn drie politieke partijen ook bij betrokken.
2: Okay.
0: Want de brief is naar de gemeenteraad gegaan en daar zijn het CDA, de ChristenUnie en Pro.
2: Okay.
0: Hebben gedacht, daar willen wij wat mee. En we zijn met elkaar in contact gekomen en bereiden dit voor. Maar het is in eerste instantie niet bedoeld om een politieke avond te zijn.
1: Nee. Maar het zijn wel toevallig de partijen die niet in de regering, om zo te zeggen, zitten.
0: Het zijn de oppositiepartijen.
1: De oppositiepartijen.
0: Ja. Klopt.
1: Ja. Klopt. En die willen dan toch een geluid laten horen. Een positief geluid voor de vreemdeling, voor de asielzoeker.
0: Ja. Maar het gaat er vooral in deze avond niet om. En dat wil ik met nadruk zeggen. Want moet er een asielzoekerscentrum komen in Elburg? Moeten we opvang gaan doen? Dat is totaal niet aan de orde.
1: Nee.
0: Die vraag laten we liggen.
2: Het is meer de ervaring vanuit perspectief van vrijwilligers die bij Walibi
0: onder andere
2: ondersteunen. En vanuit de vluchtelingen zelf.
0: Ja. En vanuit de vluchtelingen. En bijvoorbeeld zal ook spreker zijn van Stichting Wiel. Die veel doet in de begeleiding van asielzoekers. Gewoon om mensen duidelijk te maken. Wat gebeurt er nou? En we hopen dat dat helpend kan zijn. En een eerste aanzet kan zijn om te denken van, hey, misschien is dit ook iets voor mij. Misschien kan ik ook iets betekenen.
2: Ja, want je zei net, hè, we hebben ook nog contact met vluchtelingen die afgelopen jaar in Walibi hebben gezeten. Hè. Die zitten nu op andere plekken in het land, vaak verdeeld. Hè. Dat betekent wel dat er een bepaalde band is opgebouwd, ook een persoonlijke band. Dat zal niet met elke vluchteling zijn, maar wel met een aantal.
0: Ja, met een aantal mensen ontstaan er toch meer persoonlijke banden. Het lukt niet altijd om dat contact te houden, omdat ze soms naar de andere kant van het land gaan. En voor hen is reizen best lastig. Anderen blijven wat meer in de buurt. Dan is het wat makkelijker. Er zijn ook mensen die in de buurt van Kampen blijven en dan in de internationale kerkdienst van Kampen weer tegenkomen. En op die manier blijft er toch iets bestaan.
1: Nu zei je, er is een pastoraal platform in de gemeente Elburg.
0: Diaconaal.
1: Diaconaal platform. Zijn er nog meer initiatieven die dat platform willen ontwikkelen of aan willen werken?
0: Oh, dat durf ik niet zo te zeggen.
1: Maar dit is zo, waar jij bij zit, dat is een initiatief wat het is.
0: Ja, dit is een initiatief. Wat door een heel aantal van de kerken die aangesloten zijn ondersteund wordt.
1: Ja.
0: Ook binnen kerken ligt het soms best gevoelig.
1: Ja.
0: En dat is ook een realiteit waar
1: maar
0: we mee
1: wordt
0: dealen.
1: Gerespecteerd. Ja. En jullie gaan gewoon met de kerken die mee willen doen. En dit is eigenlijk een initiatief. Maar dat was eigenlijk mijn vraag van, zou er dat meer uit kunnen komen? Hopen jullie op vervolg of hopen jullie dat er...
0: We hopen zeker dat daar wat uit voort mag komen. Ja, maar hoe, dat hebben we ook nog niet helemaal scherp in beeld.
1: Nee, dat moet gewoon ontstaan.
0: Dat moet groeien.
1: Ja, moet groeien. Ja.
2: Ja. Ja. Je zei net, er komen een aantal statushouders, hè, die avond. Ja. Komen er alleen statushouders? Want statushouders die hebben in principe recht op een verblijfsvergunning, toch?
0: Die hebben een verblijfsvergunning.
2: Ja.
0: Nee, er komen ook in ieder geval twee mensen die vorig jaar in de noodopvang zaten en dus nog helemaal

0: heel lastig.
1: Ja.
0: Gelukkig mogen tegenwoordig mensen sneller ook wat werkzaamheden verrichten.
1: Oh ja.
0: Op de noodopvang worden mensen ook gevraagd om gewoon zelf actief mee te doen aan het schoonhouden. Ja. En het koken en dat soort klussen. Maar ja, daarvoor is het ook heel fijn als er wat activiteiten georganiseerd worden.
1: Ja, ja. De avond is dus volgende week donderdag.
0: Ja, donderdag 8 oktober.
1: 8 oktober.
0: In de Ichterskerk in Elburg.
1: Dat is Bad Rijsstraat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En de tijd?
0: De inloop is vanaf 7 uur 's avonds en we starten om 7:30.
1: Ja, en wat je vertelde, belooft het echt een vol programma te worden. Dus veel te horen, te zien, te doen. Dus er zijn ook workshops. Dus van harte aanbevolen. Ja.
0: Zeker. We hopen veel mensen te mogen ontmoeten. Maar ook dat vooral mensen de asielzoeker, de vreemdeling zelf ontmoeten.
1: Ja, juist als je er een beetje sceptisch tegenover staat, kom dan naar die avond.
0: Ja, want een verhaal van iemand is iets anders dan getallen.
1: Ja, ja. Jannie, hartelijk dank voor je komst.
0: Graag gedaan.

Dat was Josina Roemayau. Op u alleen mijn licht, mijn kracht. Van Petrus in het Land. Ja, we gaan nu naar een bijzondere artiest luisteren. Hij stond voorheen veel op Defcon. En denkt u, ja, wat moet dat in een christelijk programma op de donderdagavond in Kerkenwerk? Ja, het is Sefa. Misschien heeft u er wel eens wat van gehoord. Sefa is onlangs

bekeerd. En organiseert nu ook hele mooie christelijke concerten. En ja, hij maakt van bekende christelijke nummers enorme mooie composities. En daar gaan we nu van één beluisteren. En dat is Wat de toekomst brengen mogen. Dat is een live uitvoering.

prachtige bewerking van het aloude lied Wat de toekomst brengen mogen van Sefa. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Irma D. Je hebt misschien wel eens het gevoel dat alles uit je handen valt, of dat je zelf aan het vallen bent, dat dingen je tegenzitten, dat je misschien contact met de werkelijkheid verliest. Irma D. ziet dat als een trapezewerker. Daar ben je ook op elkaar aangewezen. U weet dat, kent dat wel vanuit het circus. Mensen in de trapeze die dan naar elkaar toe springen, salto's maken. En dan is er toch altijd eentje die je opvangt. En daar gaat dit lied over, Als ik val.

0: soms de...
1: Als ik val van Irma D. Ja, we hoorden ook al even vast het volgende nummer van Lef. Maar we wilden nog even terugkomen op het gesprek, Han, met Jannie Klein. Hè, over de ontmoeting die georganiseerd is in Echterskerk straks.
2: Ja.
1: Waar je vluchtelingen gewoon contact kunt hebben, spreken. Jij gaat regelmatig naar het kerkasiel in Kampa.
2: Ja, dat klopt. We zijn er toevallig vanmiddag nog geweest.
1: Oh,
2: ja, wij gaan zo één keer in de maand gaan we met een groep gemeenteleden daar naartoe. Meestal onder leiding van dominee Schuitenmaker, maar ook wel eens met Jan-Willem van der Kamp. En dan vullen we een tijdsblok in van 2 uur. En dat is dan in die doorlopende kerkdiensten.
1: Ja.
2: Die, zoals je weet, dat gaat 24/7 door.
1: Ja, waarom?
2: Dat is een familie die dus uitgeprocedeerd is. En die dus eigenlijk niet naar hun land terug kunnen. Enerzijds vanwege de vader die daar gevaar op loopt. En anderzijds dat die kinderen hier geworteld zijn.
1: Ja.
2: En er zijn gewoon Nederlandse kinderen die dan opeens naar zo'n land moeten.
1: Ja.
2: Met het gevaar voor hun vader.
1: Ja.
2: En ze hebben die kerk gevraagd, mogen we daar kerkasiel vragen? Want wanneer er een dienst is, mogen ze niet gevangen genomen worden eigenlijk.
1: Ja, dat klinkt wel heftig ook. Hè? Opgepakt, gevangen genomen, terwijl het geen criminelen zijn. Hè?
2: Dat zijn hele harde mensen. Ja. Ja, gisteravond was er een tv-programma op Nederland 2. Dit is de kwestie en dat vertelde uitvoerig het verhaal van de familie. Het was een heel goed gesprek met de predikantenkerkenraad, met vrijwilligers. En dan zie je hoe dat al bijna 2 jaar daar gebeurt. En dat is zeer indrukwekkend.
1: Ja. En hoe houden die mensen dat dan vol, hè? Inderdaad.
2: Ja, dat vertellen ze ook. Ze hebben natuurlijk veel meegemaakt in de AZC's. Heel veel onzekerheid. Ze zijn zelfs een keertje gevangen gezet geweest, omdat ze dan weg moesten. En toen is het toch niet doorgegaan. Ze waren eigenlijk al bezig naar het vliegveld. Maar toen bleek toch dat er een fout zat. Maar in ieder geval, toen kwamen ze in Kampen in die kerk terecht. En heel veel vrijwilligers vullen daar de diensten. Zowel als vrijwilliger, maar ook als predikant of als muzikant. Ja. Dat daar altijd mensen zijn.
1: Maar je zei, het gaat 24/7 door. Het zijn natuurlijk niet alleen maar kerkdiensten. Hè?
2: Nee. Het is wel heel breed. Zo zijn er ook bekende Nederlanders. Joris Linssen bijvoorbeeld, Dolf Vries. Maar het mooie is dat je dus heel veel ontmoetingen hebt. Dus er zijn altijd mensen met een boekje, met een Bijbel, met liederen, met wat dan ook. Dus je hebt heel veel raakvlakken om met elkaar in gesprek te gaan. Dat is wel voor de buurt in Kampen, maar ook in het hele land. Want toen wij kwamen, we zijn er vanmiddag tussen 2 en 4 geweest. En toen gingen mensen uit Nijverdal weg.
1: Oh,
2: en toen wij weggingen, toen kwamen de mensen uit Lemmer.
1: Lemmer, dus, dat is echt...
2: In Friesland.
1: Ja,
2: maar ik bedoel, zo gaat het dat mensen uit het hele land er naartoe gaan om samen een viering te doen of ontmoetingen te doen. Wij hebben dan een interactieve Bijbelstudie en we zingen en we bidden. En dat is heel bijzonder.
1: Gaat het ook 's nachts door dan?
2: Ja, dat is 's nachts ook. Ja, er is een agenda en die kun je dus inzien en gaten kun je vullen. Maar al die tijd zijn er 24/7, zijn er 3 mensen in de kerk aanwezig.
1: En dan heb je zondags de normale dienst misschien.
2: Ja.
1: Maar het gaat dus 24/7.
2: Ja, als de dienst er is, dan is de dienst er. Ja. En na de dienst dan komt er weer een vrijwilliger.
1: Ja.
2: Ik ben een keer geweest met een groep van Franciscus. Dus dat zijn katholieken. Maar je hebt ook wel Freek de Jonge met zijn vrouw. Die ging ook vertellen over een verhaal van... die Ella, die is dan Joods. Dus het was een Joods verhaal.
1: Ja.
2: Maar het respect en het saamhorigheidsgevoel. En waar Jannie het ook over had, om een positief geluid te laten horen in Nederland.
1: Ja.
2: Vooral voor al die kinderen die ook geworteld zijn en met uitzetting bedreigd worden. Naar de politiek toe. Ook gewoon voor je geweten dat daar gebeurt.
1: Ja, en mooi dat een kerk dat het vanuit een kerk wordt georganiseerd.
2: Ja, die kerk heeft natuurlijk wel een hele verantwoordelijkheid op zich genomen. Ja. Want die mensen moeten ook eten en die hebben ook kleding. Ja. En die hebben ook die kinderen die krijgen les. Ja. Noem het allemaal maar op. Dus zo'n meisje van de jaren vier die is jarig en dan organiseren ze een heel kinderfeest voor. Ja. Dat gaat allemaal gewoon in de gemeenschap van vrijwilligers georganiseerd worden.
1: Het is niet
2: worden.
1: Even zomaar even een diaconaal projectje. Maar het is gewoon. En je weet niet hoe lang het nog nodig is.
2: Hun zeggen ook van, ja, hoe lang zal het doorgaan? Want een alternatief is er niet. Want als het stopt en die mensen, dat is ook niks. Die mensen kunnen dat niet terug.
1: Bijzonder. Mooi verhaal.

0: is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Kijk omhoog, zegt Lef. Als je het even niet meer ziet zitten, daar waar de zon schijnt, maar ook daar waar God is, dan mag je daarop vertrouwen dat hij terugkijkt en jou ziet. We gaan een Engels lied laten horen. Dat hoort er ook af en toe bij. Het is van de Porter's Gate. Het is een initiatief van een aantal Amerikaanse zangeressen. Of zangers en zangeressen. Muzikanten, moet ik zeggen. Die zijn een keer bij elkaar gekomen. Ergens in Amerika. En hebben een paar mooie liederen gemaakt. En dat is eigenlijk een initiatief geworden. Wat breder is geworden. En wat ook langer is gaan duren dan eenmalig. Het heet The Porter's Gate. Je moet maar eens opzoeken op YouTube. Het is prachtige muziek. En wij gaan luisteren naar We Labor Unto Glory.
2: Marker. Set.

The Porter's Gates heet het. We Labor Unto Glory. Ja, ondertussen gaat Erik Jan even proberen contact te leggen met Ellie de Wit. We gaan haar straks even wat vragen over de beroepingscommissie. Die heeft een nieuwe samenstelling. Dus de beroepingscommissie van de hervormde gemeente Wijk Oost. Want we hebben een vacature al 2 jaar lang, hè, Han, volgens mij. Ja. En Wijk West ook inmiddels. Maar goed, de beroepingscommissie waar Ellie de Wit wat over vertelt, gaat over de beroepenpredikant, of die nog beroepen moet worden, van Wijk Oost. Maar we gaan nog een nummer luisteren van Sefa. Ik ben heel enthousiast, maar ik hoop dat u dat met me bent. Deze heet Heer, u bent mijn leven. En die is uit Kerkentoren.

0: Ja, zoals gezegd hebben we Ellie de Wit aan de lijn. Ellie, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Dag.
2: Goedenavond, Ellie. Ja.
1: Fantastisch. Hallo.
2: Ja, dat jij van deze gelegenheid gebruik maakt om het een en ander te vertellen wat je mag vertellen van een beroepingscommissie. Ja. Want jullie werken in de luwte, denk ik.
1: Nou, ik denk dat ik de gemeente wel behoorlijk iedere keer een update geef over wat ik mag zeggen.
2: Ja.
1: En wat ik mag delen over het werk van de beroepingscommissie en waar we mee bezig zijn. Ja.
2: Inmiddels zijn jullie 2 jaar bezig.
1: Ja.
2: Toch al een paar teleurstellingen mogen verwerken.
1: Ja, zeker.
2: En nu is er vanaf september dat je zegt weer een nieuw beroepingsseizoen voor jullie aangebroken.
1: Ja.
2: Dat je weer dominees benadert en probeert belangstelling te krijgen voor onze gemeente.
1: Ja.
2: Ellie, wat kun je vertellen? Wat zijn de nieuwe dingen in de beroepingscommissie?
1: Nou, ten eerste lag er ook nog een andere taak. Want er gingen 4 leden weg uit de beroepingscommissie.
2: Ja.
1: En dat betekent dat er dan ook gezocht moet worden naar passende gemeenteleden. 3 gemeenteleden en 1 kerkenraadslid. Om de commissie weer voltallig te maken. En dat is gelukt.
2: Ja.
1: En daar kan ik wel het een en ander over vertellen. Wie dat zijn geworden. Want we hebben echt gezocht naar personen die ook alle leeftijden vertegenwoordigen.
2: Ja.
1: En dat is in de leeftijd zo ongeveer 35 jaar... is dat Janouk ten Haven Schuurman geworden.
2: Ja.
1: Janouk Schuurman is wel bekend in de kerk. En ze wilde graag aansluiten. En de leeftijdsgroep van 35 tot 50 jaar... wordt vertegenwoordigd door Gerinde van Lieshout Hofmeijden. Ook wel bekend in de gemeente. En de 50-plus groep wordt vertegenwoordigd door Jantines Inke. En met de komst van Marjolein Mollenhorst vanuit de kerkenraad zijn we dus weer voltallig. En daar zijn we in eerste instantie heel erg blij om. Dat we weer met een groep kunnen beginnen. En de eerste vergadering staat alweer gepland binnenkort. En op dit moment hebben we nog zo'n 7 predikanten die we vanuit verschillende richtingen tot ons gekomen zijn. Namen die tot ons gekomen zijn. En momenteel zijn we weer volop aan het luisteren en aan het, het nadenken met elkaar. Feedback geven op de preek enzovoort enzovoort. Ja, dus het is weer volop begonnen, zullen we maar zeggen. Ja,
2: ja, Ellie, zo'n lijst, hè, komt die vanuit de gemeente, komt die vanuit de kerkenraad?
1: Soms vanuit de kerkenraad, veelal uit de gemeente. En we hadden nog, je vraagt een lijst op van bij de PKN. Maar dat betekent niet altijd dat de predikanten die daarop staan ook daadwerkelijk openstaan voor een beroep. Dat maakt het nog wel eens ingewikkeld.
2: Maar ja.
0: Waarom staan ze op die lijst dan, Ellie?
1: Dan vraag je je af van waarom sta je op die lijst. En als we dan zo'n eerste contact hebben met een predikant, dan zeggen wij ook van dan is het misschien verstandig dat u nog even zegt van zet me on hold of pas volgend jaar weer of zo.
2: Ja.
1: Want dat maakt het wel wat eenvoudiger als we gewoon van tevoren weten van deze predikant staat eigenlijk helemaal op dit moment, om wat voor reden dan ook hoor, daar wil ik van afblijven, maar niet open voor een beroep. En ze staan er wel op een lijst, dat is dan niet zo makkelijk.
0: Nee, maar is dat dan een administratief dingetje of is het iets van de predikanten zelf, dat ze zeggen, ja, wil ik wel op die lijst blijven staan?
1: Dat verschilt, want ik heb wel eens gebeld met de PKN, met het mobiliteitsbureau van de PKN. En dit ook wel aangegeven. En de ene keer is het de een en de andere keer is het een ander argument. Daar wil ik ook een beetje van afblijven. Maar het is ook heel fijn als mensen uit de gemeente gewoon aangeven van ik was op vakantie.
0: Ja.
1: Toen hoorden we deze predikant. En die lijkt ook wel goed te passen bij ons. Nou, geef zijn naam maar even door. Dat vinden we ook altijd heel erg plezierig.
0: Ja, precies. Want het is niet zo dat het alleen maar predikant van die lijst kunnen zijn.
1: Nee.
0: Als mensen predikant bereid zijn om over na te denken, dan is dat prima.
1: Ja.
0: Hoe gaat het dan in het werk? Jullie gaan luisteren naar predikanten thuis of je gaat op bezoek daar. En wat is dan de volgende stap?
1: De volgende stap is dat we met elkaar delen wat we van deze predikant vonden. En dat is niet alleen de preek, maar dat is bijvoorbeeld ook de liturgie. Dat is ook het kindermoment. En we nemen alles bij elkaar en we proberen ook vaak als een predikant door de commissieleden, de meerdere commissieleden als passend vinden, dan gaan we ook wel andere diensten luisteren. Bijvoorbeeld een jeugddienst of een kerk- en schooldienst. Hè? Dus dat je een bredere indruk krijgt van hoe is deze predikant ook in andere diensten. Ja. Dus dat je een wat beter en breder beeld krijgt. En dan geven we daar weer feedback op. En dan komt er vaak een lijst. En een aantal predikanten die presenteer je dan aan de kerkenraad.
0: Ja. En dan komt die lijst in de kerkenraad en dan maken jullie een keuze. En dan gaan jullie met één predikant verder, neem ik aan.
1: Ja.
0: En dat is nog niet een officieel beroep, hè, zoals vroeger. Hè,
1: dat is nog geen officieel beroep. Want door ervaring weten wij inmiddels dat je de eerste vraag bij de predikant is. We zijn van de beroepingscommissie. Wij zoeken voor onze gemeente in Elburg een nieuwe predikant. We zouden het fijn vinden om een kennismakingsgesprek met u te hebben.
0: Ja.
1: En daar begint het dan eigenlijk mee. Ja.
0: Ja. En op het moment dat de predikant zegt, daar wil ik wel meewerken en ik wil erover nadenken. Volgens mij krijgt hij dan eerst nog wel weer bedenktijd voordat jullie een officieel beroep uitbrengen.
1: Ja. Dan komt er eerst een kennismakingsgesprek om even te ervaren van lijken we een beetje bij elkaar te passen. En wordt er ook onze profielschets wordt dan opgestuurd. En het beleidsplan voor de komende jaren. Ja. Waarin het te lezen valt wat de ambities zijn van de verschillende werkgroepen.
0: Ja.
1: En dan kan zo'n predikant zich daar ook op voorbereiden. Van hoe zit dat? En hoe moet ik dat zien? Ja,
0: en op het moment dat er een officieel beroep wordt uitgebracht, krijgt de gemeente te horen, volgens mij. Ja, precies.
1: Ja,
0: dan wordt de predikant met naam en toenaam genoemd. En komt hij ook een keer een preekbeurt doen natuurlijk in de gemeente.
1: Ja, zeker. Ja,
0: met de gemeente ook kennis met
1: iemand. En we hadden graag al een nieuwe herder en leraar gehad. Dat mag duidelijk wezen.
0: Ja.
1: Want 2 jaar vraagt veel energie.
0: Ja, van jullie als beroepscommissie. Ja, en de gemeente natuurlijk ook.
1: Zeker.
0: Het is mooi, steeds wisselende voorgangers.
1: Maar we hebben toch ook gewoon behoefte aan een
0: herder.
1: Ja. En dat merk je ook vanuit de verschillende werkgroepen die dan bepaalde dingen ook willen uitvoeren. Ik zit bijvoorbeeld zelf nog bij de werkgroep Jeugd en Jonge Gezinnen. Ja, dan liggen er soms wel van die mooie plannetjes.
0: Ja.
1: En die kunnen ook best wel ten uitvoer gebracht worden. Maar je merkt dan toch een kleine terughoudendheid van maar stel nu dat dit niet past bij de nieuwe predikant.
0: Ja,
1: dat is zo mooi als je dan samen op kunt gaan.
0: Ja.
1: Je staat een beetje onhold ook in dat soort zaken. Ja. En het is een vurig verlangen om een eigen predikant te hebben. Ja,
0: zeker. Ik denk dat het veel mensen met jou dat verlangen hebben.
1: Zeker.
0: Nou, Ellie, bedankt dat je even dit wilde uitleggen, toelichten.
1: Ja.
0: Het nieuws van de beroepingscommissie van de hervormde gemeente Wijk Oost.
1: En verder hou ik het weer, update ik iedereen via de weekbrief.
0: Tuurlijk, ja.
1: En in gezette tijden bij in contact. Ja.
0: Hartelijk dank.
1: Ja hoor, graag gedaan.
0: Tot ziens.
1: Daag.

0: Sons of Cora. Ja, dit was alweer het eerste uur van het kerkenwerk van de hervormde gemeente Wijk Oost. Maar we gaan straks na 8 uur verder met een interview met Teun Breen. En Teun Breen die komt ons wat vertellen over de commissie onder de toren, die in de grote kerk bezoekers en toeristen rondleidt. En daar gaat hij wat over vertellen. En ook over de heringerichte luchtwachtpost. Een heel bijzonder mooi verhaal. Op de eerste zolder van de toren is
1: dit. 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden 2 panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
3: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
4: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
3: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
2: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond weer. Fijn dat u luistert. We zijn er tot 9 uur bij u. En we hebben dan weer veel muziek. En we hebben een gast en dat is Teun Breen. Wij, dat zijn Jan Stronkhorst en Han van der Pol. En wij doen het namens de hervormde gemeente Wijk Oost van Elburg. Maar voordat we met het gesprek beginnen, eerst even muziek.

0: Ja, dit uur beginnen we goed met Cela. Prachtig nummer. We hebben te gast Teun Breen. En Teun Breen, ja, dat is echt iemand die overal wel verstand van heeft en overal wel bij zit. Maar vanavond hebben we hem uitgenodigd omdat hij ook bij de commissie Onder de Toren zit. En die commissie die is zeer actief, weet ik. En nou, Teun hebben we uitgenodigd om daar gewoon dus vanavond over te praten met ons. Dus Teun, van harte welkom.
1: Fijn dat ik hier mag zijn.
0: Ja, we beginnen met ja, al die toeristen die van zomer ook weer in de kerk geweest zijn. Het waren er weer heel veel.
1: Ja, vorig jaar waren het er 7000. Het jaar daarvoor 5600, dus dat was een behoorlijke toename.
2: En dit jaar hopen we op nog veel meer, omdat we nu ook maandags open zijn.
0: Ja,
2: en april die maandagen, dan zit je daar soms urenlang te kijken van komt er nog iemand. Maar ja. Al met al is die maandagmiddag, daar zijn wij als enige in Elburg open. Al verder is alles dicht. Dus wat er aan toeristen komt, dat komt naar die kerk toe.
0: Ja, en die toren is natuurlijk een fantastisch trekpleister.
2: Ja, het is het mooiste
0: maar ook
2: monument.
0: De kerk, ja, ook de kerk. Je ziet Elburg vanuit de lucht.
2: Zeker en dan, weten.
0: Wat je zegt, dat klopt. Maar jullie zijn nog niet, of de kerk is nog open tot met de herfstvakantie,
2: ja,
0: op vrijdag en zaterdag?
2: Ja, alleen nu is het alleen zaterdag. Ik zit zaterdag ook weer. En de vrijdag en zaterdag van de herfstvakantie, twee keer, dan zijn we vrijdag en zaterdag open.
0: Dat, ja. Dan zijn ze open. Dus ja. Het seizoen loopt nog even door en het is prachtig weer. Dus ja, er zijn ook heel veel toeristen nog in de stad die dan de kerk kunnen bezoeken. En dat, ja. Ja, dat is fantastisch. Dus nog even voor de mensen. Er zijn gastheren en gastdames.
2: Ja.
0: Er is een rooster en de toeristen die komen worden ontvangen. Ze kunnen naar boven toe en ze kunnen de kerk bezoeken.
2: Ja. De kerk is gratis en de toren moeten ze entree betalen.
0: Ja, ja. Het verhaal van de kerk, Teun. Daar hebben jullie over nagedacht. Kun je daar wat over vertellen?
2: Het verhaal van de kerk? Of?
0: Nou, als mensen de kerk in komen, ze kennen de kerk niet. En ze willen wat weten over de geschiedenis, het ontstaan van de kerk.
2: Ja, ja, dus wij kunnen ook zelf natuurlijk rondleiding geven. Ze kunnen ook via een boekje wat we bij de balie hebben liggen, kunnen ze hun eigen weg vinden. Ze kunnen ook een mediatour maken met een QR-code. Dan kunnen ze zelfstandig door de kerk heen wandelen en komen ze alle bekende items tegen. Dus ze kunnen zich heel goed zonder ons. En daar word ik wel vrij veel gebruik van gemaakt. Het is even wel werk om zo'n ding te maken, maar dan heb je ook wat. Ze kunnen zelf aan de wandel.
3: Hoe werkt het dan met de telefoon?
2: Gewoon de telefoon hiervoor hangen en je krijgt het hele menu. Je kunt dan kiezen van ik wil daar naartoe lopen. Op een plattegrond is precies aangegeven waar iets is.
3: Ja.
2: Je hebt natuurlijk geen GPS nodig, want het is maar één gebouw waar je zit. Dus het is heel simpel.
3: Maar dan kunnen mensen op de telefoon lezen wat het, of krijgen ze een filmpje? Ja. Of?
2: Er zijn foto's, er is een stukje gesproken tekst en diezelfde tekst is, die kun je ook lezen. Dus het is een beetje
3: heel interactief.
2: Ja, ja.
3: Prachtig.
0: Maar je hebt de telefoon bij je en je scant de QR-code en dan krijg je gewoon op het plekje waar je staat, krijg je het verhaal te horen.
2: Ja, nou dan krijg je een menu en dan kun je gewoon zelf kiezen. Je kan met nummer 1 beginnen en tot en met 23. Maar je kunt ook zeggen van nou, ik sla een paar over. Ik ben alleen geïnteresseerd in de plafondschilderingen. Dan ga je naar 5 en 8 op het plattegrondje.
0: Ja,
2: en
0: als
2: kun je een keuze maken. Al met al duurt het ongeveer. Als je alles wilt lezen en wilt luisteren, dan ben je wel een dikke uur onderweg. Ja.
0: Jullie hebben zo'n foldertje gemaakt en er staat erop met dominee Jacobus Werdius door de Grote Kerk van Elburg. Wie was die dominee?
2: Nou, dat is de dominee Werdius was de eerste predikant van de hervormde gemeente Elburg. In 1578 kwam hij uit Leiden naar Elburg. De jaren daarvoor was Elburg al vanaf de Beeldenstorm, die natuurlijk heel heftig is geweest in Elburg. Is Elburg een paar keer geswitcht van pro-Spanje, pro-Oranje. Men koos steeds wat men dacht dat het beste was en het minste schade zou opleveren. Toen Alva binnenkwam in de Grote Kerk, toen knepen ze natuurlijk als nauwe dief in 1567. Dus Elburg heeft een paar keer geswitcht. Maar zo eind jaren 70 koos men definitief voor Oranje. En toen mocht het een dominee worden beroepen.
0: Voor de protestanten.
2: Ja,
3: en toen... ja precies. Dat het katholicisme en protestantisme, dat wisselde elkaar af. Dus ook.
2: Ja, dat heeft toen een paar keer gewisseld. Ja, ja, ja. Klopt.
3: En het heet nog wel steeds de Sint-Nicolaaskerk. Maar goed, wij noemen het de Grote Kerk.
2: Ja, maar Sint-Nicolaas mag ook. Ja, dat heeft waarschijnlijk te maken met niet zozeer. Ja, misschien met dat het de beschermheilige van de handelaren was. Maar waarschijnlijk heeft het ook te maken met dat Elburg toen onder Doornspijk viel. En Doornspijk viel onder de bisschop van Werden in Duitsland. En daar was Sint-Nicolaas de beschermheilige. Dus het zit een dubbele bodem in.
3: Ja, ja, ja.
0: Ik merk wel dat mensen echt geïnteresseerd zijn in de kerk. Die binnenkomen, die vragen gewoon van alles eigenlijk. Ja. Wat die kerk nog gebruikt.
2: Dat is de meest voorkomende vraag, dat weet je zelf ook wel. Ja. Dan willen ze weten van wat die kerk nog gebruikt. Ja, zondag 2 keer. Hoeveel mensen komen er dan?
0: Ja.
2: En dan zeg je nou, onlangs met de doopdienst waren het er wel 800. Dat geloven ze haast niet.
0: Nee, dat geloven ze niet.
2: Maar de mensen die... kijken meestal heel geïnteresseerd. En wat ze dan in het gastenboek schrijven is ook soms zeer ontroerend wat ze dan achterlaten. Dat zijn hele mooie teksten die je dan tegenkomt.
0: Het bijzondere is dat mensen dan iets een gevoel krijgen wanneer ze in die kerk lopen van vroeger. Of wat ze vroeger meegemaakt hebben. Ja. Iets wat ze echt verloren hebben.
2: We zien mensen binnenkomen, die gaan zitten en dan hangt het er vanaf of er echt live gespeeld wordt op het orgel of dat het een cd is die afgedraaid wordt. Dan zie je mensen zomaar in elkaar zakken en ontroerd raken dat ze dan ook zomaar een half uur blijven zitten en dan ook aangeven dat het ze wat gedaan heeft. En dan zie je dus de teksten in het gastenboek wat ze dan opschrijven. Dat ook dan wel ontroerend is om te lezen.
0: Ja,
2: en soms dan kijk ik of er iets nieuws in staat. Wat ik denk van dat is interessant om te vermelden in het contact van de kerk in november. En dan maak ik even een fotootje. Soms moet je het vertalen. Want soms zie je wel 4, 5 talen op 1 pagina op staan. Ze komen overal vandaan die gasten. Ja. Dus dat is gewoon heel leuk.
0: Je liet zo vallen dat er live gespeeld wordt. Betekent dan dat er organisten aanwezig zijn?
2: Ja, er zijn regelmatig organisten aanwezig. En zeker onlangs op de Open Monumentendag, de Botterdag, werd er bijna heel de dag gespeeld. Een van de organisten heeft zelfs 4 uur achter elkaar zitten spelen. En dan wil je wel eens flink aanzetten. En dan trek je de mensen wel daarmee de kerk in. Als de deuren goed openstaan.
3: Als de registers open trekken.
2: Ja.
0: En het is ook mooi dat mensen het orgel mogen bezoeken.
2: Ja.
0: Dus dan krijgen ze ook het verhaal van hoe een orgel werkt, hoe dat met die registers gaat.
3: Die mogen echt naar boven.
2: Niet wel organisten. Ik kan me goed voorstellen dat sommigen zeggen, want ik wil liever geen polonaise om me heen. Ik wil rusten. Ik wil goed.
0: Belangstelling, hè? Dus.
2: Ja. Maar er zijn een paar organisten bij die het juist heel leuk vinden dat mensen naar boven komen. Kunnen ze ook iets uitleggen over wat het allemaal, wat er allemaal gebeurt.
0: Ja. Ja, want het is natuurlijk wel een bijzonder instrument. En wat mensen dan heel interessant vinden van hoe dat klinkt en hoe vroeger de lucht in het orgel kwam en hoe het met de registers gaat. Dat is natuurlijk echt een mooi verhaal.
2: Ja, de techniek weet ik niet zo, maar ik heb je verteld altijd wel dat het te maken heeft natuurlijk met admiraal van Kinsbergen, dat hij destijds een legaat achterliet van 1000 gulden. En zonder dat legaat was er nog hier nooit gekomen. Want hij zei dus echt van, of het Eerste Testament, dat is een eerste aanzet voor een orgel.
0: Ja.
2: Al was niet gebeurd, denk ik.
0: Ja. Nee. En dan gaat een rij, die heeft hij natuurlijk ook...
2: waar niet op gezeten mag worden op het moment, maar dat komt natuurlijk ook bij hem vandaan. Want toen zat inderdaad de galerij zit recht tegenover waar toen de preekstoel stond. Want de preekstoel staat toen heel ergens anders dan waar hij nu staat. Dus
0: dat was toen in de jaren 70, hè, toen de kerk
2: Ik heb het niet meegemaakt, maar ik heb het dus wel allemaal. Er zijn wel foto's van hoe het toen was dat je preekstoel inderdaad heel ergens anders zat.
3: Dat is vrijdag, toch? Jaren 70 van de vorige
0: 1975.
3: 19, oké.
2: Is toen een hele grote restauratie geweest, ruim 50 jaar geleden. Dat moet dus nu weer gebeuren, zowel toren als kerk. De toren is, dat weten de meeste mensen wel, van de burger.

0: En de toren, daar viel van het jaar ook hier en daar kleine blokjes af. Dus het heeft ook gedreigd dat de hele toren ingepakt zou moeten worden. Maar tot nu toe is het nog niet gebeurd, gelukkig.
1: Oh ja, want het beeld is natuurlijk dan gelijk veranderd en niet zo mooi meer.
0: Ja, er zal maar één steentje vallen op iemands hoofd. En als het van 40 meter komt, dan kan het wel eens een flinke deuk in je hoofd veroorzaken.
1: Teun, jullie hebben een groep, een commissie. Gerrit Westerink, Marius van Doorleweert, Dirk de Beste. Hebben jullie verder nog plannen voor de toekomst?
0: We zijn dus bezig met een heel bijzonder iets. Dat op de zolder, eerste zolder van de toren, daar is een luchtwachtpost ingericht. En daar moet nog het een en ander aan gebeuren. En verdere plannen, nog meer open. We zijn wel eens bezig geweest met ook in de ochtenduren open te gaan. Dat is volgens mij wel gebeurd bij de vestingdagen. Dat ook aansluitend bij het koor. Ja. De kooruitvoering,
1: dat je
0: meteen de kerk ook open bleef. En dat, daar gaan er nog heel veel mensen naar boven, heb ik begrepen. Ik heb het één keer zelf gezien, maar inderdaad, er gaan er zo tientallen achter elkaar naar boven.
1: Ja. Ja. Want het is natuurlijk steeds mooier om het verhaal van de kerk te vertellen aan zoveel mogelijk mensen. Hebben jullie daar nog ideeën over?
0: Om het verhaal aan te passen, bedoel je?
1: Of? Ja, om nog duidelijk te zijn of dat soort dingen.
0: Nou, we zijn natuurlijk altijd wel ideeën zijn altijd welkom. Maar voorlopig
1: heb je wel genoeg gedaan.
0: Voorlopig hebben we wel genoeg. Ja.
1: Nou, ik denk zo'n audiotour om dat zo samen te stellen. En,
0: is heel veel werk.
2: Ja. Dat hebben jullie ook zelf gedaan?
0: Nou, ik heb daar destijds een cursus voor gevolgd voor de Sjoel bij Erfgoed Gelderland. En onze mediatour van de kerk die valt ook onder de Sjoel. Omdat Erfgoed Gelderland heeft geen verbindingen met kerken. Daar is een aparte stichting voor Gelderse kerken. Maar wel met musea. En via de Sjoel mochten wij ook hier in de grote kerk die mediatour gaan maken. Dus het is gewoon een site van Erfgoed Gelderland. En er staat gewoon één Sjoel, twee grote kerken. En er kunnen er nog meer bij. Is moet, maar het voorlopig is wel goed zo.
2: Ja, het heet Commissie Onder de Toren.
0: Ja.
2: Dus ik dacht altijd, er zijn vrijwilligers die zitten onder de toren. En die zitten er alleen maar om een beetje toezicht te houden. De toeristen hobbelen wat rond. Maar jullie geven echt rondleiding. Dus dan moet je ook wel wat over die geschiedenis van de kerk weten.
0: Ja, dat klopt. Toen ik jaren wat terug gevraagd werd om mee te gaan doen, toen kreeg ik allemaal stenseltjes in mijn handen gedrukt. Van lees dit maar, lees dat maar. Lees dit boekje, lees dat boekje. Toen dacht ik, ik ga dat maar eens een beetje bundelen voor mezelf. En voordat ik het wist, had ik een boekje gemaakt van bijna 50 pagina's waar alles een beetje in staat. Ja, en dat heb ik natuurlijk gebruikt om die mediatour te maken. Dus ik had de stof had ik al samengesteld.
2: Ja.
0: Dat was niet zo moeilijk om daar de verhaaltjes uit te halen. Maar het begon dus inderdaad met lees dit maar eens.
2: Maar dat betekent dat vrijwilligers die rondleiden dit in hun hoofd moeten hebben? Of hebben die een eigen dingen waar ze graag aandacht aan besteden?
0: En de een vertelt liever daarover en de ander vertelt liever daarover. Zijn erbij die heel graag met mensen meelopen en zijn er ook bij die veel liever onder de toren blijven en alleen maar de toren in de gaten willen houden. Prima.
2: Ja.
1: Vaak is het ook wel een luisterend oor. Dat je gewoon dat mensen vertellen waar ze vandaan komen.
0: Ja.
1: Wat ze meegemaakt hebben.
0: Ja.
1: Wat ze vroeger meegemaakt hebben. Dat soort dingen. Ik vind het nog wel even mooi om te vragen. Wat je net losliet over de Sjoel. Die heeft dus ook een mediatour.
0: Ja.
1: Kun je vergelijken met de tour die we in de kerk hebben?
0: Ja. Ja, er zitten gewoon opnames bij. Alleen voor de Sjoel hebben we destijds flink veel geld gehad om een stem in te huren, om in te spreken. En we hebben het bij onze eigen kerk, gewoon een kerkganger, een gemeentelid gevraagd van weet het inspreken dat er hier is gebeurd. En,
1: die het goed kon.
2: Wat leuk.
0: Ja, die kregen wij te horen van iemand van vraag hem maar. Dus ik had iemand anders in gedachten, maar hij heeft het uitstekend gedaan. Dus,
1: maar dat hoeft dus niet veel uit te maken in kwaliteit.
0: Nee, ik vind dat juist wel leuk als dat iemand van Elburg is. Ja.
1: Maar die Sjoel, gaat het dan over de Joodse geschiedenis van Elburg of echt over de Sjoel, de synagoge?
0: Nee, het is een aanvulling bij een bezoek aan de Sjoel. Dan zie je dus ook in het midden van de Sjoel al die namen, die paaltjes met die verschillende familienamen. En dan kun je aansluitend een individueel bezoek doen aan langs die gebouwen. Je kunt natuurlijk ook een groepsrondleiding doen. Maar mensen gaan ook wel alleen of in het weekend als het museum niet open is, kunnen ze ook de code scannen aan de deur. En dan kunnen ze zelf aan de wandel. En dan kom je langs de Joodse begraafplaats, bij de familie Beem, de familie Furser, over kom je dan langs.
2: Ik heb mee zelf een keer gedaan, maar in de groep. Maar het is eigenlijk veel handiger om het gewoon alleen te doen. Want je staat wel in de groep, maar iedereen zit op zijn telefoon te kijken en te luisteren. Maar het is prachtig om te doen.
0: Ja.
2: Het is echt heel mooi.
1: Maar ik denk, wanneer je toevallig luistert, dan denk je van, ik kan toch iets met zo'n tour informatie vinden in Elburg.
0: Ja.
1: Misschien goed om eens even

0: zomaar te gaan met een stok in je hand. Een lied van de serie Petrus in het Land. Ja, we praten door met Teun over het werk van mensen van de commissie onder de toren. Over de geschiedenis van de kerk. Het gaat even alle kanten op, maar...
1: Nou, laten we nog eens even over dat boek hebben. Er ligt dus voor in de kerk een gastenboek.
2: Ja.
1: Toeristen die komen en die hebben iets meegemaakt, iets gevoeld. Die willen gewoon een boodschap achterlaten.
2: Klopt.
1: En ja. Dat is natuurlijk voor de commissie erg interessant om eens te lezen wat mensen schrijven.
2: Soms is het niet te lezen. Dan moet je echt translator bij halen om het te ontcijferen wat er staat.
1: Het handschrift of een buitenlandse taal?
2: Nee, een buitenlandse taal. Het kan bijvoorbeeld Zuid-Koreaans zijn of Japans of wat dan ook. En soms zit het op één pagina, 4, 5 talen. Ja. Maar dan zie je inderdaad, dan lees je hele mooie stukken. Mooie boodschappen die men achterlaat.
1: Ja. En je wil wel wat delen met ons?
2: Zeker weten, ja. Dit is nog vorig jaar. Hè. We hebben dit jaar ook alweer mooie dingen gezien. Als ik eentje mag voorlezen, dan schrijft iemand... Wij kunnen hier niet wegkomen. Waarom? Het ontroerende orgel dringt zo bijzonder door. Een gave van God, een gezegende organist. Je voelt de liederen, dus je voelt zijn hart, Gods hart. God zegende je hierin nog heel, heel veel. Wat een gave. Dank God. Fijne kerk en met heel veel historie. We gaan nu toch maar.
1: Mooi, hè?
2: En ze zijn er nog veel meer.
1: Ja, ja. En dat betekent dat ook een orgelspel evangelie kan verkondigen.
2: Ja, dat heb je natuurlijk wel vaker tijdens de dienst ook. Dan zeggen ze, dan preekt de organist nog even verder.
1: Ja. En dat is natuurlijk wel, als je dus gewoon als een soort toeristische activiteit toch een lading eraan geeft.
0: Maar ik neem maar dat ook mensen speciaal voor het orgel komen. Want er zijn natuurlijk
2: die zijn er ook
0: heel
2: wel.
0: Veel orgelliefhebbers en het orgelmuseum. Ja, zeker weten. En dan willen ze natuurlijk even graag de kerk in.
2: Ja. En dan willen ze wel eens naar boven toe, naar het orgel. Maar ja, als dat op dat moment geen organist is, dan mogen ze er echt niet in. Wij hebben ook geen sleutel, maar we mogen ook niemand toelaten. Dus, nee.
1: En je hebt natuurlijk een combinatie met het Orgelmuseum. Want dat is natuurlijk ook in dezelfde straat een publiekstrekker.
2: Ja.
1: Ik zit dus ook in die commissie. En dit voorjaar kregen we een uitnodiging op een zaterdagmorgen. Er kwamen twee Belgische kunstkenners. En die gingen vertellen over de plafondschilderingen. En dat was heel interessant.
2: Ja, klopt. Ja, want die plafondschilderingen zijn heel oud. Volgens de kenners zijn ze van waarschijnlijk 1450. En daar is een aantal jaren geleden een masterscriptie over verschenen van een dame die er dus echt heel veel verstand van heeft. Ze is op afgestudeerd en ze heette Willemijn van Hees aan de Universiteit van Utrecht. En zij lag destijds met een boot in de haven met haar ouders en kwam dan wel eens in de kerk kijken en vond het zo interessant dat ze daar dus een afstudeerwerkstuk van gemaakt heeft.
1: Oh ja, dat kan. Ja. Kijk omhoog.
2: Ja. En ze heeft dus allemaal kerken met elkaar vergeleken. En ze heeft tientallen kerken in Nederland en Duitsland met elkaar vergeleken. Met soortgelijke afbeeldingen. En die zet ze daarnaast elkaar. En dat is best heel leuk om te lezen. Sommige schilderingen zijn niet zo nauwkeurig te ontcijferen in de grote kerk. Want wat het plafond zit wel. Maar ze legt het allemaal heel aardig uit. En iedereen kan dat ook lezen. Als je op internet intikt Willemijn van Hees, Grote Kerk Elburg. Dan zit je meteen... in het boekwerk.
0: En is haar bijzondere ding opgevallen?
2: Ja, toch wel. Zij geeft heel duidelijk aan dat het laatste oordeel, wat in het midden van de kerk, het plafond zit, dat moet wel 1450 zijn, maar zij geeft dus aan dat daar de hel wordt voorgesteld als een soort van monster met een bek wijd open, waar dan de ongelovigen naartoe moeten. En zij zegt dat, zij geeft aan dat dat vooral rond 1450 nogal in zwang was om dat zo uit te beelden en later niet meer. En er zijn nog meer elementen in de schilderij die wijzen op rond 1450. Terwijl onze Belgische kunstenaar onlangs zei dat het 1550 was. Ja, er zijn verschillende interpretaties.
1: Ja. Maar begin 1500 was dus echt de kerkenvorming? 1517?
2: Ja, 15, in de jaren 1520 zijn er overal al mensen op de brandstapel gekomen. Dat ging nog een poosje door. Zelfs Willem van Oranje moest in zijn gebieden ook protestanten vervolgen. Wat hij natuurlijk met tegenzin deed. Maar er zijn wel mensen opgepakt. En ja, er zijn natuurlijk ook dingen in Elburg gebeurd met de beeldenstorm. Toen Jan Arendszoon uit Alkmaar, de mandenmaker, binnenkwam. Gevlogen. geflankeerd door twee Elburgers. De ene heette de halfpaap, geloof ik. En die waren allebei een pistool bij zich. Want niet alle Elburgers waren er blij mee dat ze kwamen.
1: Nee, ja, een van die plafondschilderingen, die heeft ook een soort protest tegen de bestaande curie die tijd.
2: Ja, ja, in aan beide kanten van de plafondschildering, zowel bij de hemel als bij de hel, de stad Jeruzalem, daar zie je ook geestelijken afgebeeld met de bisschopskroon, met de pauselijke kroon. Dus ook zij liepen kans dat ze veroordeeld werden tot de eeuwige verdoemenis.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk best wel een pittige beschuldiging richting Curie. Ja.
1: Nou ja, ook omdat ze dus echt beschuldigd werden van wanpraktijken.
2: Bijvoorbeeld. Zo. Ja. Ja, dat hebben we natuurlijk de afgelopen eeuw al meer gevallen van gezien.
1: Ja, van geestelijke dienst.
2: Van geestelijke die niet over af konden blijven. Ja,
1: ja, ja, ja, dus, ja, ja. Wat ik ook nog herinner, dat er door de schilderingen tijdsvlakken aangeduid werden. Dus barok, renaissance. Vond je daar ook wat van?
2: Nee, ja, barok, renaissance, dat zou ik zo gauw niet weten. Er zijn nogal meer schilderingen, niet allemaal uit 1450. Bijvoorbeeld de pilaar naast de preekstoel, waar de tekst uit Korinthe op staat over het avondmaal. Die is van, voor zover ik weet, van na de hervorming opgeschilderd. Die is wel goed leesbaar ook.
1: Echt later.
2: Ja, ja.
0: Worden die schilderingen met de aanstaande restauratie dan ook weer meegenomen? Of is dat niet nodig?
2: Ik denk dat dat niet nodig is. Hoewel de restauratie van 1975, van het laatste oordeel, dat heeft dus mevrouw Van Hees, die de studie gemaakt heeft, wel wat commentaar, maar dat niet altijd even netjes gebeurd is. Mm. En zij wilde ook in contact komen met degene die de restauratie uitgevoerd heeft. Mm. Dat bedrijf is later overgenomen en toen is de hele administratie verdwenen, helaas. Dus ja, er valt niks meer terug te vinden.
0: Nee. Dat is jammer. Maar na schilderingen heeft de kerk natuurlijk nog wel wat, ja, beelden, grafbeelden. Ik weet niet hoe je dat origineel noemt, maar...
2: Nou, de grafmonumenten. We hebben natuurlijk één groot grafmonument voor de familie Feit, waar Maria Feit als laatste in begraven is. En dat is dus een echt graf. Dat laat je dan ook zien, dat er dus een tegel is zit die los kan, zit nu dichtgemetseld. En je hebt natuurlijk ook nog een praalgraf voor Maria Courage. En dat is dus geen echt graf, maar dat is een praalgraf. Dat veel en veel later is.
0: Maar het graf is wel in de grond, niet in de muur,
2: ja,
0: of zo.
2: Bij Maria Feit zit er echt een kelder onder. Ik ben er niet geweest, maar bij de laatste verbouwing, toen de nieuwe verwarming aangelegd werd, toen zijn er verschillende mensen onder. Toen moesten namelijk leidingen naar het koor toe. En die moesten dus door die graf, moesten mensen in die grafkelder zijn. Ik heb het helaas niet gezien. Maar
1: nee, het was ook eigenlijk verboden, hè? Dat het,
2: ja, dat heeft Maria Feit ook gezegd laatste. Ja. Na mij komt er niemand meer in. Dat is vrij kort daarna nog een Peter Feit overleden. En die ligt inderdaad achter in de kerk onder het orgel. Die mocht niet meer in de grafkelder.
0: Nee. Ja. Maar de grafkelder is nog wel toegankelijk. Hè? Het is niet dichtgemetseld of zo. Maar je mag er gewoon niet meer komen. Dat is
2: als je dichtgemetseld. Als je dichtgemetseld. Als je echt dichtgemetseld. Kijk, als je dan per se moet zijn, dan kun je het weer openbreken. Nee, maar er zit een trapje naar beneden. Ja.
0: En zijn er verder nog gewelven onder de kerk dan?
2: Onder de kerk, ja, er zijn wel eens verhalen geweest dat er een gang zou lopen van de grote klooster, kerk naar het, niet de klooster, maar daar heeft men volgens mij nooit echt bewijzen van gevonden. Ze hebben er toen wel naar gekeken, hoor, of er nog wat zat, maar zou nog leuk als er een paar verhalen zijn die niet te controleren zijn. Dus.
1: Ja, nee, blijft zitten.
0: Maar een tour door de gewelven is niet in orde, dus dat komt er niet.
2: Door de ondergrondse gewelven niet, door de gewelven boven de kerk, dat kan weer wel.
1: En dat is weer een heel ander verhaal, maar dan gaan we eerst even naar muziek en dan gaan we straks naar die gewelven boven de kerk.
0: Goed, doen we.

0: Ja, dat was het koor Yigdaljahu met God en God alleen. Prachtig, mooi lied.
1: Teun, de toren. De toren hebben jullie allerlei dingen ontwikkeld. Halverwege de toren, als je de toren beklimt, kom je opeens in een soort afgetimmerd gebouwtje terecht. Een kamer terecht. En dat heeft te maken met de luchtwacht. Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, dat is een bijzonder verhaal. Dat is dus op de eerste zolder, waar ook het uurwerk, het originele uurwerk stond voor de klokken. Dat niet meer draait op het moment. En waar ook de opgang zit voor de gewelven. Daar was altijd een rommelhok waar niks mee gebeurde. En dat blijkt een ruimte te zijn die is gebruikt door de luchtwachtpost die in Elburg stond. Er waren 146 luchtwachtposten in 1939-1940... om uit te kijken van vijandelijke vliegtuigen. Er werd ook geoefend met eigen vliegtuigen. En van die 146 posten is Elburg waarschijnlijk de enige waar wat te zien is. Want die posten die staan er op molens, kerktorens, hoge gebouwen. En het hokje is blijven staan. Dat is origineel. Dat maakt het heel bijzonder.
1: Maar nog even. Je zei voor 1940, 1939. Dus er was dreiging.
2: Ja, er was zeker dreiging. En daarom werd mensen ook gevraagd om zich als vrijwilliger op te geven voor die luchtwacht. En er was een groep van een kleine 24 man, waar ook allemaal foto's van zijn. Dus het is bekend wie dit geweest zijn in Elburg. Die in ploegendienst daar om beurten met z'n vieren op die toren zaten. En er stond er dus één of twee heel boven op het dak met een speciale verrekijker waarmee je ook hoogte kon onderscheiden. En zou hij iets hebben gezien, dan rende hij naar beneden. En dan werd daar gebeld naar Utrecht of Den Haag. Er waren verschillende plekken om dat door te geven.
1: Je zegt zien, dat waren dan vliegtuigen?
2: Ja, nou, het is bekend dat in de meidagen van 1940... men zag dus heel veel tegelijk aankomen. Dat er in een paar dagen tijd 16.000 keer gebeld is naar Den Haag en Utrecht. Van er komt weer vliegen. Zoveel kwam er dus langs.
1: Ja, ja.
2: En het werd natuurlijk ook door al die verschillende posten gezien. Want ik had eerst het idee dat die luchtwachtposten vooral langs de grenzen stonden. Maar dat is natuurlijk niet waar. Die stonden overal. En dan kon men ook een patroon zien van waar gaat het vliegtuig.
1: Waar komt het telefoontje
2: vandaan? Waar gaan ze naartoe?
0: Een soort eenvoudige radar.
2: Dat was dat nog niet.
0: Nee.
2: Gelukkig hadden de Engelsen het wel. Anders was de Battle of Britain heel anders afgelopen, denk ik. Maar wij waren er nog niet zoveel. Wij deden het met de verrekijker.
0: Maar het was en met een beetje gehoor natuurlijk. Want als het bewolkt is. Of,
2: men had een boekwerk. Dat kun je nog steeds antiquarisch krijgen, heb ik gezien. Daar zie je de silhouetten van vliegtuigen in, van de Duitse vliegtuigen natuurlijk, vooral de Junkers en de Heinkels en de Messerschmitts. Dan kon men dus herkennen wat er aankwam.
0: Aan het geluid?
2: Aan de vorm van hoe de vleugels zaten.
0: Maar dat is nog steeds kijken, maar als het bewolkt is, mistig, dan men moest ook goed luisteren, denk ik.
2: Ja.
0: Maar je hoort het misschien snel dat het een vliegtuig is, maar nog niet, weet je nog niet wel.
2: Nee, maar ik denk in 1940, daar had men wel vrij snel door dat het helemaal fout was. Want er kwamen er bij zoveel.
0: Ja, precies.
1: Maar wanneer begon dat eigenlijk, die controle? Want je had natuurlijk eerst de Eerste Wereldoorlog.
2: In die tijd, vlak is Oostenrijk ook wel een luchtwacht geweest, maar dat heeft dus niet gefunctioneerd tot 1939. De mobilisatie toen de oorlog uitbrak in september. Daarna was het eigenlijk steeds dat er toch wel gewaakt werd.
1: Ja. En was dat 24-7? Dat ze echt 24 uur in die toren. Maar
2: dat waren ploegen die elkaar aflosten.
1: Het was als winters berenkoud daarboven.
2: Dat denk ik ook, ja.
1: En ze moesten er gewoon staan.
2: Ja.
1: En die vrijwilligers, deden die dat om niet?
2: En, dus, en het vervelende voor hun was dat toen de oorlog uitbrak, dat ze opeens van vrijwilliger
0: militair werden,
2: dienstplichtig waren.
1: Ja, mensen ingelijfd.
0: Het was de eerste tijd van demobilisatie, maar ze werden gewoon gemobiliseerd.
2: Ja.
0: Wat tekenden ze daarvoor?
2: Ja.
0: Dus het was vrijwillig, maar je zat
2: ze wisten wel. Ja, maar ja. Ik denk dat de meesten hebben gedacht van, ach,
1: valt wel mee.
2: We zullen wel weer buiten schot blijven. En dat is natuurlijk ook, er is tig keren gewaarschuwd, april, maart 1940, door een Nederlands attaché, majoor Sas, die zat in Berlijn. En die had hele goede connecties met de generale staf in Berlijn. Verschillende keren gewaarschuwd van, morgen komen ze. En ze kwamen niet. En toen ze dus echt kwamen, op 10 mei, heeft hij ook toen wat gewaarschuwd. Maar toen geloofden ze hem niet meer.
1: Nee.
0: Maar die torenwachters, luchtwachters, die moesten dus naar het front. Of hadden ze daar ook speciale taken?
2: Nee, kijk, het ging allemaal zo snel in die eerste meidagen, dat ze op een gegeven moment een aantal van hen is vertrokken richting Brabant en is gewoon mee teruggetrokken als het ware. En daarna zijn ze gewoon ontslagen uit het leger. Dus er één om het leven komen, zover ik weet. Ja.
1: Wanneer je de foto's ziet, dan zie je dus wel mannen in mooie pakken, uniforms. Dat was natuurlijk ook wel een beetje eervol. Of dat ze een soort prestige hadden van, kijk ons eens lopen.
2: Ja, dat klopt. Ja, ze waren wel landverdedigers natuurlijk. Hè?
0: Ja, maar het heeft ook wel iets van Daddy's Army. Hè? Dus van dat...
1: Nou ja, je moet natuurlijk wel... Je had geen internet, geen telefoon. Nee. Je moest wel de hele dag daar zitten en duimen draaien.
2: Vrijwillig, ja.
1: En ze hadden natuurlijk ook hun werk of ze kwamen van de boerderij of misschien waren ze vissers.
2: Allemaal mensen die werk hadden. Ja.
0: Maar ze moesten goed gehoor hebben, goed zicht en kunnen telefoneren.
2: Heel goed. Ja, dat is wel het laatste. Dat uitdrukkelijk wordt dat vermeld in de eisen van om dat werk te kunnen doen. Dat ze goed konden telefoneren. Ja,
0: maar we vinden het nu lachwekkend, maar voor die tijd was het misschien helemaal niet zo...
2: Er moest wel zo snel mogelijk worden doorgegeven naar de laat ik zeggen, naar de generale staf van de luchtmacht, hoeveel er aankwam.
0: Ja, maar dus nogmaals, je moest goede informatie geven.
2: Ja.
1: Dus er was ook een telefoonlijn aangelegd vanuit die plek naar...
2: Er werd ook geoefend met eigen vliegtuigen, dat mensen kon zien van wat komt er aan. Dat ze wel goed moesten kijken en ook moesten inschatten hoe hoog... Er waren speciale apparaatjes voor, gekoppeld aan de verrekijker. Hoe hoog zit het ongeveer?
1: En je had natuurlijk, de Zuiderzee, de polder was er nog niet.
2: Klopt.
1: Dus je keek natuurlijk ook wel gewoon het zeegat in.
2: Ja. Ja, mooi vrij zicht. Ja.
1: Dus die verhalen worden nu eigenlijk allemaal ontdekt.
2: Ja, en we hebben daar vrij veel afbeeldingen van teruggevonden. Die hangen daar ook, kun je bekijken. En er staat ook een militair in een uniform wat niet van 1940 is.
1: Oh, maar wel een beetje op lijkt.
2: Maar wel een beetje op lijkt.
1: Dus mensen die de toren bezoeken, die denken gewoon, we lopen naar boven toe en we zien Elbert vanuit de lucht. Die krijgen opeens een historisch verhaal van 1940 te zien.
2: Ja, maar dit is alleen maar open. Die zolder is alleen maar open als de rondleidingen zijn naar de gewelven. Dan kom je er toch langs.
0: Oh ja.
2: Dan is dat het open, maar normaal is dat niet open.
0: Nee,
2: dan zou iemand extra de hele dag moeten staan. En als er dan iemand komt, iedereen gaat alleen maar de toren op en verder niet, dan sta je er echt niet leuk.
1: Dus maar Teun, nu zeg je wat. Je bezoekt de gewelven.
2: Ja.
1: Je bedoelt boven het plafond van de kerk.
2: Ja.
1: Kun je boven de gewelven lopen?
2: Ja, het blijft. Ik heb al verschillende keren heb ik er overheen gelopen. Als je dan beneden in de kerk staat, je ziet dan die plafonds om 20 meter ongeveer.
1: Ja.
2: En als je er dan overheen loopt en er zijn een paar kijkgaatjes, dan kun je echt inderdaad de kerk inkijken. En dat is,
1: het zijn gewoon bolwerken, zal ik maar zeggen. Het zijn allemaal ronde
2: bolvormen. Er liggen dus stijgers overheen. Je kunt zelfs helemaal tot achter in het koor en tot ook in de beide transepten, de zijkanten, noorden en zuiden, kun je helemaal overheen lopen. Maar
1: is dat nieuw dat het dan nu open is?
2: Nee, die lagen er altijd al, maar er was altijd een heel eng trapje door een gat heen om daar te komen.
1: Oh ja,
2: en
1: daar
2: hebben we nu een speciale trap voor laten maken die veilig is, die ook vast staat. Dus nu kunnen groepen op via de website van de kerk kunnen ze inschrijven om over die gewelven heen te wandelen.
0: Oh, oké, daar moet je voor inschrijven.
2: Ja, daar moet je voor inschrijven.
0: Ja, precies. Ja.
1: Op Hervormd Elburg.
2: Ja,
1: dat je daarop kijkt. En dan gaat er iemand met je mee. Ja. En die vertelt het een en ander. Klopt. Over zowel de gewelven als de
2: luchtvaartpost.
1: De luchtvaartpost.
2: Ja, die combinatie maken we tegenwoordig verschillende keren.
0: Ik had nog we hadden het net over de kerk. De restauratie die aanstaande is. Dat gaat natuurlijk een hoop geld kosten. Ja. Dat wordt volgens mij door de burgerlijke gemeente of de provincie ook betaald. Hè. Er zit subsidie bij. Dus dat hoeft onze kerkelijke gemeente natuurlijk niet allemaal te betalen.
2: Nee.
0: Maar ik kan me voorstellen dat de luisteraars zijn. Zeggen, ja, al die bezoekers in de kerk. En het is wel mooi. Maar het is allemaal gratis. En ze lopen maar naar binnen. Als ik in de grote stad ben, tegenwoordig katholieke kerken zijn vaak open. Maar daar moet ik voor betalen. Misschien brengt het wel wat geld in het laadje als je laat betalen. Of is er een vrijwillige bijdrage?
2: Er zijn wel kerken in Nederland waar je inderdaad ook moet betalen. Zowel voor entree als voor de toren. Bijvoorbeeld de Sint-Katharijn in Den Briel. Als je daar binnenkomt, betaal je entree. En dan kun je de toren ook op. Dus dan betaal je wel veel meer dan wat ze bij ons betalen. Maar er zijn er meer die combinatie maken. En inderdaad, katholieke kerken zijn vaak wel open. En in het buitenland bijna ook overal. Dus wij krijgen wel altijd de opmerking van... Goh, zijn jullie zes dagen in de week open. En zeggen we, ja, zondags ook.
0: Ja, ja, precies.
2: Maar dat is wel vrij uniek, heb ik het idee. Want bij de meeste kerken in Nederland... Ja, je hebt natuurlijk ook hele kerken die ook elke dag open zijn. Maar in kleinere plaatsen elke dag open. Dat is wel...
1: Maar je hebt wel veel mensen die dan toch uit waardering een gift doen, hè? Dus zo'n offerblok. En dan, dan wordt wel geld ingestopt.
2: Klopt. En er komt soms verrassend veel uit.
1: Ja. En dat is wel... dat mensen zien, die kerk moet onderhouden worden. Er zijn vrijwilligers aan het werk. En dat, die hebben wel een warm hart voor dit.
0: Ja. En vragen over wat wij zondags daar beleiden, het geloof. En de vraag is natuurlijk, is de kerk zondags dan nog open? Zitten er nog mensen? Kom je dan als vrijwilliger ook daarover in gesprek?
2: Soms wel. Niet heel vaak. Tenminste, ik niet. Maar er zijn wel mensen die aangeven dat ze vroeger wel... geloofd hebben en dan ook in die kerk even gaan zitten om misschien toch iets van vroeger weer mee te maken.
1: Ja.
2: En die geeft het ook wel aan dat het toch wel mooi is dat het nog is. En dan, maar echt dat geloofsgesprekken, dat gebeurt niet zo heel vaak. Tenminste, nee, bij mij niet. Maar
1: dus het is wel heel mooi tafel met evangelisatie lectuur. Ja. Dus dat kunnen mensen gratis meenemen. En wat ook heel mooi is, er liggen een paar oude Statenbijbels, dus in de oud-Nederlandse taal. En kijken mensen in en dan, dan vragen ze van, is het nog wel leesbaar? Maar ze zeggen, we hebben gewoon andere bijbels. Dus dan heb je gewoon de verschillende bijbels. Ja. En dat zijn wel vaak van die aanknooppunten om daarin door te gaan.
0: Maar nu heb ik begrepen, tijd terug, dat er initiatief is, of misschien wordt het al wel gedaan, ook op zondag mensen bij de deur te zetten. Zondag zit die deur dicht en dan willen mensen naar binnen. Maar om juist ook dan mensen... wat te vertellen, wat er in de dienst gebeurt... en misschien wel uit te nodigen. Is dat nog steeds een idee? Of wordt
2: dat gebeurt al. Tenminste, bij onze wijkdiensten wel. Er zijn er twee mensen die buiten staan. En die laten dan ook mensen tijdens de dienst wel eens toe.
0: Ja.
2: Dan moeten ze natuurlijk wel gedragen... dat ze niet door de kerk gaan rennen.
0: Een soort poortwachters. Geen burger of luchtwachters, maar poortwachters.
2: Ja, poortwachters. En die zijn er, ik weet niet of dat in de wintermaanden ook zo is. Maar in de zomer
0: bij Wijk Oost is dat niet, volgens mij.
1: Nee, ik denk wel aan de middagdiensten tijdens de vestingdagen.
0: Ja.
1: Dan zijn er zijn middaggebed.
0: Ja.
1: En dat is dan ook weer zoiets dat mensen bij de deur staan...
0: Ja.
1: Kunnen we naar binnen toe, want dan zien ze dat er wat aan de hand is. En dan zeg je, zijn dienst, gaan we even zitten. We hebben een liturgie en je kunt even zingen.
0: Ja.
1: En dan, sommige mensen die proberen dat even, of ze blijven zitten.
0: En dan geeft natuurlijk ook wel wat onrust, maar aan de andere kant is het ook wel mooi.
1: Dan is het ook wel in een uitloop.
0: Ja.
1: Maar zeker bij zondags.
2: Ja, bij die vestingdiensten, dan weet je gewoon, gebedsdienst heet het dan. Ja, dat loopt in en uit. Ja. En dat weten de voorgangers ook. En als wij dan van onder de toren daar staan, dan proberen we de mensen toch wel naar binnen te krijgen. En geven het programma, gaat u even zitten, maar u kunt natuurlijk weer weggaan als u wilt.
0: Ja. Jullie hebben wat ervaring daarmee natuurlijk.
2: Ja.
0: Ik ben nog wel benieuwd naar nog één zo'n mooi verhaal uit het gastenboek. Heb je er nog een?
2: Ik heb er nog wel een paar. Prachtige kerk, geluisterd naar prachtig orgelspel. We bidden dat de kerk gevuld mag blijven met kinderen van God. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Of deze. Na precies 45 jaar zijn de deuren van deze kerk open waar we toen trouwden. Fijn om hier weer even thuis te zijn. En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan.
0: Prachtig.
1: Teun, was echt fijn dat je hier was. Je hebt veel verteld. Dank je wel hiervoor.
2: Ja, graag gedaan.
1: We hebben nog een avondsluiting, maar daarvoor hebben we nog
0: iets muziek. En Teun, hartelijk dank.
2: Graag gedaan.

Ja, ik wil afsluiten met de avondoverdenking. Dat is van Mirjam van der Vecht. Zij heeft een boekje, een heel mooi boekje gemaakt over bomen, leren van bomen. Het Bijbelgedeelte is uit Matteüs 13, vers 31 en 32. Het is een kort Bijbelgedeelte en een kort verhaal. Maar luistert u maar eens goed. Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een boom en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. Dat staat in Matteüs 13, vers 31 tot 32. Dit is een van mijn favoriete Bijbelgedeeltes als het gaat om zelfzorg en kiemkracht. En het hele kleine tussenzinnetje, in zijn akker zaaide, dus in zijn akker zaaide, maakt hier een wereld van verschil. Want vaak vergelijken wij het koninkrijk van de hemel met een zaadje dat we in de akker van iedereen om ons heen planten. Dus in de akker van een ander, behalve in die van onszelf. Maar het is eenvoudig. Iemand plant een zaadje in zijn eigen akker. Hij strooit dat zaadje niet meteen de wereld in, maar geeft het ruimte om op zijn eigen gebied te ontkiemen. Die groei kost tijd. Het feit dat er ruimte voor nodig is om iets tot bloei te laten komen, hoort dus volledig bij het koninkrijk van de hemel, bij het koninkrijk van God. Uiteindelijk groeit het zaadje uit tot een boom, en dan kunnen ook anderen daarvan genieten. Het zaad wordt overigens ook wel eens vergeleken met Jezus zelf. Dus dan is het plant Jezus in je hart en er zal een boom groeien. Plant mij in uw leven, bevrijd mij van het streven en maak mij bewust van uw kiemkracht in mij.

0: Zo, en dan zijn we bijna aan het eind van ons programma gekomen.
1: We vonden het fijn om dit programma voor u te verzorgen. En wij, dat zijn dan Jan Stronkhorst, Han van der Pol en technicus Erik-Jan Land. Wij bedanken onze gasten. In het begin was er Jannie Klein en we hebben gebeld met Ellie de Wit. Fijn dat we samen deze uitzending mochten vieren. Over 6 weken zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren en nog een fijne avond.
2: En hierna komt Glory of Gospel met Marco.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp vlak bij de grens met Tibet waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
2: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
1: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, we gaan lekker veel muziek draaien. Nieuwe muziek gaan we straks eventjes bekijken welke nieuwe platen we allemaal hebben gevonden deze week. Dus ik zou zeggen, blijf zeker lekker luisteren. Ja, een tijdje geleden kwam ik haar al tegen. Nathalie Wind heb ik het dan over. Ze heeft ontzettend mooie muziek maakt zij. En ja, ik was wel onder de indruk van het lied wat zij heeft gemaakt. Jij bent precies goed. Ja, misschien zegt de titel het al wel. Jij bent precies goed. Ze heeft een zusje met syndroom van Down. En ja, die zingt ze ook samen met haar. En ze heeft een hele mooie clip erbij gemaakt. Check die eventjes op haar socials natuurlijk. En dan vind je hem ook zeker daar. Jij bent precies goed. Dit is Nathalie Wind samen met haar zusje.

Nummer Hope of the Nations, een live versie van Brian Dirksen. Die ons is ontvallen op 21 juli 2026. Nog maar kort geleden. Gelukkig mogen we zijn muziek blijven horen hier natuurlijk bij de Glory of Gospel. Ja, nieuwe muziek van Jamie McDonald en The Chosen. Je hoort het nummer Roots.

nummer Still Running to You. Een nummer van Natalie Lane. Een nieuw nummer van haar. Ja, en zo hoor je zoveel mooie nieuwe muziek. Onder andere uit het buitenland, maar ook uit Nederland. Dan heb ik het over Reijer, Anne-Michelle Lee, Sarah Ben-Hamida en Awake Movement. Net voor de zomer is die uitgekomen, 3 juli 2026. Ik had hem nog niet in mijn bezit, nu wel. Dus je hoort het nummer Adem van Yahweh. Dit is Reijer. Oh.

0: Koen van de Heuvel, nieuwe muziek van hem, het nummer Alles.
1: Nieuwsflits.
0: In de nieuwsflits nieuws over Kirk Franklin en Gorilla, want die brengen een nieuwe single This Time uit. Kirk Franklin heeft op 25 september jongstleden zijn nieuwe single This Time uitgebracht samen met rapper Gorilla. Glorilla moet ik zeggen, niet Gorilla, maar Glorilla. Het nummer combineert de herkenbare gospelstijl van Franklin met hip-hop en gaat over het vasthouden aan geloof tijdens moeilijke periodes. Glorilla rapt onder meer over gebed, zegeningen en dankbaarheid. Het nummer is een voorloper op het nieuwe album I Am What I Am, dat op 30 oktober aanstaande verschijnt. Het wordt zijn 14e soloalbum en krijgt een bijzondere opzet. 7 nummers zijn geïnspireerd op hedendaagse gospel. En 7 nummers hebben een meer traditionele gospelstijl. Franklin en Gorilla werkten eerder samen aan het nummer Rain Down On Me. Rachel Lempa dan tekent bij Century City Music en brengt Permission uit. Rachel Lempa die heeft een contract getekend bij het label Century City Music, waarmee ze een nieuwe fase in haar carrière begint. Tegelijkertijd verscheen haar eerste single in voor het label Permission. Het nummer is geschreven vanuit de perspectief van God die mensen uitnodigt om eerlijk te zijn over hun vragen, zwakheden en onzekerheden. Lempa schreef het lied samen met Andrew Rip en Ethan Hulth. Een koor ondersteunt haar zang in het nummer. Met de nieuwe single laat Lempa een persoonlijke en soulvolle kant van haar christelijke muziek horen. Dan nieuws over Tower & Wales, want brengt Here Comes the Church uit. Tower & Wales heeft op 23 september jongstleden Here Comes the Church uitgebracht. De titelsong van het aankomende live album. En voor het nummer werkt hij samen met Tiffany Hudson en Elevation Worship. De opnames is afkomstig van een live concert en legt de nadruk op samenzang, gemeenschap en de energie van van een live optreden. Het nummer volgt op What a Miracle Feels Like, een live versie, waar Wells samenwerkte met Naomi Rain. Die eerder single behaalde volgens G Music Plus in de eerste week 1 miljoen streams en bereikte de eerste plaats van de Vivo videolijst. Het volledige live album Here Comes the Church verschijnt op 2 oktober. Anthony Brown en groep The AP brengen 7e album uit. De Amerikaanse gospelgroep Anthony Brown en groep Der Pie heeft op 18 september het nieuwe album Disclosure uitgebracht. Het is het 7e album van de groep en de release volgde op het single Always Be Good, die voorafgaand aan het album aandacht kreeg op gospel radio. Anthony Brown is al jaren actief binnen de Amerikaanse gospelwereld en werd meerdere keren genomineerd voor een Grammy. Het nieuwe album combineert eigentijds gospel met een kenmerkend koor en worship sound van de groep. Daarmee behoort dit album tot de grootste gospel release van september. En dan We Are Messages, want die vieren een mijlpaal met het nieuwe album Halfway Home. De eerste christelijke band We Are Messages bracht op 25 september het nieuwe album Halfway Home uit. Het is een vijfde studioalbum van de groep en bevat 13 nummers. Daarop stond onder meer de titeltrack Halfway Home, Faithful Hope, Love and Room for You and I Know We Will Be Okay. De release komt op het moment waarop de band een belangrijke streamingsmijlpaal heeft bereikt. Want de muziek van We Are Messages is wereldwijd inmiddels meer dan 1 miljard keer gestreamd. En de groep heeft daarmee duidelijke positie opgebouwd binnen de internationale christelijke muziek. We gaan ook luisteren naar het album Halfway Home. Dit is de gelijknamige song Halfway Home. Dit is We Are Messages.

Halfway Home, het nummer van We Are Messages. Dan gaan we kijken naar de concerten. Dan starten we op 16 oktober. Dan hebben wij Music Worship in Surhuis de Veen in de Flambouw. Mooie tour van Music Worship hier. Dus alle data's vind je in ieder geval op de website van eventsforchrist.nl. Reisgenoten in concert in Bergen-op-Zoom ook op de 16e. En Ralph van Manen persoonlijk in Veenendaal Downtown. De 16e ook Renny en Elisa in Zwijndrecht in Connect 078. De 17e dan Music Worship in Amersfoort in de Kruispunt. En de 18e oktober Voice of Faith in Nijega. Dan de 18e ook de Young Christian Singers in Leeuwarden. En Raisin in Steenwijk. En gospelband Sinjael in Oosterwolde, het Anker. Dus ik zou zeggen, wees daar zeker bij. Yes, dat hebben ze wel heel mooi concreet gemaakt. Dat terzijde. Meer concerten vind je natuurlijk op de bekende website foodtickets.nl, eventsforchrist.nl. Je kunt daar een hele mooie tour vinden van Music Worship bijvoorbeeld. 30 oktober komen ze in Zwolle. Die week daarvoor nog de 23e oktober in Rijssen. En de afsluiting op 31 oktober in Middelburg. Dus ik zou zeggen, ga zeker je kaartjes reserveren voor dat mooie concert van hun. Je kunt erbij aanwezig zijn vanaf 25 euro's per persoon.

God Did It. Ja, mooi nummer van Jamie McDonald. Samen met Toby Mac. Een nummer uit 2026 natuurlijk. Ja, wie ook nieuwe muziek heeft, dan heb ik het over het Adem-project. Want die bracht op 19 augustus jongsleden de nieuwe single God, U bent goed uit. Een Nederlandstalig gospellied waarin de goedheid van God centraal staat. Een mooie eigentijdse worship song die ons eraan herinnert om juist ook in het dagelijkse leven stil te staan bij wie God is en wat hij doet. God, U bent goed. Het nummer is natuurlijk te beluisteren via de bekende streamingsdiensten. Daarmee gaan we dit uur uit tot na het nieuws en weer voor nog een uur The Glory of Gospel.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
2: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
1: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. 279 plekken gestegen in de lijst. Heb ik het over nummertje 353. Welkom in Gods huis, de formatie LEF. Leuk dat je nog steeds luistert naar deze uitzending van The Glory of Gospel. Iedere week 2 uur lang bij je favoriete radiostation. En alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. 349 gaan we door. 185 plekken gestegen in de lijst. Even rust, jongens. Dit is de

0: Dwight Dissel, het nummer Alles Nieuw. Eline zingt daar ook in mee. We vinden op plekje 347, 101 plek gedaald in de lijst. Dan 111 plekken gedaald in de lijst vinden we op 345. Schuil bij mij. Dit is De Lize.
1: Hoe ver?

0: God gave me a song, het Oslo Gospel Choir. En die vinden wij op plekje 338, 120 plekken gedaald in de lijst. Nog een dalen met 109 plekken. Op plekje 336 vinden wij You Are Holy, Prince of Peace. Dit is Michael W. Smith.
1: Hey, I'm Michael W. Smith and you're listening to the Glory of Gospel.
2: Here we go!

Nummer uit 2022 heb ik het over For King & Country, Unsung Hero. 17 plekken gedaald in de lijst. We vinden hem op plek 332. God, ik kijk naar u. Een live versie van Mozik Worship. Samen met Jannica van Barneveld. 221 plekken gedaald in de lijst. We vinden hem terug op plek 331.

nooit ver bij jou vandaan. Martijn Buwalda, 329, 155 plekken gestegen in de lijst. Dan gaan we verder met Charity Gale, Name Above All Names. 228 plekken gestegen in de lijst. Die vinden we terug op plek 325.

Het nummer Huis van Vrede, de formatie Sheila. We vinden hem op plek 324 in de lijst, 260 plekken gedaald. Ja, en Sheila vinden we natuurlijk veel vaker in de lijst. Ik zal eventjes snel zoeken op Sheila. En dan moeten we even onthouden dat er ook nog een Sheila is met een H erachter. Dus ik vind nu 47 resultaten en 2 daarvan zijn Sheila. Dus dan hebben we 45 keer in de lijst. En ik moet nog eens even een analyse erop loslaten. Ik ga eens even mijn vriend Gert vragen om daar eens even een analyse op los te laten hoe vaak Sheila wel de afgelopen jaren in de lijst stond. Maar goed, dat gaan we later doen. Ja, ik zie al dat in mijn scherm staat hij er nog een keer in, maar die gaan we niet draaien. Dus we gaan eruit. Deze uitzending met de formatie Lef. Ja, we zijn er ook mee begonnen en we sluiten er ook mee af. Dan heb ik het over Lef en Reijer. Die helpt gewoon veel artiesten mee. Dan heb ik het over het nummer Armen om je heen. Een nummer uit 2025. Nieuw in de lijst op plekje 322. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Zelfde tijd, zelfde plaats. Volgende week weer een nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor 2 afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meda, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: aan op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.